0: naar huis kunnen komen. De inwoners van Butgenbach, die moeten nog altijd uit hun huizen blijven. Die zijn op dit moment nog altijd geëvacueerd en hebben geen uitzicht op wanneer ze terug kunnen.
1: Bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos in de Cycladen zijn gisteravond 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en een koppel aan boord van een privéhelikopter. Het toestel stortte neer in zee amper enkele seconden na het opstijgen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op het WK hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun 2e groepswedstrijd verloren. Tegen titelverdediger Duitsland werd het 1-0. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
2: Je kan nog zo dominant zijn, maar als je je kansen niet afmaakt, dan vertrek je met lege handen. De Red Lions kampeerden bijna een hele wedstrijd lang op de Duitse helft, maar met 1 gemikte strafcorner zocht de winnaar van het vorige WK voor het enige doelpunt. Strafcorners hadden de Belgen ook voldoende, 6 stuks, maar waar het tegen Frankrijk nog zo makkelijk ging, lukte het vandaag niet om de verdediging te verschalken. In de allerlaatste seconde haalde de Duitse doelman de Belgische gelijkmaker nog van de lijn en zo verliezen de Red Lions al in de 2e wedstrijd. De Belgen hebben nog alles in eigen handen, maar kunnen zich geen misstap meer veroorloven richting een halve finale.
1: Een topman van de Wereldvoetbalbond FIFA is ontslagen. De Fransman Kevin Lamour was de 3e hoogste functionaris bij de FIFA. Maar de voorbije weken had hij openlijke kritiek geuit op voorzitter Gianni Infantino. Lamour verzette zich tegen het plan van Infantino om een deel van het wereldkampioenschap aan private investeerders te verkopen. Dat plan werd intussen opgegeven. De FIFA bevestigt het vertrek van Lamour. Vannacht meer wolken met tegen de ochtend in het noordwesten regen of motregen, temperaturen tot 18 graden. De dag wordt grotendeels grijs met kans op een bui. Na de middag zeker enkele buien van het noordwesten naar het zuidoosten. Temperaturen tot 23 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 3:00. Een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De 60 dagen die de VS en Iran elkaar gaven om een vredesakkoord te sluiten, zijn vannacht verstreken. En er is geen doorbraak. De straat van Hormuz blijft geblokkeerd en over het nucleaire programma van Iran is nog niet eens onderhandeld. Iran eist controle over de zeestraat, de terugtrekking van de Amerikaanse troepen en een schadevergoeding voor de oorlog. De VS weigeren daarop in te gaan. Pakistan, dat eerder bemiddelde, roept op om de deadline te verlengen en de gesprekken voort te zetten. Na 4 dagen blijft de natuurbrand in de Hoge Venen nog instabiel. Het vuur verspreidt zich niet meer, maar het werk van de brandweer zal nog weken duren. Een aantal inwoners van het dorpje Zoerbrood mocht gisteravond terugkeren naar huis, maar lang niet iedereen wil dat. En het is ook nog wachten op regen van betekenis daar. Dat zegt onze collega Bram van de Putten in de Hoge Venen.
1: Daarnet vielen er hier wat druppels uit de lucht, maar intussen is die voorzichtige regen, zou ik het noemen, ook weer gestopt. Als we kijken naar de vooruitzichten van de komende dagen, dan zou er wel wat regen vallen, maar het is toch heel beperkt. Dus ik denk, als de regen het blussen van de brand moet helpen, dat er toch iets meer uit de lucht zal moeten komen vallen. Dus voorlopig zullen het toch de brandweermensen hier achter mij zijn die alles op alles moeten zetten de komende uren en dagen om die brand volledig onder controle te krijgen.
0: 7 weken na de zware aardbevingen in Venezuela blijft het dodental stijgen. De autoriteiten zeggen dat er nog eens 137 mensen van onder het puin gehaald zijn. En dat brengt het aantal slachtoffers op 6.438. Meer dan 86.000 mensen raakten gewond en moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. De bevingen troffen op 24 juni in de noordelijke staat La Guaira en de hoofdstad Caracas. De overheidsdiensten hebben bijna 60.000 gebouwen in de getroffen regio geïnspecteerd. 11.000 daarvan zijn zo instabiel dat niemand er nog in mag. De Wereldbank schat de totale schade in Venezuela op bijna $20 miljard. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Tegen titelverdediger Duitsland werd het 1-0. De Red Lions misten een racemkansen. Verdediger Nicolas de Kerpel is gefrustreerd.
2: Uiteindelijk speelden we eigenlijk een echt goede wedstrijd. We scoren gewoon niet. Dat is het enigste. Je weet dat, meestal wordt in Tokio wel eens 1 keer tegengescoord. Dat is nu niet het probleem vandaag. Ik denk dat we 4 mogen zijn op de prestatie, maar uiteindelijk moet er gewoon gescoord worden.
0: Woensdag spelen de Red Lions de derde en laatste wedstrijd tegen Maleisië. De top 2 mag naar de volgende ronde. België staat nu op die tweede plaats. Vannacht meer wolken, tegen de ochtend in het noordwesten regen of motregen, temperaturen tot 18 graden. De dag wordt grotendeels grijs, met kans op regen of motregen, na de middag enkele buitjes van het noordwesten naar het zuidoosten. Temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Goedemorgen, het is 4 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Honderden Vlaamse bedrijven hebben al importheffingen terugbetaald gekregen van de Verenigde Staten. Dat bevestigt FOCA. In februari heeft het Hoge Rechtshof in de VS de importtarieven die president Donald Trump invoerde onwettig verklaard en vernietigd. Via een procedure bij de Amerikaanse douane kunnen bedrijven te veel betaalde importheffingen terugvragen. In totaal zouden Vlaamse bedrijven volgens FOCA naar schatting 1 miljard euro kunnen recupereren. Frank Beks van FOCA.
1: Het loont wel de moeite om tenminste de procedure aan te spannen. Uiteindelijk tarieven die illegaal zijn ingevoerd, wel, daar is geen wettelijke basis voor. Het is dan ook niet meer dan correct dat bedrijven die te veel betaalde handelstarieven kunnen terugvorderen van de Amerikaanse douane. En dat gebeurt ook met succes. Het is een complexe procedure, maar het loont wel de moeite om ze te doorlopen.
0: De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd Oman te bombarderen als dat land de Amerikaanse onderhandelingen met Iran dwarsboomt. Trump deed die uitspraak tijdens een telefonisch interview bij Fox News. Oman speelt een sleutelrol in de onderhandelingen over het heropenen van de Straat van Hormuz. Die voor de wereldeconomie belangrijke zeeengte is al bijna 6 maanden grotendeels gesloten. Iran en Oman zeggen dat ze dicht bij een akkoord zijn, maar daarin zouden de belangen van de VS niet meegenomen zijn. De overeenkomst tussen de VS en Irak over een staakt het vuren liep vannacht af. Aan de rand van de Hoge Venen is een aantal inwoners van het dorpje Zoerbrood gisteravond rond 9 uur teruggekeerd naar huis. Zowat 500 inwoners werden zaterdagochtend geëvacueerd voor de grote natuurbrand daar. Deze vrouw is gelukkig.
2: On a dû évacuer samedi et donc on est content de rentrer à la maison et beaucoup de reconnaissance pour les pompiers et toutes les personnes qui ont aidé sur place.
3: Et pas peur avec la fumée?
2: Non, fais confiance aux autorités, je pense qu'ils sont prudents.
0: Alle complimenten voor de brandweer dus en ze is niet zo bang van de rook. De brand is er nog niet onder controle en er hangt nogthans altijd heel veel rook. Nog lang niet alle bewoners willen meteen naar huis. En de inwoners van Buttgenbach mogen voorlopig ook nog niet terugkeren naar huis. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Tegen titelverdediger Duitsland werd het 1-0. De Red Lions misten een race kansen. Verdediger Nicolas de Kerpel is gefrustreerd.
4: Uiteindelijk speelden we eigenlijk een echt goede wedstrijd. We scoren gewoon niet. Dat is het enigste. Je weet dat, meestal wordt in Tokio wel eens 1 keer tegengescoord. Dat is nu niet het probleem vandaag. Ik denk dat we 4 mogen zijn op de prestatie, maar uiteindelijk moet er gewoon gescoord worden.
0: Morgenavond spelen de Red Lions de derde en laatste wedstrijd tegen Maleisië. De top 2 mag naar de volgende ronde. België staat nu op die tweede plaats. De dag wordt grotendeels grijs met kans op regen of motregen. Na de middag enkele buitjes van het noordwesten naar het zuidoosten. Temperaturen tot 23 graden. Ook morgen zwaar bewolkt met kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. Aan de rand van de Hoge Venen zijn enkele inwoners van het dorpje Zuurbrood gisteravond rond 9 uur teruggekeerd naar huis nadat ze zaterdagochtend werden geëvacueerd voor de grote natuurbrand. De brand is nog niet onder controle en er hangt nog altijd veel rook. Dus er zijn ook mensen die ervoor kiezen om nog even bij familie of in het opvangcentrum te blijven. Collega Bram van de Putten sprak met een van hen.
1: Die zegt, ja, ik vind het toch nog niet veilig genoeg om terug te keren. Er hangt hier ook nog altijd een rookwolk die soms al wat indringend kan zijn. En ze zegt ook, ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen. Maar ik heb ook huisdieren en dus voorlopig kiest die Vlaamse vrouw ervoor om nog in dat opvangcentrum te blijven. En het gaat enkel over de inwoners van Zuurbrood die naar huis kunnen komen. De inwoners van Butgenbach, die moeten nog altijd uit hun huizen blijven. Die zijn op dit moment nog altijd geëvacueerd en hebben geen uitzicht op wanneer ze terug kunnen.
0: De 60 dagen die de VS en Iran elkaar gaven om een vredesakkoord te sluiten, zijn verstreken. En er is geen doorbraak. De straat van Hormuz blijft geblokkeerd en over het nucleaire programma van Iran is nog niet onderhandeld. Iran eist controle over de zeestraat, de terugtrekking van de Amerikaanse troepen en een schadevergoeding voor de oorlog. De VS weigert daarop in te gaan. Pakistan, dat eerder bemiddelde, roept op om de deadline te verlengen en de gesprekken voort te zetten. 7 weken na de zware aardbevingen in Venezuela is het dodental gestegen tot 6.438. Meer dan 86.000 mensen werden verzorgd in het ziekenhuis en het is niet duidelijk hoeveel mensen nog vermist zijn. De bevingen troffen op 24 juni de noordelijke staat La Guaira en de hoofdstad Caracas. Bijna 60.000 gebouwen in de getroffen regio zijn geïnspecteerd. Ruim 24.000 daarvan zijn onbewoonbaar. De inwoners leven in tijdelijke kampen. En op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Het werd 1-0 tegen titelverdediger Duitsland. De Red Lions misten heel wat kansen. Verdediger Nicolas de Kerpel is gefrustreerd.
2: Uiteindelijk speelden we eigenlijk een echt goede wedstrijd. En, we scoren gewoon niet. Dat is het enigste. En, je weet dat meestal wordt in hockey wel eens 1 keer tegengescoord. Dus dat is nu niet het probleem vandaag. Ik denk dat we 4 mogen zijn op de prestatie, maar uiteindelijk moet er gewoon gescoord worden.
0: Woensdag spelen de Red Lions de derde en laatste wedstrijd tegen Maleisië. De top 2 mag naar de volgende ronde. België staat nu tweede. Het weer dan. De dag wordt grotendeels grijs met kans op regen of motregen. Na de middag enkele buien van het noordwesten naar het zuidoosten. Het wordt tot 23 graden. En morgen zwaar bewolkt met kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Diabetespatiënten moeten altijd een aangepast rijbewijs aanvragen. De Diabetesliga en het Verkeersinstituut FIAS waarschuwen diabetespatiënten om niet rond te rijden zonder aangepast rijbewijs. Mensen met suikerziekte zijn wettelijk verplicht om hun rijbewijs om de 5 jaar te vernieuwen na een medische controle. Professionele chauffeurs moeten dat zelfs om de 3 jaar doen. Maar heel wat patiënten weten dat niet, dat ze na hun diagnose zelf alles moeten regelen, zegt FIAS.
1: Je bent wettelijk verplicht om binnen de 4 werkdagen een aangepast rijbewijs aan te vragen, ongeacht type behandeling of het type diabetes dat je hebt. Dus er is zeker een stuk onwetendheid en dat is niet onlogisch. Als je de diagnose diabetes krijgt, dan krijg je heel veel informatie te verwerken en mogelijk geraakt daarbij het onderdeel met betrekking tot het rijbewijs een beetje ondergesneeuwd. Vandaar het belang om dat toch nog eens onder de aandacht te brengen.
0: Wie geen aangepast rijbewijs heeft, kan bij een ongeval problemen krijgen, bijvoorbeeld met de verzekering. Aan de rand van het natuurgebied de Hoge Venen mochten enkele inwoners van het dorpje Soerbrood gisteravond rond 9 uur terug naar huis. Zaterdagochtend werden ze nog geëvacueerd door de brandweer door de grote natuurbrand daar. Die brand is nog altijd niet volledig onder controle en er hangt ook nog veel rook. Daarom wil nog niet iedereen naar huis, vertelt Bram van de Putten, die met een Vlaamse vrouw kon praten in een opvangcentrum.
2: Er hangt hier ook nog altijd een rookwolk die soms wel wat indringend kan zijn. En ze zegt ook, ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen. Maar ik heb ook huisdieren en dus voorlopig kiest die Vlaamse vrouw ervoor om nog in dat opvangcentrum te blijven. En het gaat enkel over de inwoners van Soerbrood die naar huis kunnen komen. De inwoners van Butgenbach, die moeten nog altijd uit hun huizen blijven. Die zijn op dit moment nog altijd geëvacueerd en hebben geen uitzicht op wanneer ze terug kunnen.
0: Bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos zijn gisteravond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en een koppel dat mee aan boord was. Het toestel stortte neer in zee amper enkele seconden na het opstijgen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun 2e groepswedstrijd verloren. Het werd 1-0 tegen titelverdediger Duitsland. De Belgische nationale ploeg speelde niet goed genoeg, vertelt verdediger Nicolas de Kerpel.
3: Uiteindelijk speelden we eigenlijk een echt goede wedstrijd en we scoren gewoon niet. Dat is het enigste. En, je weet dat, meestal wordt in Tokio wel eens 1 keer tegengescoord, dus dat is nu niet het probleem vandaag. Ik denk dat we 4 mogen zijn op de prestatie, maar uiteindelijk moet er gewoon gescoord worden.
0: Woensdag spelen de Red Lions de 3e en laatste wedstrijd tegen Maleisië. De top 2 mag naar de volgende ronde en België staat nu 2e. Het weer, grijs vandaag, met veel regen, later ook buien en temperaturen tot 25 graden. Ook morgen nog veel regen en dan tot 22 graden.

0: of summer.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, dus er komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, je beweegt met je mee.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL.

0: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
2: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt.

0: Diabetespatiënten moeten altijd een aangepast rijbewijs aanvragen. De Diabetes Liga en het Verkeersinstituut FIAS waarschuwen diabetespatiënten om niet rond te rijden zonder aangepast rijbewijs. Mensen met suikerziekte zijn wettelijk verplicht om hun rijbewijs om de 5 jaar te vernieuwen na een medische controle. Professionele chauffeurs moeten dat zelfs om de 3 jaar doen. Maar uit een bevraging blijkt dat heel wat patiënten dat niet weten. En dat kan problemen veroorzaken, zegt FIAS.
1: Als je rondrijdt zonder aangepast rijbewijs als persoon met diabetes, kan dat wel degelijk gevolgen hebben, omdat je in principe dan rondrijdt zonder geldig rijbewijs. En dat kan mogelijk gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor je verzekering. Als je betrokken bent in een ongeval, ja, dan zou dat kunnen betekenen dat de verzekering mogelijk niet tussenkomt.
0: In de Hogevenen heeft de brandweer een moeilijke nacht achter de rug. Ze blijven er met man en macht blussen om het vuur dat op verschillende plaatsen heropflakkert te bestrijden. Maar Amory de Mulder, jij staat aan zo'n brandweercommandopost in Zoerbrot. Wat is de laatste update?
2: Ja, door de heropflakkeringen is de brandweer vannacht constant blijven blussen omdat die brand ondertussen ook in de grond zit. In het noordoosten kan de brandweer niet overal op het terrein en de blushelikopters konden gisteren pas te laat vliegen door het weer. Vandaag zit dat weer ook niet mee. Door de wind zou het vuur kunnen overslaan op de dennenbossen. En dus gaan ze niet wachten op de helikopters, maar komen er al 60 Duitse brandweerlieden meehelpen om de grond af te graven en het vuur zo in te dammen. In de andere zones beheerst de brandweer de situatie, maar echt onder controle is de brand ook daar nog niet.
0: Sport op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Het werd 1-0 tegen titelverdediger Duitsland. De derde en laatste groepswedstrijd is morgen tegen Maleisië. En de top 2 mag uiteindelijk naar de volgende ronde. België staat op dit moment op de tweede plaats. Middenvelder Victor Wanyer maakt zich geen zorgen.
3: Dat is wel moeilijk, maar morgen is een andere dag. Dus we hebben alles in onze hand. Als jij alle wedstrijden wint, ben je de wereldkampioen. Dus we gaan gewoon tegen Maleisië spelen om te winnen. En daarna we gaan gewoon tegen die anderen om te winnen.
0: En dan nog nieuws uit de voetbalwereld. Een van de topmensen van de Wereldvoetbalbond FIFA is ontslagen. De Fransman Kevin Lamour had de derde hoogste functie bij de FIFA. Maar de voorbije weken had hij ook openlijk kritiek gegeven op voorzitter Gianni Infantino. Hij verzette zich tegen het plan van Infantino om een deel van het wereldkampioenschap aan private investeerders te verkopen. Dat plan werd intussen geschrapt en de FIFA bevestigt het vertrek van Lamour. Het weer. Een grijze dag vandaag met regen en later ook buien. Temperaturen tot 25 graden. Morgen ook nog veel regen en dan temperaturen tot 22 graden.
4: Het is 7:03. Door een ongeval op de E34 richting Nederland is bij Reti de linkerrijstrook dicht. Op de Antwerpse ring richting Beveren vertraag je 10 minuten tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. Richting Gent 10 minuten trager van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven een kwartier vertragen. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst ook. Op de N16 naar Willebroek dan een kwartier extra aan de Werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel gaat het traag van Strombeek tot Machelen. En naar Brussel tot slot op de E19 tussen Kont en de Werken in Rumst vertraag je. En op de E40 vanaf Sterrebeek 10 minuten. M&M. Ah, dat is soms toch even lastig, zo'n dinsdag. Klein beetje dynamiet om mee te beginnen. BTS. Goedemorgen.

0: Robin Keijaert.
1: Goedemorgen vrienden van de radio. Het is dinsdag 17 augustus. Vandaag een bijzondere dag. Het is vandaag exact 15 jaar geleden dat Pukkelpop werd getroffen door een dodelijke storm. Iets dat bij heel veel mensen nog vers in het geheugen zit. Dus een dag om daar toch even bij stil te staan. Vandaag in deze show bezoek van een van de grootste sterren van het radio en televisie en muziek firmament. Ja, echt een klepper. Laura Tesoro, die komt zo meteen langs. Binnen, wat is dat? Ja, een half uurtje zit ze al in deze studio. Morgen wordt ze 30 jaar. Dus ja, we gaan haar een fantastische dag bezorgen. Als twintiger, ook al heel veel mensen die wakker zijn op dit vroege uur. Tristan, die stuurt goedemorgen met zo'n paar emojis erachter. Een zonneke, twee raketten, een klavertje vier. Tristan heeft er zin in. Ook Anthony, Michiel, die zijn er allemaal bij. Als je al wakker bent, stuur gerust een berichtje. Ach, en dan nog een zeer belangrijke dienstmededeling. Maar die ga ik zelf niet geven. Nee. Daarvoor gaan we Charlotte Siebe inschakelen. Want die heeft een oproep voor iedereen die aan het luisteren is. Maar eerst stevig wakker worden met deze Another and Talk to You. Goedemorgen.

0: Dat helpt toch, hoor. Zowat peper. Talk to you van another. Ah ja, een dienstmededeling. Niet van mij, maar van Charlotte Siebe. Ze heeft mijn WhatsApp-berichtje gestuurd. Ik had daar gewoon, ja, ik had gewoon afspelen. Ah, komt-ie.
1: Hallo, Charlotte Siebe hier. Of beter bekend als die van de M&M 50 op zaterdag. Jawel hoor. Zeg, ik stuur even omdat ik het heel belangrijk vind dat iedereen stemt voor Aaron Blommaert en Zoe Levi met tranen van goud op 1 in de M&M 50. Echt, ga als een raket naar VRT Max, naar de M&M-pagina daar. Stem voor jouw top 3 en zet Aaron Blommaert op 1. Want als die jongen nog eens voor een tweede keer op 1 staat, dan komt hij er gewoon bij zitten, de hele show, deze zaterdag lang. En dat gaat gewoon keigezellig zijn. Dat is gewoon een familiereunie. Dat is lachen, gieren, brullen. Dus please, please, please, stemmen. Kom aan, mannetjes.
0: Voilà, kom aan, mannetjes. Je hebt het gehoord. Dus als dat gebeurt, als Aaron Blommaert opnieuw op 1 staat in de M&M 50, nu zaterdag, dan komt hij mee presenteren met Charlotte Siebe. Een soort van familiereunie, letterlijk. Ja, Louise en Raven, allebei uit familie. Ik ben zeer curieus. Ik denk dat Aaron ook echt de dagen aan het tellen is tot zaterdag om te zien wat het resultaat is.

0: Ja, we gaan het meemaken dus. Staat hij opnieuw op de nummer 1 in de M&M 50. Aaron Blommaert en Zoe Levi, we gaan dat te weten komen zaterdag. Zometeen, 1 minuut de tijd krijg ik om iemand zijn job te raden. Meer bepaald van een jobstudent. Maar lukt dat? Binnen de minuut iemand zijn job raden. We gaan het meemaken straks na Sorry Papi van Topic en Becky G.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.

0: Passenger van Alex Warren. 20 over 7. Ben benieuwd. Ja, 1 minuut de tijd om de job te raden van de jobstudent die hier aan de lijn hangt. En vandaag is dat Victor. Dag Victor.
1: Hallo.
0: Hallo. Het is een leuk spelletje dat we hier 's ochtends spelen. Ik ben er niet altijd even goed in, maar gisteren wel geraden. Victor, denk jij Alright. dat ik jouw job ga kunnen raden of niet?
1: We zullen wel zien. Hangt af aan de vragen dat je gaat stellen. Hè?
0: Ja, zeker. Ik ben als een goed nuchter persoon. Oké. Ik ga al even een vraag stellen voordat ik de klok start. Gewoon een beetje een soft vraag, heet dat dan.
1: Ja,
0: wat is uw schoenmaat?
1: Mijn schoenmaat? Wacht, nu moet ik even nadenken. Ik denk 40.
0: 40? Ah ja. Kleinere voetjes wel. Ik wil daar niks mee zeggen, maar dat is wel zo, hè, toch? Ik ben een 40.
1: Ja, ja, zeker. Maar ik ben ook geen heel grote.
0: Ah, hij zijn een kleine. Allee, ja. Niet zo'n heel grote. Oké, ik neem al deze info mee in mijn speurtocht om jouw job te weten te komen. Je job dat je doet als jobstudent. We gaan de klok starten. 1 minuut. Hier gaan we. Oké.
1: Alright.
0: Victor, wat mag je absoluut niet doen op je werk? Wat is echt een absolute no-go?
1: Uw broek en onderbroek uittrekken.
0: Ik denk dat dat nu wel op veel plekken zo is. Maar goed. Wat is het grootste voordeel aan uw job om die te mogen doen?
1: Sociaal contact.
0: Sociaal contact en je mag je broek niet zomaar uittrekken. Oké, heb je één baas of meerdere bazen?
1: Amai. Ja, één baas, maar ja, een goede vriend. Maar eigenlijk twee bazen. Ja, hier gaat je weinig uithalen.
0: Oké, dan laten we dat los. Waarom ben je deze job beginnen doen?
1: Omdat ik er zelf veel mee bezig was.
0: Op voorhand al. Zeker de broek niet uittrekken. Ik kan me dat loslaten van die broek. Is het een job met gevaar? Kan je gewond raken?
1: Je kunt overal gewond raken, maar niet dat het echt risico's meebrengt.
0: Is het iets met cijfers?
1: Nee.
0: Dat is veel te weinig. Dat is veel te weinig info. En dat ligt absoluut niet aan jou, hoor, Victor. Dat is fantastisch goed gedaan, hè. Fantastisch goed. Dus hij heeft kleine voeten. Dat nemen we mee. En dan met die broek en die onderbroek. Maar misschien was dat gewoon een paniekreactie op de vraag.
1: Ja, dat was vooral een paniekreactie. Ja, ik zou het ook niet doen.
0: Oké, hetgeen wat eigenlijk de meeste info geeft, is dat je zegt, ik deed het al voor ik het als vakantiewerk deed. Dus je was er al mee bezig.
1: Ja.
0: Iets als hobby. Dus ik denk aan zo'n modelvliegtuigjes. Ja, dat is misschien te classic als hobby. Misschien... Ah, wacht eens. Je kunt bij elke job... Sociaal contact, zeg je ook?
1: Sociaal contact is een belangrijke.
0: Dat is een heel belangrijke, hè. Ben jij toevallig, Victor, speelpleinwerker?
1: Nee. Ha. Heb ik wel gedaan, maar dat is niet de studentenjob.
0: Ah, spijtig. Wat is het wel?
1: Het was fitnesscoach.
0: Ah, non de doemen. Amai, maar dan... Ja, sorry. We kunnen super gewoond raken, hè, Victor. Maar super gewoond.
1: Ja, maar ik zorg ervoor dat dat niet gebeurt.
0: Ah, zo, dat is goed gezien. Oké, en waar doe je dat ergens?
1: In Hybrid, in Diest, in Citadel. We zijn pas ook uitgebreid.
0: Oké, perfect. En wat is zo uw specialiteit? Zijn dat de dijbenen, biceps, triceps? Allee, hoe moet ik het zien?
1: Mijn specialiteit, ik weet niet, burpees zou ik zeggen dan.
0: De burpees, dat is zo recht springen naar omhoog, toch, hè?
1: Ja.
0: Amai, oké. En jij met je maat 40 van schoenmaat, dat lukt allemaal perfect, dat fitnessen, ja?
1: Ja, zeker.
0: Oké.
1: De posturen zijn rapper recht, hè.
0: Goed. Zeg, als je nu een tip zou willen geven, hè, voor mensen zoals ik die totaal niet fitnessen, ik ga af en toe gaan lopen, maar dat is het dan, en je wilt zo tijdens de dag af en toe zo een klein beetje fitnessen, om toch een klein beetje gezond te zijn, wat zou je aanraden?
1: Vooral als je er geen zin in hebt, raad ik aan jezelf aan te zetten gewoon 5 tot 10 minuten te bewegen. Mm-hmm. Want iedereen kan zich daar wel voor aanmoedigen.
0: Okay.
1: Tegen dan heb je waarschijnlijk wel al zin om een uur te doen. En als je daar nog steeds geen zin in hebt, heb je toch 5 à 10 minuten bewogen.
0: Dan hebben we dat toch maar gehad. Oké, en om die 5 à 10 minuten te bewegen, denk even aan alle luisteraars die nu aan het luisteren zijn, die misschien geen toestellen hebben, niet zomaar naar buiten kunnen of zo, of naar een weiland of weet ik veel wat. Wat kan je dan doen zo ter plekke?
1: Ter plekke. Hoe ik ben begonnen is ook zonder gerief. Mm-hmm. Dat was vooral push-ups en zo. Maar het is best dat je 3 delen aanspreekt. Hè. Dus je hebt push-gedeelte, pull-gedeelte en dan je benen. Dus voorkant lichaam, achterkant lichaam en je benen. Voor uw voorkant lichaam raad ik aan push-ups.
0: Ja.
1: Achterkant lichaam heb je zo van die Superman raises. Je moet dat maar eens opzoeken.
0: Superman.
1: En benen is het meest ideale, squats of lunges bijvoorbeeld.
0: Oké, we gaan dat gewoon allemaal samen doen. Een beetje squatten, een beetje push-ups. En dan een keer googlen wat dat Superman ding is. Zeer goed. Victor, heel erg bedankt. Merci.
1: Ja, geniet
0: van je job. Ik hoor dat je passie is. En merci om even te bellen.
1: Geen probleem, jij bedankt.
0: Ja,
1: heel fijn.
0: Met plezier.

0: 20 minuten vertragen. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst ook 10 minuten. Op de N16 naar Willebroek liever 10 minuten extra aan de Werken in Temsen. En op de binnenring rond Brussel een kwartier trager van Strombeek tot Machelen. Naar Brussel op de E19 tussen Kontich en de Werken in Rumst ook 10 minuten. En op de E40 vanaf Sterrebeek ook 10 minuten. Dan is er grote hinder in Dendermonde. Het kruispunt van de Leopoldlaan met de Mechelse Steenweg is dicht door Werken. Alle verkeer moet via de N41 vanuit Hammen de Schelde oversteken. Je staat daar 20 minuten in de file. Toon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, de Diabetesliga en het Verkeersinstituut Vias waarschuwen diabetespatiënten om niet rond te rijden zonder aangepast rijbewijs. Diabetespatiënten moeten hun rijbewijs regelmatig laten vernieuwen na een medische controle. Anders kunnen ze problemen krijgen met de verzekering bijvoorbeeld. In de Hogevenen heeft de brandweer een moeilijke nacht achter de rug. Ze blijven met man en macht blussen omdat het vuur op verschillende plekken heropflakkert. En op het WK hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Het werd 1-0 tegen titelverdediger Duitsland. De Belgen staan nu op de tweede plaats in hun groep.
0: Dat was nipt, is dat er nog kans op het einde?
1: Ja.
0: Maar dan toch niet.
1: Ja, voilà.
0: Het weer vandaag.
1: Het wordt een grijze dag met regen en later ook wat buien. Wel temperaturen nog tot 25 graden.
0: Ja, warm. Maar triestig genoeg is dat. Bon, goed nieuws, dat proberen we te serveren bij jouw ontbijt. Dat maakt alles een beetje beter. Het goed nieuws van vandaag. Ja, dat gaat blijkbaar over koeien en een dronepiloot. Bijzonder. Dag Sam, goedemorgen.
2: Goedemorgen Robin.
0: Goedemorgen Sam, jij bent de dronepiloot, voor alle duidelijkheid in het verhaal. In het verhaal. Je hebt iets meegemaakt met een hele hoop koeien, vertel eens.
2: Ja, dat klopt. Zondagavond kwam ik thuis. Ik was de dag ervoor aan een festival geweest, dus dan was ik niet thuis. En ik zag in de wei achter ons dat er wat koeien wat onrustig liepen rond een waterput die daar staat, met bomen rond. Mm-hmm. Ik kon niet echt zien wat er aan de hand was. En mijn zus had de dag ervoor gezien van ja, er is een koe in die waterput gaan en die ging er terug uit vanzelf.
0: Okay.
2: Maar normaal zitten er zo rond de 15 à 20 koeien in die wei. En nu waren er zo'n drietal die rond die put aan het stappen waren en aan het loeien waren. En na een tijdje bleef dat wel wat verdacht.
0: Ja.
2: Maar ik kon natuurlijk zelf niet in de wei gaan, want er zat ook een stier in. En dan heb ik mijn drone boven gehaald en in de kijk aannemen.
0: Amai, want voor mensen die net intunen, dit is inderdaad wel een verhaal. Dus, Sam, je bent wel zo iemand die zo initiatief neemt. Dat heb ik graag. Dus je denkt, dat klopt hier niet. Die wei stonden normaal veel meer koeien in, dus je denkt, er is iets niet helemaal pluis. En in plaats van in de wei te gaan, want een voorzichtig man, dat ben je ook, je had wat schrik van de stier, dacht je, ik ga mijn drone pakken. Klopt dat?
2: Inderdaad, dat klopt. Okay. Vroeger zijn mijn broer en ik nog vaak in die wei gegaan, maar ondertussen met de jaren nog verstandiger geworden. En de drone was een handige oplossing daarvoor. En toen ik gelijk overloog, zag ik meteen dat er één koe in zat. En dan twee en drie en vier en vijf en tot 13, omdat die koeien waren eigenlijk wit. Maar door die daarin te staan, waren ze zwart geworden door de modder. En kon je ze wel spotten.
0: Amai, maar wacht, dus er zaten 13 koeien in die waterput dan, in die waterplas?
2: Ja, inderdaad.
0: Maar Jesus! Okay.
2: Nee, dat was een heel grappig zicht.
0: Ja, dat is bijzonder. En dan?
2: Die koeien zelf waren eigenlijk nogal nieuwsgierig en kwamen gewoon kijken naar de drone. Ze kwamen van de andere kant van de put afgetrappeld. Ze zaten eigenlijk tot zijn nek ongeveer in het water of in de modder. Maar het was duidelijk dat ze er niet vanzelf zijn uitgeraakt. Ze zaten er waarschijnlijk al een tijdje in.
0: Ja.
2: Dan hebben we die foto doorgestuurd naar onze buurvrouw. Want de wei is eigenlijk niet zichtbaar van de straat. Dus hier is een lange oprit.
0: En hoe halen ze die koeien dan uit de... Allee, niet uit de gracht, maar uit de waterput?
2: Dan is de brandweer gekomen. Dat is hier een van hun vaste taken in de Westhoek, koeien uit de gracht of uit water halen.
0: Mooi.
2: En na een tijdje stond er redelijk wat brandweerwagen en ook redelijk wat volk. Maar uiteindelijk heeft de boer zelf een talu gegraven. Dus een soort van lage hellingsvlakte. Ja? En dan hebben ze één voor één ze eruit gejaagd.
0: Maar fantastisch. Dus jij hebt eigenlijk 13 koeien gered. Daar komt het toch op neer, Sam?
2: Ja, en die koeien hebben een modderbadje gekregen. En daarna ging ze gewoon op het gemakje terug naar hun plaats.
0: Allee, voilà. Mijn liefste luisteraar, voilà. 6:30. En dat was het verhaal van de dronepiloot en de 13 koeien. Prachtig. Sam, merci om even te bellen. Je bent een heldman. En dat is eigenlijk niet overdreven. Want ook garme die beestjes, als ze daar vastgezeten hadden, was toch niet plezant geweest. Dus,
2: inderdaad.
0: Merci voor bewezen diensten. En blijven vliegen, hè.
2: Ja, dat zal ik zeker doen.

0: naar mijn fotoboot van de Lato's.
1: Wacht, dat was nog even niet gehoord. Wat ga je met je fotoboot doen, Sam?
0: Ja, nee, blijven vliegen doe ik dit weekend niet, maar wel blijven fotograferen met mijn fotoboots.
1: Oh, je doet ook fotoboots. Ja, nu ben ik mee. Oké, perfect. En wel, dan wens ik je nog een fantastisch succes daarmee. En ja, hopelijk niet te veel koeien, accidenten en zo. Dat weet ik wel.
0: Oké.
2: Okay.
1: Salutjes.
2: M&M.
3: The official sound of summer.
1: Amai, wat is met dat hier allemaal?

0: Taylor Swift met The Fate of Ophelia. Het is 8:20. Vandaag 18 augustus. Ja, morgen 19 augustus. Ja, uiteraard. En dan is er iemand jarig. Ja, de one and only Laura Tesoro. Die wordt 30 jaar. Dus het is haar laatste dag als 20er. En ze zit hier zometeen in de show. Dus we gaan dat uitgebreid vieren.
1: Ten eerste is Alberto.
2: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
3: Amai, de gorap.
2: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
1: Dag en doorheen.
4: Blop, de blop. Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
5: Is dat door Piet Piraten spelen?
6: Schip, ahoy.
7: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
8: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
9: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
2: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
10: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
11: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
10: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: Oh, cv-fotoboekessen.
13: Mag ik eens kijken?
12: Wauw. Oh, weet je dit nog?
13: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
12: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
14: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.

0: Official Sound of Summer.
1: Beste vrienden, ze is in aantocht. Voorlopig nog een twintiger, morgen een dertiger. Laura Tesoro. Klein beetje vertraging, ja, druk op de weg. Druk op de weg. Maar als het je verjaarweek is, dan komt dat helemaal goed.

0: Elton John en Dua Lipa. Nog zo'n gouden duo, want ja, je gaat een duo horen op de radio het komende uur. Het is haar laatste radiomoment als twintiger, de one and only Laura Tesoro.
1: Hallo.
0: Een hele goede morgen. Ik heb een jingletje voor ons klaarstaan.
1: Oh, goed.
0: Want je komt een uur meer radio maken.
1: Jazeker.
0: Dat maakt het toch een beetje specialer.
2: Robin Geijaert en Laura Tesoro.
0: Voilà.
1: Oeh.
0: Ja, ja. Merci, merci. Laura, welkom. Ja, hoe is het met jou? Hoe gaat je zomer?
1: Heel goed. Ja, ik heb een super, super fijne zomer. Zelfs een van de beste, denk ik.
0: Prachtig.
1: Ja.
0: Ben je op verlof geweest?
1: Ik ben op vakantie geweest. Ik ben verloofd.
0: Ja,
1: ik word 30 morgen. En we zijn heel veel leuke shows aan het spelen. Dus ja, eigenlijk alleen maar goede dingen. I'm very happy.
0: Ja, ik zie het. Ik zie het. Want je is echt met een grote smile hier binnengekomen. Ja, verloof, proficiat.
1: Dank je.
0: Ik ben ook just getrouwd een maand vandaag.
1: Oh my god, je ook proficiat?
0: Ja, dank je, dank je, dank je. Ja, het is wel geestig. Ik ga niet te veel vissen naar de details en dergelijke.
1: Ik ga toch niet vertellen.
0: Nee, dat is ook helemaal prima. Maar heb je al iets in je hoofd van hoe dat je die dag...
1: Alles.
0: Nee.
1: Jawel. Ik ben echt zo iemand die dat op 2 weken geregeld heeft.
0: Dat je helemaal weet van, oké, ja. Ceremonie gaan we zo doen. Groot, klein, middel, we gaan dat zo doen.
1: Ja.
0: Het enige dat ik mij afvroeg, want bij ons was dat dus... wel, je hebt zo die ceremonie, was voor mij het mooiste moment. Dat je zo echt ja zegt tegen elkaar. En dan begin je wel te denken van, oké, wat kunnen we daar zo muzikaal doen? Gelijk mijn moeder bijvoorbeeld, die heeft een liedje gezongen.
1: Oh.
0: En dan iemand anders. Dan ook.
1: Schattig, dat is keileuk.
0: Ja, voilà, dus dat was heel tof. Ik vroeg me dan af, als je zo zelf artiest bent, ja, zou je zelf... durven zingen die dag? Of is dat...
1: Durven, ja, maar ik wil dat niet.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Ja,
0: omdat nee. Je vooral wilt...
1: Ik wil vooral eens geen show geven.
0: Dat snap ik.
1: Nee, ik wil gewoon mezelf zijn en het meisje dat verliefd is geworden op Dylan zijn. En niet de artiest of de... Nee, gewoon Laura.
0: Maar muziek is wel heel belangrijk voor u. En ik zie dat ook als ik u zie optreden zo op Zomerhit en op Tien om te zien en zo. Denk je daar dan al over na van die zou ik willen dat die een liedje komt zingen?
1: Ah, wel, nee, ik heb net omgekeerd. Ik wil dat net allemaal niet.
0: Oké, okay,
1: ik heb net het tegenovergestelde, omdat dat uw job is en omdat je dat constant hebt, omdat je zoveel mensen kent die dat doen en kunnen. En dan denk ik, ja. Je bent ook zo'n hoog niveau gewoon van artiesten en collega's en muzikanten. Dat je zo... Ja, ik weet het niet. Nee, ik weet...
0: Je wilt die dag vooral de liefde vieren.
1: Voilà, we gaan de liefde vieren.
0: Heel leuk, heel leuk. Dikke proficiat.
1: Dank je.
0: Nog een keer. Ah ja, dus dan even over Zomerhit. Want je bent genomineerd.
1: Ja.
0: Dikke proficiat.
1: Dank je wel.
0: Ook daarmee. Wat is Plastic Paradise. Hoe is dat om die song om die live te brengen? Want dat is wel een lied met heel veel energie.
1: Ja, dat is superleuk om die song live te brengen. Allee, sowieso sta ik keihard achter de boodschap van in het hier en het nu zijn en van het moment genieten en wat minder bezig zijn met het plastieke paradijs waar dat we in leven, weet wel, waarin alles er altijd perfect moet uitzien. Dus ik sta super hard achter die boodschap en ook, het is gewoon super dansbaar en leuk om met een live publiek te doen, want iedereen zingt dat einde en dat begin ook altijd mee en het midden ook, maar ik bedoel, dat einde vooral is leuk dat iedereen blijft zingen. Dus dat geeft wel elke keer een soort adrenaline kick of zoals we dat doen live, ja.
0: Want ik heb dan beelden gezien van hoe je dat daar staat te doen. Maar echt waar, maar dat dansen en dat zingen tegelijkertijd, duurt dat niet super lang om dat allemaal onder de knie te krijgen en dan gaan we nu links.
1: Ja, dat is wel trainen, maar ik vind dat superleuk. Het enige pittige is gewoon dat Plastic Paradise het laatste nummer van de set is. Dus dat is meestal na een uur geven, moet het dan nog dat eruit knallen. En dat is wel altijd pittig. Zeker nu, de laatste 2 shows waren echt heel warm. Dat waren zo van die 35 graden shows. Dus dat was wel echt pittig, maar bot is tot nu toe altijd gelukt. En dankzij de steun van het publiek krijg je meestal zo dat extra pushje dat je nodig hebt.
0: We gaan dat pushje nu ook even geven door hem te draaien. Plastic Paradise van Laura Tesoro.

0: Ja, het is ambiance, zelfs als het niet live is, hè.
1: Robin Keijaars en Laura Tesoro.
0: Zeker, haar song Plastic Paradise is genomineerd voor VRT Zomerhit. Je kan stemmen via VRT Max.
2: Ja, ja, het is de laatste week, hè, om te stemmen. En dan hopen dat we in die finale staan.
0: Het is uw verjaardag, dus eigenlijk moeten mensen wel.
2: Dat is pas een goede verjaardagscadeau. Ik ga dat antwoorden vanaf nu als mensen vragen, wat wilde voor uw verjaardag? Dat je stemt op mij voor Zomerhit.
0: Voilà, voilà, zo simpel kan het zijn. Ja, morgen word je dan 30 jaar. Ja. Ik heb dat eens overlopen. Allee, eens bekeken. Ja, uw 20's, dus van jouw 20 tot jouw 30. Wat een zotte 10 jaar waren dat.
2: Ik sta daar eigenlijk te weinig bij stil. Maar eigenlijk is dat insane. Als ik zou oplijsten wat ik allemaal gedaan heb. En wat ik heb mogen doen. En de kansen dat ik gekregen heb. Dat is wel echt zot, dat is waar.
0: Zijn er zo dingen die naar boven komen? Dat je denkt van, wow, grote momenten of kleinere momenten. Dat je beseft van, amai, dat was wel heel fijn.
2: Ja, ik blijf wel zeggen dat zo de Special Forces was echt wel een soort keerpunt in mijn leven of zo. Of echt zoiets dat mij voor altijd gaat bijblijven. En dat ik zo denk van, oh my god, ik ga dat nooit meer meemaken. En dat als ik iets opnieuw zou kunnen doen van de afgelopen 10 jaar, zou dat zijn.
0: Amai, zo afzien.
2: Ja.
0: Ja, zo terug die uitdaging. Want wat heb je daar dan precies uitgehaald? Zo.
2: Ja, gewoon hoe dat je daar jezelf tegenkomt en zie wat dat je eigenlijk allemaal kunt als je echt erin gelooft en op jezelf focust. We laten ons zoveel afleiden door dingen rondom ons of door in functie van andere mensen te gaan leven en zoveel rekening te houden met anderen. En natuurlijk moet je dat ook wel doen. Je moet niet egoïstisch door het leven gaan. Maar als je dan plots voelt van oké, als ik mij hier even op mezelf focus, kan ik letterlijk bergen verzetten. En dat vond ik echt een crazy besef.
0: Zot, dat je dat ook gewoon meeneemt in je verdere...
2: Ja, en ook gewoon het idee van als ik nu zeg, ik wil dit bereiken en ik wil dit en ik kan dit, dan is de kans ook veel groter dat het lukt. Dan dat je voorhand al dat gaat niet lukken. En
0: Laura, ik vind het heel tof dat je zo begint over de toekomst en zo vooruitkijken en zo. Want omdat je dus morgen 30 wordt en dat die voorbije 10 jaar zo zot waren, dacht ik, zou het niet leuk zijn dat jij in de komende tijd, dat je hier nog bij mij in de show zit, een brief schrijft aan Laura Tesoro die 40 wordt.
2: Daar ga ik echt goed op zo'n ding.
0: Is het waar?
2: Ja, ik vind dat top.
0: Ik dacht dat. Ja. Ik zei dat in de redactievergadering. Ik zeg, volgens mij gaat ze daar goed op.
2: Dat is zo wat manifesting.
0: Manifesting.
2: Ja,
0: wel. En dan mag je die brief ook wel delen met luisteraar.
2: Oké, dat is goed.
0: Anders, ja,
2: goed dat je dat vooraan zegt, dan ga ik ze anders schrijven.
3: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg. Yes. Esso, omdat elke rit telt.
4: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
5: Natuurlijk, het is een andere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
4: En dat is?
5: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
0: Het is 8 uur, goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Hier is Toon Janssens.
6: De brandweer heeft een moeilijke nacht gehad in de Hoge Venen. Ze blijven daar met man en macht blussen, omdat het vuur op verschillende plekken steeds heropflakkert. Amory de Mulder, jij staat aan een brandweercommandopost in Zoerbrood. Wat is de laatste update?
7: Ja, het was hier zo net de wissel van de wacht bij de brandweer. De nachtploeg ligt hier uitgeteld tegen een struik. Hun uniform ziet zwart van de roet. Twee van hen moesten zelfs naar het ziekenhuis omdat ze bevangen raakten door de rook. Heel de nacht hebben ze doorgewerkt, want het vuur zit in de grond en dus kan het overal heropflakkeren. En ook het weer zit niet mee vandaag. De wind waait richting Duitse grens en richting Naaldbossen. Absoluut te vermijden dat het vuur daarop overslaat. 60 Duitse brandweerlieden schieten daarom te hulp in de hoop dat de blushelikopters vandaag vroeger kunnen opstijgen dan gisteren.
6: De Diabetesliga en het Verkeersinstituut Vias waarschuwen diabetespatiënten om niet rond te rijden zonder aangepast rijbewijs. Ze zijn wettelijk verplicht om hun rijbewijs om de 5 jaar te vernieuwen na een medische controle. Hun bloedsuikerspiegel kan schommelen en dat kan gevaarlijk zijn achter het stuur. Dat weet ook Chris de Vuist. Hij heeft zelf al meer dan 20 jaar diabetes en controleert zijn bloed telkens goed voordat hij in de auto stapt. Maar ook hij is dat al eens vergeten.
8: Ik heb het wel al meegemaakt dat je zo bij een drukke dag of een stressvolle dag, dat je even vergeet eigenlijk te controleren en tijdens het rijden, dat je dan vaststelt van oei, ik krijg hier een zweterig gevoel, ik begin hier te trillen. En ja, dan leid je wel aan concentratieverlies en laat dat nu juist een symptoom zijn dat je niet wil hebben wanneer je met de wagen in het verkeer bent.
6: Uit een bevraging blijkt dat heel wat diabetespatiënten niet weten dat ze hun rijbewijs regelmatig moeten vernieuwen en dat kan problemen opleveren, bijvoorbeeld met de verzekering. Bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos zijn gisteravond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en een koppel dat mee aan boord was. Het toestel stortte neer in zee amper enkele seconden na het opstijgen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De 60 dagen die de VS en Iran elkaar gaven om een vredesakkoord te sluiten zijn voorbij en er is geen doorbraak. De straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute, blijft geblokkeerd en over het nucleaire programma van Iran is ook nog niet onderhandeld. Pakistan, een buurland van Iran dat eerder bemiddelde, roept op om de deadline te verlengen en de gesprekken voor te zetten. En dan nieuws over de FIFA. Een van de topmensen van de Wereldvoetbalbond is ontslagen. De Fransman Kevin Lamour. Hij had de 3e hoogste functie bij de FIFA, maar de voorbije weken had hij ook openlijk kritiek gegeven op voorzitter Gianni Infantino. Hij verzette zich tegen het plan van Infantino om een deel van het WK aan private investeerders te verkopen. Dat plan werd intussen wel geschrapt. De FIFA bevestigt het vertrek van Lamour. Het is een grijze dag vandaag met regen en later ook buien. Temperaturen tot 25 graden. Morgen ook veel regen en dan tot 22 graden.
0: Door een ongeval op de E34 richting Nederland is bij Reti de linkerrijstrook dicht. Op de Antwerpse ring richting Gent gaat het nog een kwartier trager van Berchem tot aan de Kennedy-tunnel. Dan richting Nederland hetzelfde tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Ook een kwartier vertragen richting Beveren. 20 minuten extra bij Antwerpenhaven door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Maak daar een reddingstrook. Door nog een ongeval op de E34 richting Nederland is bij Reti die linkerrijstrook dicht. De binnenring rond Brussel 20 minuten trager van Groot-Bijgaarde tot Machelen. Naar Brussel op de E19 tussen Kontig en de werken in de Rumst 10 minuten vertragen. Op de E40 vanaf Sterrebeek ook 10 minuten. En dan nog grote hinder in Dendermonde. Het kruispunt van de Leopoldlaan met de Mechelse Steenweg is dicht door werken. Alle verkeer moet via de N41 de Schelde oversteken. Je staat in beide richtingen 20 minuten in de file. Ik heb echt het gevoel dat ik hier zo met een student zit die zo heel flink aan het schrijven is.
2: M&M.
0: Heel goed. Jawel, Laura Tesoro schrijft een brief aan zichzelf voor binnen 10 jaar. Wat staat erin? Ja, dat hoor je dit uur. The official sound of summer. Allee, ik zeg dit uur. Gaat dat lukken, dit uur?
2: Ja, ik had kort daar gewoon. Maar sorry, eens dat ik begin te schrijven dan.
0: Hey, goed, je bent volledig in de zone. Je bent ook al eens opnieuw begonnen, hè, zei je?
2: Ik ben ook al eens opnieuw begonnen. Mijn eerste zin vond ik niet tof.
0: Dat is oké. Goeie opener is belangrijk.
2: Voilà.

0: Easy Love van Sigala. Voor alle mensen met herexamens. Ook Laura Tesoro is al druk aan het werk.
1: Robin Geijaert.
2: En Laura Tesoro.
0: Ja, jawel, het is je laatste dag als 29-jarige.
3: Ja.
0: Nog eens een dikke proficiat.
3: Dank je.
0: Zijn er al dingen gepland voor morgen? Surprise.
3: Zeker. Party. Vanavond ga ik eten met mijn vriend. Omdat ik jarig ben morgen, maar ook omdat wij 2 jaar samen zijn vandaag. Dus dat is dubbel feest.
0: Prachtig.
3: Dank je.
0: Maar iets meer jouw feest.
3: Vandaag is toch echt wel dat. En dan, pas op, vanaf 12 uur schakelt dat om. Hè. Dan gaat het alleen nog maar over mij. En dan morgen gewoon een gezellige dag gepland met mijn mama. En s'avonds ga ik met een paar vrienden eten. Maar mijn echte verjaardagsfeest is pas zaterdag.
0: Okay.
3: Want ik speel zaterdag in Edegem op Fairway Festival. Daar zijn trouwens nog tickets voor verkrijgbaar, dus mensen kunnen nog komen. Dus dat gaat echt mijn eerste optreden zijn als dertiger. Dus we gaan daar echt een zot feestje bouwen. En dan daarna doe ik een drink met alle vrienden en familie die komen kijken. Want ja, Edegem is heel dichtbij. Dus er gaat veel volk zijn. Dus dat gaat heel leuk zijn.
0: Top, dus je kan nog bij het verjaardagsfeestje van Laura Tesoro zijn eigenlijk.
3: Kom mee mijn dertigste vieren in Edegem.
0: Top uitnodiging. Je bent inderdaad nog een brief aan het schrijven.
3: Ja, ben bijna klaar. Allee, ik ga proberen afronden, want anders wordt het te veel. Maar ik denk dat ik de belangrijkste dingen al aangeraakt heb.
0: Die staan er al in. Oké, ik ben zeer benieuwd. Voor de mensen die denken, maar geestig, Laura Tesoro is daar. Ja, komen trouwens heel veel berichten binnen. Ik moet dat misschien ook wel even zeggen. Tine die zegt, wat een zalig liedje, die Plastic Paradise. Dan Maarten die zegt, Laura is top. Ze heeft na haar optreden van zaterdag uitgebreid de tijd genomen om haar fans te begroeten, om op de foto te gaan. Ons 7-jarig dochtertje was daar heel blij mee.
3: Zo lief.
0: En zo gaat maar verder. Dus mensen zijn heel positief. Ik krijg hier elke dag fantastisch bezoek van heel leuke mensen. Gisteren was Berre hier. Te gast. En dus we waren een beetje bezig over de muziek en de scene en hoe gaat dat dan. En ineens ging het over dat jij vandaag kwam. Ik zeg, zou dat nu niks zijn voor u, Berre, om dan een keer samen een liedje mee te zingen? Zij dit volgende.
4: Dat zou cool kunnen zijn,
0: want,
4: zeker.
0: Engels. Zij kan ook wel qua noten. En jij kunt ook wel qua noten.
3: Qua noten.
4: We kunnen het ook eens polsen bij haar.
0: Want... Ik zal eens vriendelijk.
4: Voilà.
3: Ja, leuk. We zingen allebei in het Engels. En we hebben ook allebei zo wat dat hezen in ons stem. Allee, hij wil nog net iets meer als ik. Maar ik denk wel dat dat een goede match kan zijn.
0: Vond ik ook.
3: Ja.
0: Allee, dus
3: goed idee.
0: Merci. Ik dacht qua noten. Snap je? Jullie kunnen allebei zo qua noten wel goede dingen.
3: Ja, qua noten. Nee, ik snap het helemaal.
0: Top. Allee, ik ga terug communiceren dan naar Berre.
3: Dat
0: in orde is.
3: Ja.
0: Maar echt extra werk dat wilde niet weten. Naast al dat zingen en dergelijke doe je natuurlijk ook nog veel tv-werk, veel presentatiewerk. Zijn er nog dingen die komend jaar er aankomen op dat vlak?
3: Wel, op dit moment is het wat rustiger op televisievlak. Wat eigenlijk goed uitkomt, want ik ben een album aan het maken.
0: Ah, echt waar?
3: Ja.
0: Geweten? Ja. Mini? Is dat een scoop?
3: Misschien een beetje.
0: Yay! Dat was het enigste muziekje dat ik had. Champions League. Maar dat is ook goed.
3: Dat is oké.
0: Album. Laura Tesoro.
3: 2027.
0: Heel cool. Amai.
3: Ja, ik zeg het al lang, maar nu is het echt. Allee, het was al echt. Ik was er al aan bezig. Maar nu is het echt wel... nu zijn we wel echt met deadlines. En ik wil echt wel in het voorjaar van 2027 die plaat eindelijk uitbrengen.
0: Amai, maar dus je bent dan nu nog wel vol een bak bezig met... Welke liedjes komen daarop?
3: Ja.
0: Gaat er een bepaalde lijn in zitten of een bepaald thema?
3: Ja, er is een thema, er is een concept, er is een titel. Maar die ga ik nog niet verklappen.
0: Dat moeten we niet doen. Nee, dit was al meer dan voldoende.
3: Maar ik kan wel een tip geven.
0: Ja, ja.
3: Deze zomer staat er wel een teken van. Voilà, meer zeg ik niet.
0: Deze zomer staat er een teken van. Ja, er gebeurt veel deze zomer.
3: Voilà.
0: Is iets met de liefde of iets met uw verjaardag? Of met dat concert in Edegem? We gaan het allemaal zien. Oké, heel cool. Nieuw album van Laura Tesoro in 2027. Kijk er naar uit. Kijk, mogelijk ook wel nog een klein beetje meer uit naar die brief aan de 40-jarige Laura.
3: Bijna klaar.
0: Dat is voor straks.
2: M&M.
1: Robin Geijaert.
2: En Laura Tesoro. The official sound of summer.

0: Jawel, beste vrienden.
1: Robin Keijaert.
2: En Laura Tesoro.
0: Je hoorde het hier daarnet op de tonen van de Champions League. Laura Tesoro brengt een album uit in 2027. Ja. Wordt dat een verzameling van liedjes die er allemaal zijn? Of wordt dat iets anders?
3: Er gaat veel nieuwe muziek op staan. Er zullen wel nummers op staan die... Bijvoorbeeld The Shining of nu Plastic Paradise. Mm-hmm. Maar het is niet dat het een verzamelalbum wordt van... Want mijn laatste album was in 2019. Het is niet dat nu alle nummers van 2019 tot nu erop komen.
0: Ah, ja.
3: Dat is niet de bedoeling, want dan kan ik al twee albums uitbrengen.
0: Ja, ja, maar ik snap het.
3: Dus ik vind het leuker om er nieuwe muziek op te zetten en mensen te verrassen met nieuwe dingen. En dan kunnen we volgend jaar ook een nieuwe tour spelen.
0: Tuurlijk, ja. Het zal wel. Dus daar ben je dan nu ook volop mee bezig, ja, met zo'n nieuwe nummers te maken.
3: Ja, en ook in functie van de show. Omdat ik voel dat we zo heel erg ook zoiets hebben van... Oké, we hebben zo'n leuke show nu en we willen diezelfde energy en ook kunnen dansen en zo. Ja, dus het mag geen plaat vol trage nummers zijn.
0: Nee, dat snap ik. Maar je zoekt dat misschien wel als je denkt van... Ah, ik heb al heel veel uptempo en we hebben nu zo... driekwart van de plaat misschien een keer iets anders nodig in volgorde. Ga je dan zo echt te werk dat je dan zoekt naar... Ah, dat hebben we nog niet van puzzelstukje?
3: Ja, meestal schrijf ik wel gewoon wat ik voel. Of zo, als ik het gevoel heb van... Ah, hier moet ik even over schrijven, dit moet ik even van mij afschrijven. Dan gaat dat zo. Maar soms stappen we ook wel echt een songwriting sessie in met... Oké, wat hebben we nog nodig? Maar dat zijn daarom dat niet per se altijd de beste sessies. Of zo. Soms moet het gewoon komen. Maar ja...
0: Dat snap ik, dat je zelf niet te veel beperkingen geeft. Ja. Dat je gewoon... schrijft over wat je voelt.
3: Voilà.
0: Wat je hier dus ook gedaan hebt met je brief. Nog één liedje van Clouseau en dan komt het eraan.
3: Alright.
0: De brief van Laura voor zichzelf voor binnen 10 jaar. Dat gaat de moeite zijn hoor, mensen.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
6: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: Oh ja, man.
8: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
7: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
8: Ik hoef deze echt niet te weten.
7: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
8: Ik kan echt niet volgen.
7: Of maar gijzekjes voor de barbecue.
9: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
8: Doe eens naar rechts.
9: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
8: Oh, we hebben een match.
9: De dagelijkse kost-app.

0: Koen zo, die gaat toch sturen morgen zo happy birthday of zo?
1: Normaal wel, ja.
0: Koen, dat moeten we wel doen, hè, jongen.
2: Robin Keijaert.
3: En Laura Tesoro.
0: Ja, zeker weten. Heel, heel fijn dat je er bent, Laura. Ik vind,
1: dank je.
0: Vind het heel tof.
1: Ik ook, merci dat ik mocht komen.
0: Ja, zeker, zeker. Je blijft hier nog tot 9 uur. Morgen 30 jaar. Ja, echt een eind van een decennium. En je hebt in de voorbije klein half uurtje, denk ik,
1: ja,
0: een brief geschreven aan jezelf.
1: Ja. Ja, want het is ook een begin van een decennium, hè.
0: Juist.
1: Niet alleen een einde, het is ook een begin, natuurlijk.
0: Het begin van je dertigerjaren.
1: Hoppakee. Tram. Ik kijk daar echt naar uit.
0: Is het waar?
1: Tram 3. Ja.
0: Na tram 3.
1: Ik denk dat dat epic is.
0: En wat lijkt je er leuk aan?
1: Ik weet dat niet zo, het nieuwe hoofdstuk. Allee, ja, trouwen dan.
0: Zeker.
1: Dus al die dingen lijkt mij ook wel echt epic om te doen.
0: Mega. Ja.
1: Allee, zeker als je iemand gevonden hebt waar je dat leuk vindt om mee
0: tuurlijk
1: te doen.
0: In je bed kruipen om 10 uur, die dingen.
1: Ik vind dat heerlijk.
0: Ja.
1: Ik kan daar echt van genieten. Zo s'avonds thuis met mijn vriend, allee, fiancé, in de zetel en zo. Ik heb niet meer zo FOMO zoals vroeger.
0: Dat snap ik.
1: Ja,
0: ja, dus dat je niet meer zo... Ja, maar dat
1: ik kook Koen wel graag.
0: Top.
1: Ja, dus ik ben echt klaar om 30.
0: Ik voel het helemaal gesetteld, inderdaad. Heb je eigenlijk al gezegd hoe dat hij dat gevraagd heeft? Heb je dat al verteld? Of is dat
1: nee, maar dat ga ik ook voor mezelf
0: dat is keigoed. Dat is keigoed, zeker doen.
1: Wat je wel... Het was heel goed.
0: Okay, heel goed. Leuk. Wat je wel gaat delen is dus de brief aan Laura. We gaan die dan in een doos steken en dan binnen 10 jaar ga je die lezen.
1: Ik weet niet of ik dat binnen 10 jaar nog kan lezen, maar kijk.
0: Oké. Okay. Zet hem een klein beetje harder, lieve luisteraar. Hier is Laura met een brief voor Laura.
1: Liefste future me, zit jij nog altijd op die roze wolk waarmee je 30 ingezet hebt? Kijk je met een even grote glimlach terug op 30 tot 40, zoals ik nu terugkijk op onze 20 jaren? Want holy shit, it's been a ride. We mogen heel trots zijn op onszelf. En jij zeker, want hopelijk rock jij ondertussen ook nog het mama zijn naast de 100 andere dingen die we graag en met zoveel passie doen. Ik hoop dat we intussen op carrièrevlak op een punt zijn gekomen dat we onszelf niet meer altijd willen bewijzen en dat we eindelijk kunnen loslaten wat mensen van ons denken. Because at this point, de enige mening die telt is toch die van onze kids en onze man. Heerlijk, hè? Man, ik kan al niet wachten. Ik kijk uit naar wat 40 tot 50 ons zal brengen. Liefs, jij.
0: Oh, mij zo schoon. Applaus, applaus. Wauw. Zo mooi.
1: Dank je.
0: Ja, want je geeft eigenlijk goede raad aan je future self ook ergens. Of dingen die dat je hoopt dat je...
1: Ja, gewoon dat ik hoop dat ik dan tegen dan die dingen kan loslaten. Omdat ik nu erg voel, zo, vooral op carrièrevlak, ik wil nog zoveel bereiken en ik wil nog zoveel bewijzen. En ik denk dat dat nooit echt gaat stoppen. Hm. Maar ik hoop wel dat ik tegen mijn 40 op het punt ben dat ik denk, ja... Het is goed. Allee, niet van het is goed geweest, maar we hebben het hoogtepunt wel gehad. Dus ik hoef dat niet meer na te streven.
0: Ja, en is dat iets dat je nu wel nog hebt? Want je hebt inderdaad al zo, toch al heel veel dingen gedaan.
1: Ja, maar toch heb ik het gevoel dat ik nog niet ben waar ik wil zijn. Maar dat is misschien nooit. Dat is misschien ook part of the job. Ik weet het niet.
0: Dat gaan we binnen 10 jaar weten als andere Laura.
1: Ik weet het niet te zeggen aan mijn album. Of ik nu vind dat ik erin geslaagd ben.
0: Is dat echt super schoon een brief, Laura. Merci, merci.

0: is 8:30. Goedemorgen, Toon.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt nieuws daar over de Hoge Venen.
1: Ja, in de Hoge Venen heeft de brandweer een moeilijke nacht achter de rug. Ze blijven daar met man en macht blussen, omdat het vuur op verschillende plekken heropflakkert. Zeker 2 brandweermensen moesten ook naar het ziekenhuis, omdat ze bevangen waren geraakt door de rook. De Diabetesliga en het verkeersinstituut Vias waarschuwen diabetespatiënten om niet rond te rijden zonder aangepast rijbewijs. Diabetespatiënten moeten hun rijbewijs regelmatig laten vernieuwen na een medische controle, anders kunnen ze problemen krijgen met de verzekering. En een van de topmensen van de Wereldvoetbalbond FIFA is ontslagen, de Fransman Kevin Lamour. Hij had de 3de hoogste functie bij de FIFA, maar de voorbije week had hij ook openlijk kritiek gegeven op voorzitter Gianni Infantino. En dat wordt dus duidelijk niet geapprecieerd bij de FIFA.
0: Jezus, en dan gooien ze die gewoon buiten. Oké, speciaal. Het weer vandaag?
1: Een grijze dag met regen en later ook buien en temperaturen tot 25 graden.
0: Ja, heel druk op de weg.

0: dit moment is schoonzoon van Luna.
1: Ja.
0: Ken je Luna, die van Pauze?
1: Ja, ja, en die was ook in de aflevering van Zomerrit waar ik was. Dus ik heb het zelfs al live gehoord.
0: Ah, ja. Perfect. Ja. Nog niet uw review geven, dat is voor straks. Okay. Je moet al denken aan uw punten op 10. Dat is hier mijn huiswerk in deze show. En jij moet dat ook zeker doen, lieve luisteraar. Of je mag liever je punten op 10 doorsturen in de app van M&M's. Ze is al 9 keer doorgegaan, dus het is nu zo het moment van oké, gaat ze 10 keer door en is ze dan uitgespeeld? Of buist ze zo net op het einde? Je mag je punten doorsturen in de app van M&M. Rate the song.

0: schoonzoon van Luna.
1: M&M.
2: Read the song.
0: Oké, heel veel mensen die hun punten doorsturen. Op 10 voor schoonzoon van Luna. Tobias die zegt 10 op 10. Goeie scheven. Die komt uit Ieper. Goeie beat, maar toch een 6 van Luc. Ilse zegt een dikke 10. Maud zegt ik vind het een leuk liedje. 8 op 10. Jaden die geeft 9,5 op 10. Dus ja, het gaat wel aan de goede richting uit. Laura Tesoro, wat vind jij?
3: Ik zeg ook 9 op 10. Ik was dat helemaal aan het meezingen. Ik vind het topschijf.
0: Ja, en live dus ook de moeite blijkbaar.
3: Ja.
0: Oké, toppie. Ja, ook Sarah die geeft een 9 op 10. Dus het zou zomaar eens kunnen. Ja, jawel. Die gaat gewoon door met een 8 op 10. Dat is de 10e keer. Dat wil zeggen dat die uitgespeeld is. En dat je zometeen bij Anke een nieuw...

0: Warrior van Oscar and the Wolf. De liedjes zijn eigenlijk kort vandaag. Ik weet niet. Heel gezellig dat je hier bent, Laura. De gezelligheid gaat mogelijk een beetje minder worden. We gaan echt de strijd aan met elkaar. Ja, het is te zeggen. We hebben eigenlijk gewoon... ik heb een liedje bij. Okay. Je hebt, als het goed is, ook een liedje dat je graag op de radio wilt horen. En er is maar één iemand die kan beslissen wie wint. En dat is de allerbeste luisteraar, namelijk die van M&M. Wat heb je meegebracht?
1: Ik heb meegebracht Where's My Husband van Ray.
0: Maar kijk eens. Oké, en waarom
1: die? Wat een schijf. Ja. Ja, dat is gewoon een nummer waarmee ik het afgelopen jaar mijn ring gemanifest heb. Oeh. I would like a ring. Zeker wel.
0: Top. En dat heeft hij dan gehoord als je dat aan het zingen was ergens door het huis waarschijnlijk.
1: Zeker, maar ook gewoon in zijn oor.
0: Oké, de boodschap was heel duidelijk. Dat is goed. Ik had gisteren een luisteraar die ook zei van ja, ik ben eigenlijk al 9 à 10 jaar aan het proberen vragen aan mijn lief van vraag met een huwelijk, vraag, maar hij hoort het niet.
1: Oh, ja, maar ik heb niet zo lang moeten wachten.
0: Nee, het is bij jou heel duidelijk. Oké, okay. Where is my husband? Ja, het antwoord op die vraag is duidelijk. Dat is jouw piste. Bij mij, ik moet zeggen, textueel heeft het niet zo'n heel grote link, maar het is wel iets dat mij wat energie kan geven.
1: Okay.
0: Zo 's ochtends, en het kan echt niet verder weg liggen van Ray, namelijk deze. Op zich. Ja. Alleen met de zomer en zo.
1: Ja, ik in een ring, jij in een boot. Maar voor de rest hebben we niet materialistisch.
0: Nee, het is dat. Dus jij mag kiezen, lieve luisteraar. Wat wil je horen? Where is my husband of boot en Anna? Ik heb zo'n klein vermoeden waar dit...
1: Ik niet. Dat kan alle kanten op gaan.
0: Pas op, ja. Kom aan, hè. Bootlovers.
1: Oh, deze is ook een schijf.
0: Zeker. Sienna Spyro, material lover. Stuur maar, hè. In de app van M&M.

0: Cat zijn met Animal.
1: Robin Keijaert.
2: En Laura Tesoro.
0: Ik kon kiezen tussen Where is My Husband van Ray. Ja, een zeer toepasselijk lied voor
3: zeker.
0: Jou.
3: Ja.
0: Boot en Anna. Ik heb eigenlijk geen boot. En ja, ik weet niet waarom ik het gekozen heb. Denk omwille van de energie en zo. Ah, maar ik heb echt tegen mijn tanden gekregen. Zo echt,
3: ja?
0: Ja, ja, de gerechtsdeurwaarder die de cijfers bijhoudt van de stemmen. Dat is ongelooflijk. Ja.
3: Oei, sorry.
0: Het gaat echt over 83-17. Dat is wel pittig. Silke, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, welk liedje wil je?
4: Where is my husband?
0: Hey!
3: Goed, Silke.
0: Heel goed gedaan. Heb jij een husband, Silke?
4: Nee, ik heb geen husband, maar ik ben wel al 13 jaar aan het wachten. En 2 dochters verder. Ik hoorde Laura zeggen dat ze gemanifesteerd heeft. Dus zeggen van...
3: Zalig.
4: Het is een moment, ik ga het ook doen.
3: Ah ja, dus je hebt wel een man, maar nog, hij is nog een nieuwe man.
4: Dat is denk ik mijn vriend.
3: Ah, ja.
4: Zolang dat er één ring rondhangt, is hij nog altijd mijn vriend.
3: Oh, maar dat snap ik. Na 30 jaar wilde niet meer zeggen... 13 bedoel ik, wilde niet meer zeggen mijn vriend. Dat wilde zeggen mijn man.
0: Hmm.
3: Kom aan, man van Silke.
0: Ja, heb jij tips om dat duidelijk te maken, buiten dat lied heel uitzingen?
3: Ja, dat lied heel uitzingen gewoon. Dat heeft voor mij gewerkt, ja.
0: Dus dat op zich, ja, Silke. Luistert hij soms naar de radio?
4: Ja, ik heb zelfs niet meer luisteren. Ah. Deze mooie...
0: Oh, wacht. Nee, maar dat gaan we dan wel even deftig doen. Ik ga u een muziekje geven en dan mogen jij u richten tot uw man. Je noemt hem Molly?
4: Molly, ja.
3: Ja.
0: Is er een reden voor waarom je Molly noemt? Of
3: schattig.
0: Zo?
4: Ah, nee, maar dit is niet Molly. Dit is gewoon ons bijna ja. Voor elkaar. Okay.
0: Goed. Silke, ik zou zeggen, richt je tot Molly dat hij het goed hoort. Hallo, Silke?
4: Ah ja, sorry.
0: Ah ja, nee, je mag beginnen. Ja.
4: Lieve Molly, het is al 30 jaar, het is het moment voor achter een ring te gaan dat we eindelijk kunnen trouwen. Love you.
0: Voilà. I love you. Zie, de liefde die is wel nog altijd groot. En lieve Molly, als je dat niet doet, dan begin ik jou vanaf dan elke dag te bellen op de radio. Voilà, Molly. Is dat.
4: Okay.
0: Zo'n toffe madame, dat moet je niet laten schieten. Allee, Silke, speciaal voor jou.
2: M&M.
0: En voor Laura.
4: Merci.
0: En voor Molly. Deze.

0: Where is my husband?
1: Robin Keijaert.
2: En Laura Tesoro.
0: Kwam nog een tip binnen voor Silke van Kaylee in de app van de Menin. Die zegt, ja, als het maar niet gebeurt na 13 jaar, vraag gewoon zelf je vriend een huwelijk. Heb ik ook gedaan, dat kan ook.
3: Ja, dat kan natuurlijk ook.
0: Ik heb ook gemerkt, als je vaak naar trouwfeesten gaat, dat dat ook wel aansteekt.
3: Ah ja, dus gewoon eigenlijk Molly veel meenemen naar trouwfeesten.
0: Voilà.
3: Ja,
0: voilà. Of van andere mensen die je niet kent, zo eens gaan kijken van, ah, het is toch wat plezant hier eigenlijk.
3: Silke, we gaan nog wat tips voor u verzamelen.
0: Dus dat. Laura, ongelooflijk bedankt dat jij hier was. Ik vond het zeer, zeer gezellig.
3: Ik ook. Een prachtige
0: brief die jij jezelf hebt geschreven. En allemaal stemmen natuurlijk voor VRT Zomerhit.
3: Yes, please.
0: Voor Plastic Paradise. Zit je een beetje on point met de promo? Of moet dat...
3: Ik ben te weinig promo.
0: Te weinig.
3: Ik vind het altijd ongemakkelijk om heel de tijd aan mensen te vragen, alsjeblieft stem op mij.
0: Dat snap ik.
3: Dit is het voor de rest van de week. Alsjeblieft stem op mij.
0: En natuurlijk voor die verjaardag. Hè. Dat is een perfecte reden.
3: Ah,
0: ik heb er nog niet gezongen.
3: Ik ga dat uitspelen.
0: Wacht, ik ga nog zingen voor u.
3: Ja?
0: Eerst, voor uw dingen, hè. Heb je al een wens gehad? Nog niet, hè?
3: Nee, nog niet. Hè.
0: Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Het is eigenlijk pas voor morgen, maar dat is niet erg. In de glorie, dank je, ja. Speciaal voor Laura. Proficiat.
3: Dank je.
0: Ik wens u alles toe, wat je maar verlangt. Een prachtige trouw.
3: Dank je wel.
0: Muzikaal succes.
3: Kunnen die van de socials deze snippet bezorgen, alsjeblieft? Oh, jij die happy birthday. Ik vind het top.
0: Die van de socials. God,

0: Allee, je zei dit nog?
1: Ja, sorry, ik had al moeten vertrekken.
0: Dat is toch super uitgebreid afscheid genomen voor iedereen. Allee, tof. Ah, je mag nog raden wie er morgen komt als gast.
1: Maar ik heb totaal geen clue. Heb je een tip of zo?
0: Begint met de letter H.
1: H, die C. Dat is misschien wat ver.
0: Nee.
1: Hakim.
0: Fuck it. Ah. Just.
2: Sorry. Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte gaat diep.
3: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks.
4: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
3: Geef me een pornoacteur met een eerste letter J.
4: Johnny Castle.
5: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
6: Dat is wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
7: Een oudere man kan prachtig oud worden, hè?
2: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
5: Nu op VRT Max.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
10: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
0: Heel goedemorgen, het is 9 uur.
5: VRT Nieuws.
0: Met Toon Janssens.
11: De brandweer heeft een moeilijke nacht gehad in de Hoge Venen. Ze blijven daar met man en macht blussen omdat het vuur op verschillende plekken steeds heropflakkert. Dat vertelt Amaury de Mulder die ter plaatse is.
12: De nachtploeg ligt hier uitgeteld tegen een struik. Hun uniform ziet zwart van de roet. Twee van hen moesten zelfs naar het ziekenhuis omdat ze bevangen raakten door de rook. Heel de nacht hebben ze doorgewerkt, want het vuur zit in de grond en dus kan het overal heropflakkeren. En ook het weer zit niet mee vandaag. De wind waait richting Duitse grens en richting Naaldbossen. Absoluut te vermijden dat het vuur daarop overslaat.
11: Het is vandaag 15 jaar geleden dat een zware storm over Pukkelpop raasde. 5 festivalgangers zijn toen gestorven en 140 anderen raakten zwaar gewond. Spoedarts Raf Fransen was een van de eerste die op de wei aankwamen nadat ze werden opgeroepen voor een ingestorte festivaltent. Het rampenplan werd afgekondigd en het was meteen duidelijk dat het ernstig was, vertelt hij.
13: Ik stapte uit die mug en die... Een enorme mensenmassa en een enorme stilte, dat overviel mij. Dat vond ik een heel, heel bizar iets. Als ik er nu nog zoveel jaar later aan denk, dan krijg ik nog een beetje de kriebels. Als de eerste rush voorbij is en dan besef je van wow, wat was deze? Het blijft een beetje een paar dagen opgesloten in je hoofd en je raakt er niet uit. Die film blijft een paar dagen toch wel continu afspelen.
11: De 60 dagen die de VS en Iran elkaar gaven om een vredesakkoord te sluiten zijn voorbij. En er is geen doorbraak. De straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute, blijft geblokkeerd. En over het nucleaire programma van Iran is nog niet onderhandeld. Pakistan, een buurland van Iran dat eerder bemiddelde, roept op om de deadline te verlengen en de gesprekken voor te zetten. Het weer. Het wordt een grijze dag vandaag met regen en ook buien en temperaturen tot 25 graden. Morgen ook nog veel regen en dan tot 22 graden.
5: M&M.
0: Anders een klein beetje Bruno Mars voor op deze dinsdag. Dat lijkt mij een goed idee. Hier is hij met On My Soul.

0: Robin Keijaert.
1: Beste vrienden, het is 9:05 en zeer, zeer goedemorgen. Ik ben blij dat je luistert naar deze ochtendshow. Het was zeer gezellig met Laura Tesoro. Ja, elke dag hoor je hier een prachtige gast die een uurtje komt meepresenteren. Vandaag dus Laura. Ze heeft van alles verteld, namelijk dat er een album aankomt in 2027. Daar had ze wel al wat naar gehint, maar dat is bij deze dus officieel bevestigd. Ja, de rode draad, daar deed ze nog een klein beetje cryptisch over. Misschien iets met wat er dit jaar voor haar allemaal gebeurd is. Dat is van alles. Ja, ze is natuurlijk verloofd. En ja, daarnaast wordt ze ook 30 morgen. En speciaal daarvoor heeft ze hier ook iets heel bijzonders gedaan. Iets heel mooi eigenlijk. Ze heeft een brief geschreven aan zichzelf voor wanneer ze 40 wordt. Dus voor binnen exact 10 jaar en de dingen die ze zichzelf dan toewenst. We gaan even luisteren.
2: Liefste future me, zit jij nog altijd op die roze wolk waarmee je 30 ingezet hebt? Kijk je met een even grote glimlach terug op 30 tot 40, zoals ik nu terugkijk op onze 20 jaren? Want holy shit, it's been a ride. We mogen heel trots zijn op onszelf. En jij zeker, want hopelijk rock jij ondertussen ook nog het mama zijn naast de 100 andere dingen die we graag en met zoveel passie doen. Ik hoop dat we intussen op carrièrevlak op een punt zijn gekomen dat we onszelf niet meer altijd willen bewijzen en dat we eindelijk kunnen los laten wat mensen van ons denken. Gezet naar wat 40 tot 50 ons zal brengen. Liefs, jij.
1: Kijk, superschoon. Superschone dingen dat ze zegt. Dan vanavond nog hockey. Ja, het was gisterenavond al de moeite. Onze Red Lions zijn in actie gekomen tegen de wereldkampioen Duitsland. Daar werd het 1-0 voor Duitsland. Dat was net. Ik heb er nu eens echt goed naar gekeken, naar die hockey. Dat is toch echt een ferme sport. Snel dat dat gaat. En met zo'n klein balletje. Maar dus helemaal op het einde van de match, ja, werd er nog een bal van de lijn gehaald door de Duitsers. Anders was het 1-1. En dat was toch een iets betere positie voor de Belgen. Maar goed, je kan vanavond ook voor onze Belgen supporter voor de Red Panthers, onze nationale vrouwenhockeyploeg. Die spelen tegen Spanje. Dat kan je volgen op VRT1 vanaf 8:30. Het is ondertussen 8:57 ochtends hier en ik denk dat we een kleine dopamineboost wel kunnen gebruiken. Misschien met ons Natasha? Natasha? Natasha?

0: Okay, we gaan het eens een klein beetje anders doen. Eigenlijk al heel de zomer proberen we de werkende mens te steunen. Hier bij M&M, zeker de mensen die in de zomer moeten werken, dat is toch moeilijk? 18 augustus. Zijn er nog veel die, ja, die nog volle bak in de congé zitten? Hè? Die aan het strand zitten of op een terras. Het is nu wel wat grijzer weer, maar toch, het gebeurt. Dus, je kan liedjes aanvragen als je een werkende mens bent. Maar vandaag, doe het een klein beetje anders, doe het een klein beetje specialer. Je mag niet een liedje aanvragen voor jezelf, maar je moet een liedje aanvragen voor een collega. Voilà. Dus iemand die bij jou op het werk nood heeft aan een lied of die dat kan gebruiken. Iemand die altijd plezant is, die altijd vriendelijk is. Bij mij is dat bijvoorbeeld Fabske, hè, Fabian Hermans. Goedemorgen, Fabs.
1: Zeer goedemorgen, Robin.
0: Ja, voilà. Hallo, jij bent altijd positiviteit zelf. Je bent net terug uit congé. Je hebt dat ook niet in mijn neus gewreven van het was daar zo plezant en nu zit ik hier. Nee, je was gewoon vrolijk opgewekt. Voilà.
1: Maar het was daar wel echt heel plezant.
0: Maar ga je toch niet in mijn neus beginnen wrijven?
1: Nee, dat wil ik niet doen. Nee.
0: Ook altijd ook capabel. Hè? Bij de Fabs glipt er niets door de vingers. Toch?
1: Nee.
0: Toch bijna niks. Voilà, dus jij kan deze prachtige mensen aan de lijn krijgen zometeen als jij een lied aanvraagt voor een collega. Ik mag helaas, Fabs, geen lied voor jou aanvragen. Dat gaat niet.
1: Dat is dan spijtig.
0: Dat gaat niet, nee. Ja. Maar jij wel, lieve luisteraar. Wie verdient een lied op de radio van bij jou op het werk? Voor welke collega ga je erin aanvragen? Stuur nu titel en artiest in de app van M&M. The official sound of summer.

0: Oh ja, man.
1: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
2: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
0: Ik hoef deze echt niet te weten.
2: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
0: Ik kan echt niet volgen.
2: Of maar gijsjes voor de barbecue.
3: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
0: Doe eens naar rechts.
3: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
4: Oh, we hebben een match.
3: De dagelijkse kost-app.
5: Nog voor je kan denken.
6: Pas op voor die borduur.
5: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
7: Nee, schat, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: Go Yellow!
11: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
12: Dus ook voor klanten?
11: Yep. Go for info naar Telenet.

0: Hallo, Brechtje?
1: Hallo?
0: Hallo? Is het met Joske? Vermeulen? Tram is aan het laten.
1: We gaan iets verder van de radio staan.
0: Dat is goed. Hallo?
1: Hallo?
2: Hallo?
0: Hallo? Is de papa niet thuis?
3: Hallo?
0: Ah, oh, dat is de papa.
3: Ja, ik ben de papa.
0: Ah, ik dacht dat de papa niet thuis was.
2: De papa is niet thuis, meneer. Hij is gewoon piljaren.
0: Oké, maar wacht, de papa is er wel. Zeg maar, spreek ik nu met de papa of met Brechtje?
3: Sorry?
0: Spreek ik met de papa of met Brechtje?
1: Met de papa.
0: Ah, oh.
3: Met allebei.
0: Ah, met allebei. Ah, hallo.
2: Hallo.
3: Hallo.
0: Hallo. Ja, maar zeg, dus de opdracht, Brechtje, was om een lied aan te vragen voor een collega, maar jouw papa is dus ook jouw collega.
1: Ja, dat klopt.
0: Amai, oké. Okay. En jullie zijn samen aan het werk?
1: Ja, wij zijn nu samen aan het werken.
0: Oké, okay, en waar ergens?
1: Bij de Drepel.
0: Oké, okay, is dat de...
2: Joske Vermeulen.
3: Ja.
2: Trouwens zijn klaar, ook de 22 Schoten.
0: Is dat in Schoten?
3: Nee, dat is een
0: turnout. Ah, dat is een turnout. Oké, okay, perfect. Dat is in de buurt. Oké, okay, maar wacht. Hè. Even alle all jokes aside. Jullie werken dus samen. En waar werken jullie?
3: Bij Brebold, een turnout.
0: Hey, oké, okay. En wat doen jullie daar? Of wat voor een bedrijf is dat?
3: We maken boeken en agenda.
0: Oh, oké. Okay. Zo schriften?
1: Ja.
0: Oké, okay, schitterend. Zeg, en Brechtje, dus is dat dan jouw papa die jou de kneepjes van het vak leert?
1: Ja, die helpt mij heel goed.
0: Oh, dat is wel tof, dat is wel tof. Oké, okay. En hoe gaat dat in zijn werk, zo die boeken? Is dat met grote gevaarlijke machines of hoe moet ik het zien?
3: Nogal een groot machine.
0: Ah ja, dat is goed.
3: Maar gevaarlijk zou ik het niet noemen.
0: Nee, want de papa is erbij en dan komt dat volgens mij helemaal goed. Brechtje, welk lied wil je aanvragen voor je papa?
1: Summer of 69.
0: Oké, okay. Waarom vind je dat zo'n goed lied, papa?
3: Mijn geboortejaar is 69.
0: Ah, oké. Okay. Dus dat
3: was mijn eerste zomer.
0: Ah, dat was uw eerste zomer. Allee, schitterend. Oké, okay, dan ga ik die spelen voor jullie tijdens het maken van de boeken. Hallo?
1: Hallo?
2: Hallo?
0: Ja, oké, okay, voilà. Daar is hij. Summer of 69. Dank geniet ervan. Wel.

0: Hallo?
1: Hallo.
0: Hey. Summer of 69, Bryan Adams. Speciaal voor de papa van Brechtje. We zijn samen aan het werk. Hopelijk gaat dat wat vlotter met de muziek. Onze big hit komt eraan, dat is een speciaalke. Choose in Texas, zo heet hij, van Ella Langley. Die staat al 17 weken lang op nummer 1 in Amerika. Dat is, ja, even lang, of zelfs al langer, dan de waanzinnige hit van Mariah Carey, All I Want for Christmas. Dus ja, dan weet je wel dat het kwaliteit is. Het is country, dat draaien we niet vaak op M&M, maar toch de moeite, ja, om even de radio een beetje harder te zetten.
2: Come on, baby.
3: De grootste hits ontdek je hier op M&M. Dit is deze week de M&M.

0: Texas van Ella Langley. Céline, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent grote fan, hè, van Ella Langley en van die big hit van deze week.
1: Jawel, ik vind het een heel leuk liedje.
0: Ja, wel, ik ook. Ik word er ook zo helemaal rustig van. Zo'n beetje wat grijs. Ja.

Pink met Get the Party Started. Stel je even voor, je zit op het strand, cocktailtje erbij, felblauwe lucht, boven je een meeuw die overvliegt. Hey, dag meeuw. En voor je, in dat warme zand, ligt er een prachtige M&M strandbal. Een van die dingen kan zometeen realiteit worden.

0: Show.
1: Vanaf volgende week, elke weekdag op M&M
0: en op VRT Max. M&M.
1: Volg alles van M&M in de app van VRT Max.
2: Ten eerste is Alberto.
3: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
4: Amai, de gorap.
3: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
2: Dag in de ruie.
5: Blop, blop, blop. Trek je kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
6: Is dat door Piet Piraten spelen?
7: Schip, ahoy.
8: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
9: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
10: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
3: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
11: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
12: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
13: Bring your bottle bag bij Super XL. Lever nu je lege

0: verpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Isipari XL. Laten ze je zijn.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.

0: Damiano David.
1: Robin Keijaert.
0: Beste vrienden, het kan gebeuren. Je kan een M&M strandbal winnen. Het is een hebben ding. Ze zijn super exclusief. Ze gaan alleen maar in waarde stijgen. En ik weet het, het weer is nu niet op en top. Het is wel nog warm genoeg om met de strandbal te spelen. Hoe gaat het in zijn werk? Het is zeer simpel. Ik heb een strandballade gemaakt. Dus eigenlijk een cover van een heel zomers liedje. En jij moet raden wat het origineel is. Maar het is nu wel echt pokken moeilijk vandaag. Het spijt mij. Ja, het is zo. Het is in een heel moeilijke taal. Het is ook niet zo'n hyper... Het is wel een bekend lied, maar het is al van een tijdje terug. En in een taal... Ja, niet in het Engels. Het is iets anders. Goed, ik ga het gewoon laten afspelen, speciaal voor jou. En van zodra je weet wat het origineel is, dan stuur je de titel of de artiest van het origineel in de app van M&M voor een M&M strandbal. Hier komt de strandballade.

0: wie spreekt de taal? Dat is de vraag.
1: Oké, als je een idee hebt wat het origineel was van dat lied, stuur het nu door. De titel of de artiest in de app van M&M voor een M&M strandbal. Ongetwijfeld binnen 2 jaar zijn die honderden euro's waard. Succes!

0: Veel gokjes in de app van M&M. Sommigen ernaast hoor. Het is niet Jason Derulo. Ook niet Martin Garrix. Nee, nee, het is iets totaal anders. Dag, Hajo.
1: Hallo.
0: Hallo, je bent druk in de weer. Wat ben je aan het doen?
1: Ik ben nu juist aangekomen op mijn thesislocatie om mijn thesis te finaliseren en ik ben vorige week begonnen met vastwerken.
0: Oké, okay, amai, dus je is met één been nog in het studentenleven en met één been in het werkveld.
1: Ja,
0: stevig.
1: En volgende week ook nog verhuizen.
0: En dan ook verhuizen, maar je wilt wel een strandbal winnen, Hajo.
1: Ja.
0: Je dacht, ja, dat kan er ook nog maar bij, een beetje ontspanning in je drukke leven. Oké, okay, je moest deze strandballade raden.
2: Daar alle mensen van het oosten tot in het westen mekaar het beste wensen onder dezelfde zon.
0: En je weet het, denk je?
1: Ik denk van wel.
0: Oké, okay, wat heeft het weggegeven?
1: Het is volgens mij een liedje dat ik vroeger nog in schoolkoor gezongen heb. En gezien dat het Spaans was en ik geen Spaans kon, heb ik die vertaling een keer opgezocht.
0: Aha, oké. Okay. En welk lied zoeken we, Hajo?
1: El Mismo Sol van Alvaro Soler.
0: Maar zeker weten. Allee, je hebt dan nog in het koor gezongen?
1: Yes.
0: Hey, dat is wel geen makkelijk lied, hoor. Ik heb dat nu moeten coveren voor de strandballade. Mensen, lief. Goh, echt waar. Allee, maar tof. Ik ben blij dat ik jou een klein beetje ontspanning kan geven in die drukke dagen. Geniet er nog van. Ook een beetje van het feit dat je afgestudeerd bent en zo. Het zijn toch allemaal mijlpalen.
1: Sowieso.
0: En geniet vooral van de strandbal. Merci, Hajo.
1: Dankjewel.
0: Yo. Oh, voilà, Alvaro.

Alvaro Soler. Tijd voor de leeuw. Zeker Lady Gaga met Bad Romance. Morgen een nieuw showtje, nieuwe gast. Fantastische mens die langskomt. Kent hem van Gij Weet, ambassadeur van de warmste week.

0: Lady Gaga. Veel plezier met Anke.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze, al die films en series, Benji.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
8: Natuurlijk, het is een ander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
7: En dat is?
8: Rust in huis, ook in september.
9: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber. More space for your place.
10: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
11: Check.
10: De DJ checkt voor je tickets koopt.
11: Oké, check.
10: En social media checkt voor je op date gaat.
11: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
10: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
11: Check.
10: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.

0: Ook in de Hoge Venen is het nu goed aan het regenen. De brandweerkorpsen zijn daar wel nog altijd opflakkeringen van de natuurbrand aan het blussen. De wind waait in de richting van Naaldbossen en de brandweer doet er alles aan om te vermijden dat het vuur daarop overslaat. De regen helpt de brandweer, maar is niet voldoende om het vuur de baas te kunnen. Dat zegt het netwerk brandweer, de koepel van de Vlaamse brandweerzones.
1: Waar dat er onderaan aan het smeulen is, dat bereikt eigenlijk de regen niet. Het zou echt weken echt goed moeten regenen dat dat veengebied terug echt zo'n soort mosachtig die waterhoudende grond wordt. Ja, grond is het eigenlijk niet. Het is meer een natuurlijk materiaal. Het is een soort plant. En dan zijn wij heel gelukkig. Uiteraard is dit welkom, maar dit moet echt langdurig blijven aanhouden om ook maar iets van effect te hebben.
0: Het is vandaag 15 jaar geleden dat een zware storm over Pukkelpop raasde. 5 festivalgangers zijn toen gestorven. 140 anderen raakten zwaar gewond. Spoedarts Raf Frans was een van de eerste op de wei nadat ze werden opgeroepen voor een ingestorte festivaltent. Het rampenplan werd afgekondigd en het was meteen duidelijk dat het heel ernstig was, zegt hij.
2: Ik stapte uit die mug en een enorme mensenmassa en een enorme stilte, dat overviel mij. Dat vond ik een heel, heel bizar iets. Als ik er nu nog zoveel jaar later aan denk, dan krijg ik nog een beetje de kriebels. Als de eerste rush voorbij is en dan besef je van wow, wat was dit? Het blijft een beetje een paar dagen opgesloten in je hoofd en je raakt er niet uit. Die film blijft een paar dagen toch wel continu afspelen.
0: In het zuiden van de Filipijnen is een leerling doodgeschoten tijdens een schietpartij op een middelbare school. Er vielen ook 2 gewonden. De schutter, zelf een leerling van de katholieke school, heeft zichzelf daarna ook doodgeschoten. Wat de jongen bezield heeft, is nog niet duidelijk. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam in de Filipijnen. Maar in juni zijn ook al 3 scholieren bij een schietpartij op een school gedood. De Filipijnse president heeft nu de politie gevraagd om maatregelen uit te werken om geweld op scholen tegen te gaan. Het weer, een grijze dag met regen en buien en temperaturen tot 25 graden. Morgen ook veel regen en dan halen we nog tot 22 graden. M&M.
3: Het weer is bar slecht, I know. Maar hey, je hebt M&M en Pommelien Thijs. Beter kan het niet worden, toch?

0: Bausa en Magnetic. Een hele goede morgen. Het is 8:08. Je hebt hier net genoten van een heerlijke ochtendshow met onze Robin Keijaert. Elke ochtend heeft hij ook een gast langs. Vandaag was dat Laura Tesoro die langskwam. Gisteren was dat niemand minder dan Berre. En dat was heel plezant. Vooral het moment dat Berre even de radio moest overnemen. Ja, Robin die had zin in een koffietje. Dus Berre moest dat even helemaal alleen gaan doen daar. Ja, en dat leverde dit resultaat op als hij dan een liedje moest aankondigen.
1: Ja. Mag ik kiezen welk nummer? Ik denk dat ik weet welke. Goedemorgen, M&M. Vandaag Berre op jullie radio met een van de mooiste nummers die wij hier bij M&M draaien. En dat is niks minder dan Yesterday, Today, Tomorrow van Berre. Oei. Ja.
2: En?
1: Hij is aan het spelen, ze. Dus ze zijn aan het luisteren.
2: Hij is toch niet aan het zeker niks?
1: Jawel, jawel. Ik heb het hier even op stil gezet. Ik heb dat al te vaak gehoord. Hij is aan het spelen.
2: Op de radio?
1: Ja, als je nu op je gsm zou kijken, dan wordt er Yesterday, Today, Tomorrow.
2: Echt, maar vriend, het stilte op de radio, dat is niet ideaal, hè? En je gaat op geen geduwd?
1: Ja. Ik heb... ja, dat is hem. Nee, dat is nog iets anders. Oei. Wacht, hè. Ja, dat is hem. Ja.
2: Oh. Radio.
1: Je hebt gelogen tegen mij.
0: Ja, echt waar. Uiteindelijk is het hem dan toch gelukt, maar zeg.
1: Foei.
0: Voor Robin Keijaert om hem zo aan zijn lot over te laten. Bon, ik ga hem hier nog eens volledig draaien. Say Yesterday, Today, Tomorrow van Berre. En morgen is het Hakim in de ochtendshow.

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
3: M&M Party komt naar Land of Love. Op zaterdag 29 augustus in Torhout. Met Omdat Het Kan en Average Rob. Used, Yves de Ruiter en Bonsai All-Stars. Tickets via landoflove.be. Samen met M&M.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Heelan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
6: Kom dat nu niet doen.
4: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En krijg ik roze blokjes?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1

Nog exact 5 dagen en hij staat op Pukkelpoppen, jongens. Somber. En het weer, dat is ook een beetje somber. Luc, die stuurt, hey lieve Anke, regenweer, maar met die fijne hits komen de uren wel door. Wel, ik heb er nu toevallig ze, de ideale remedie tegen de regen. En dat is een leuke zomermix van DJ Magic, die al meteen begint met een van de beste meezingers op zwoele zomerfeestjes.

ben zo aan het genieten. Zo, die stuurt dansen, Anke. Woep, woep. En ook Jamie van Wallachem, die stuurt mijn laatste werkdag deze zomer. Dus dat zegt echt wel vakantie en feestje. Woep, woep. Plezant. Op de weg is het iets minder leuk, want er zijn nog altijd veel files. Veel werken ook natuurlijk. File rijden richting Antwerpen doe je op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. 10 minuten bij. Op de E19 vanaf Sint-Job ook 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier extra tussen Sint-Annelinkroever en de Kennedy-tunnel. Op de E34 richting Nederland is bij Reti de weg vrijgemaakt. Op de binnenring rond Brussel nog 10 minuten trager van Groot-Bijgaarde tot Jette. In Brussel staat ook een defect voertuig aan de inrit van de Kunstwet-tunnel richting Zuid op de rechterrijstrook. Door wateroverlast is de Georges-Henri-tunnel afgesloten voor het verkeer in beide richtingen. Naar Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Strombeek een ongeval gebeurt, ook 10 minuten. Op de buitenring rond Gent is bij Vinderhouten richting Zelzaten ook een ongeval gebeurd. En er is ook nog grote hinder in Dendermonde. Het kruispunt van de Leopoldlaan met de Mechelse Steenweg die is dicht door werken. Alle verkeer moet via de N41 de Schelde oversteken en je staat in beide richtingen tot 10 minuten in de file.

En zo krijgen we toch ook Just a Little Sunshine gewoon via de radio. Hè. Nog een berichtje van Isabel Vliegen. Hey Anke, zou het mogelijk zijn om mijn dochter Amber Nijs een gelukkige verjaardag te wensen via de radio? Ze wordt 14 jaar vandaag. Proficiat, de virtuele zon via de radio. Die schijnt enkel en alleen voor jou, lieve Amber. Nu wat je

0: Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldi prijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Ah, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.de. Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
1: Schattig, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pinda's en noedels.
1: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

natuurlijk. Hè. Lenke Willekes die zegt, zeg, kunnen jullie Elise uit Sammel ook een gelukkige 17e verjaardag wensen? Maar uiteraard... En misschien ineens een gelukkige verjaardag aan iedereen die deze 18e augustus jarig is. Schoonheid, een mooie dag om te verjaren. Ondanks het weer maken we er een gezellig warme dag van. Ook met die hartverwarmende berichtjes hier. Mouten Hulu zegt, hey Anke, merci voor al die leuke zomersongs. Het werken gaat veel sneller zo. Hey, zo meteen ook met Fascination.

toffe beats. Hey, deze superster die staat over exact 3 maanden op 18 november in La Madeleine in Brussel. Freya Sky.

van Nicky Janssens. Die stuurt vanwege de werkmannen in de straat staat mijn radio hier op volume 100. Dus de hele straat en het hele appartement kunnen gewoon meegenieten van M&M. Hey, en Nicky woont in het hartje van Antwerpen tussen Meir, Roosevelt en Opera. Dus dankzij Nicky geniet heel centrum Antwerpen mee. En gaan ze misschien toch ook wel een dansje placeren op Alcazar. Het mag, hè. Kom aan.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
4: Nu kan hij gaan komen, ja! Marion heeft hem dan toch binnengeduwd.
5: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza.

0: De natuurbrand in de Hoge Venen breidt voorlopig niet verder uit. Maar de brand woedt wel nog steeds. Bij sterkere wind vreest de brandweer dat het vuur wel richting Duitsland of Duitse naaldbossen zal uitbreiden. En de Vlaamse brandweerlieden werken daarom uitsluitend in dat gebied samen met 60 brandweermensen uit Duitsland om dat te vermijden. Dat zegt Netwerk Brandweer, de koepel van de Vlaamse brandweerzones.
1: Dat is eigenlijk een soort linie echt midden doorheen dat veengebied waar we het echt willen tegenhouden. Als we het daar niet kunnen houden, dan gaat het helemaal door naar Duitsland. Er was eerst zondag gedacht, we gaan het niet kunnen houden. Het is gelukkig toch gelukt dankzij het uitmuntende werk van al die teams die daar aan het werken zijn. We hebben momenteel ook de Duitsers bij ons. Die vallen onder het Vlaams bevel omdat die op dezelfde flank zitten. En ja, momenteel houden we echt die oostflank. En we hopen dat te kunnen blijven doen de komende uren en dagen.
0: Het regent nog steeds in het gebied. Dat helpt, maar het is niet voldoende om de brand te blussen. De blushelikopters en vliegtuigen kunnen vandaag ook nog niet opstijgen door de wind en de regen. Het is vandaag 15 jaar geleden dat een zware storm over Pukkelpop trok. Denise Manteleers zal die storm nooit vergeten. Zij ziet de mainstage vanuit haar slaapkamer. En haar drie kleinkinderen stonden 15 jaar geleden ook op de wei.
2: Ik voelde mij ineens angstig, want dat begon zo ineens heel hard. Alles wat ik hoorde was krak, krak. Van takken en bomen die vielen en stortregende. Zo'n hagels, hè. En ik dacht maar, oh, en mijn kleinkinderen. En oh, en ik kon niemand niet bellen. En oh my god, ik heb doodsangst uitgestaan.
0: Vijf festivalgangers overleefden de storm toen niet. 140 anderen raakten zwaar gewond. In de omgeving van Kharkiv in het noordoosten van Oekraïne zijn 10 doden gevallen bij een Russische raketaanval. Volgens de militaire overheid van Kharkiv zijn 8 anderen gewond geraakt. Verschillende huizen, een winkel en een postkantoor zijn bij de aanval ook beschadigd. Ook Oekraïne blijft aanvallen op Rusland uitvoeren. Bij een grootschalige droneaanval op de regio rond de hoofdstad Moskou zijn daarbij 3 gewonden gevallen. Het is een grijze dag vandaag met regen en buien en temperaturen tot 25 graden. Ook morgen nog veel regen en dan tot 22 graden. M&M.
3: Zometeen de nummer 1 uit de M&M 50 en daar hangt ook een belofte aan vast. Dat is voor zometeen.

0: dank u, dankjewel om te stemmen.
1: Wordt het zaterdag. Stem nu op jouw favoriete hit voor de M&M 50.
0: Via het M&M-kanaal op VRT Max.
2: Ik tel de

0: Aaron Blommaert en Zoe Levi met tranen van goud. En die hebben gewoon afgelopen zaterdag Shakira van de troon gestoten in de M&M 50. Hij was de nieuwe nummer 1, Aaron. Dat Charlotte heel mooi aangekondigd, zo net voor 1 uur. Maar Aaron zelf was ook heel content met die eerste plaats. Hij hing er zelfs een belofte aan vast, voor als hij deze week zaterdag opnieuw op 1 zou staan.
1: Maar alsjeblieft, zorg ervoor dat we daar kunnen blijven staan. Dat zou nog cooler zijn. En wie weet kan ik dan echt eens langskomen, want vandaag zit ik met verplichtingen. Charlotte, dan zou ik het super cool vinden. Ik wil geen loze beloftes maken om nog eens terug te keren naar de M&M-studio. En dan zijn Raven en Louise back. Ik bedoel Aaron en Charlotte back.
0: Voilà. Dus als je zou willen dat Aaron Blommaert nog eens mee in de studio komt presenteren met Charlotte Siebe, dan moet je gewoon stemmen op VRT Max voor die M&M 50. Heel veel succes en hopelijk, ja, Aaron, tot zaterdag.

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zei 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
5: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Ten eerste is Alberto.
8: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
9: Amai, de gorap.
8: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
10: Dag het erin.
11: Lop de blop. Trek dat kostuum aan en ik duik. Nu kots ik op die eerste rij.
12: Is dat door Piet Piraten spelen?
13: Schip, ahoy!
14: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
15: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
16: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
8: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
17: Bring your bottle back bij Cipar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipar XL.
18: Laat ze see you shine.
19: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
20: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
19: En dan met XXL acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella, XXL.

en zo krijg je toch nog een stukje Dragostea-ding thee op je dinsdag. Hè? Plezant. Sophie Beermaert uit Waregem die zegt... Ongelooflijk hoe muziek je dag zo kan opfleuren. Zalig een huishouden doen, zo al die energie. Goh, Sophie, dat huis dat gaat gekuist zijn nog voor je twee keer met je ogen kan knipperen. Zeker met deze.

Roxy Dekker. Nu vrijdag staat ze op Pukkelpop en brengt ze ook meteen haar tweede album uit, Superstar. Heel benieuwd naar dat optreden. Ondertussen op de weg nog altijd problemen daar op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Richting Gent nog 20 minuten erbij van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. Daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. In Brussel staan ook een paar verschillende defecte voertuigen. Zowel aan de inrit van de Kunstwet-tunnel richting Zuid op de rechterrijstrook. Ook in de Kruidtuin-tunnel richting Zuid daar op de rechterrijstrook. En nog door wateroverlast is de Georges-Henri tunnel afgesloten voor het verkeer in beide richtingen. De buitering rond Gent is bij Vinderhouten richting Zelzaten ook nog een ongeval gebeurd. Voor de rest nergens meer vertragingen.

Girl van Koens. We hebben hier al veel vrolijke songs gespeeld om de regen te vergeten. Maar zo soms is dat ook wel een keer plezant als het dan regent om zo echt een heel triest, dramatisch nummer te spelen terwijl je in de auto zit, terwijl je op je werk bent of thuis aan je zetel. Al zo ergens binnen en dan zie je zo die regen van de raam druppelen. Wel, ik dacht, we gaan dat momentje even creëren met Bas Serra en zijn song All Because of You. Dat is een goeie voor als het regent, hè, buiten.

0: en op VRT Max.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
3: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
4: De Red Lions durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.

Matthias Eversen. Die komt helemaal uit Nederland. En die is nu onderweg naar Weinigem om te gaan shoppen. Ze zitten daar wel nog lang in de auto. M&M. Dus ze willen daar een paar goede meezingertjes wat er gaan verzorgen, Lucas. Wat dacht je van deze Ferrari? Het zou ook leuk zijn om mee te rijden, hè?

goed, hè, Adele. To make you feel my love. Dat is nog een beter nummer eigenlijk voor als het regent buiten, zo een beetje triest. Blinky Dave die stuurt hier ook nog een foto dat die autootjes aan het kuisen is daar in de regen. Ja, je kan al beter hem niet kuisen, Dave, misschien met dit weer.

Vera Huts die stuurt dat hij ook volle bak naar M&M aan het meeluisteren is. Op groot beeld daar op haar tv. Oei, oei, oei, oei. Dan zal ik zien dat ik extra mooi lach daar voor jou, hè, Vera, van op het scherm. Hey, luister zeker mee. Zometeen weer een rated song waar je punten op mag geven na 12 uur. Eerst deze

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
3: Dat ik ook niet.
0: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
4: Nog voor je kan denken.
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: Een zomer met drie kinderen, dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
10: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
11: Natuurlijk, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
10: En dat is?
11: Rust in huis, ook in september.
12: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
13: Oh ja, man.
14: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen.
13: Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
14: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
13: Ik hoef deze echt niet te weten.
14: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen.
13: Huh?
14: Allee, watermeloen of zo.
13: Ik kan echt niet volgen.
14: Of maar jessekes voor de barbecue.
15: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
13: Doe eens naar rechts.
15: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
13: Oh, we hebben een match.
15: De dagelijkse kost-app.
16: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
17: DSM Keukens.
16: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Een hele goede middag, het is 12 uur.
18: 14 nieuws.
1: Met Stijn de Part.
19: De natuurbrand in de Hoge Venen breidt voorlopig niet meer uit. Maar het brandt er nog wel. En bij sterkere wind vreest de brandweer dat het vuur zal opschuiven richting Duitsland naar een gebied met veel naaldbomen. De blushelikopters en blusvliegtuigen kunnen voorlopig ook niet opstijgen door de wind en de regen. Het is voor de brandweer op het terrein dus erg zwaar momenteel, zegt deze brandweercoördinator.
20: Het is enorm zwaar werken. Het veengebied is heel moeilijk toegankelijk. Als je daar honderden meters lang in moet gaan sleuren midden in de nacht in zware rookomstandigheden, dat zijn heel zware omstandigheden. Om in te werken. Ja. Door de smulbrand in de veen heb je ook een veel dikkere rook. Hier ben je echt weken bezig om dit te blussen. Hè.
19: Het regent wel nog steeds in het gebied, dat helpt, maar het is niet voldoende om de brand te blussen. En door de brand komt donderdag de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vervroegd samen. Minister Quentin zal er vragen van parlementsleden beantwoorden. De oppositiepartijen Anders en PvdA hadden daarom gevraagd, ook al hebben de parlementsleden nu vakantie. Honderden Vlaamse bedrijven kregen al importheffingen terugbetaald van de Verenigde Staten. Het Hooggerechtshof in de VS verklaarde in februari de importtarieven van de president Trump onwettig. Heel wat Vlaamse bedrijven hebben ook een afdeling in de VS en moesten dus betalen als ze naar daar goederen importeerden. Ze kunnen dat geld nu terugvragen via de Amerikaanse douane. En brouwerij Huygen uit Melle in Oost-Vlaanderen kreeg al zo'n €350.000 terug, zegt de zaakvoerder.
21: Wij vrezen dat wij heel zware procedures zouden moeten voeren voor de rechtbank. Dat is niet zo. Met heel veel documentatie enzovoort kon je uw geld terugvragen. Van de €600.000 die we vorig jaar betaald hebben, hebben we toch een goede 350.000 al kunnen recupereren. Het gaat natuurlijk trager, maar ik denk wel dat we het volledige bedrag gaan kunnen terugkrijgen.
19: In Duitsland is een jonge Oekraïner veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 3 maanden voor spionage. Volgens de rechtbank was hij van plan om in opdracht van Rusland pakketjes te versturen met de Oekraïnse post, die dan tijdens het transport zouden ontploffen. Eind vorig jaar werd in Duitsland ook al een man veroordeeld voor sabotageacties tegen de spoorwegen. Ook in het Verenigd Koninkrijk en Polen werden al saboteurs veroordeeld. Het blijft grijs vandaag met regen of buien en temperaturen tot 25 graden. Ook morgen en donderdag blijft het zwaar bewolkt met regen bij nog 22 graden.
1: Zometeen voor het eerst op M&M een nieuwe song die jij mag raten. Dus hou je klaar.

espresso er maar bij. Je gaat hem nodig hebben. M&M. Dacht, ik hoop dat je wel goed wakker bent nu om jouw ongezouten mening los te laten op de nieuwe Rate the Song. En misschien heb je het liedje al eens wel eens gehoord, want hij stond ook op het album Dead Beat van Tame Impala. Hetzelfde album waar ook Dracula op stond, dus het is al een tijdje uit. Maar misschien heb je het ook wel net als zoveel pas ontdekt door naar de nieuwe Spider-Man film te kijken. Spider-Man A Brand New Day. Want daar werd het liedje ook gebruikt van Tame Impala. Loser heette de song. En sindsdien is het helemaal viraal gegaan. Het staat momenteel op nummer 2 in de Spotify charts wereldwijd. Ook op TikTok gaat de song viraal. Heel veel fans die die sound ook gebruiken op hun content. Maar de vraag is natuurlijk, hoe vind jij Tame Impala en Loser klinken? Jij bepaalt of die doorgaat in de playlist of niet. Dus laat maar komen. Punten op 10 in de M&M app voor deze. Rate the song.

Impala. Dat was Loser van Tame Impala. Eminem. Rate the song. Ja, dat is altijd zo met een nieuwe Rate the song. Daar moet je zo soms een beetje inkomen. Ik voel het hier ook in de app van Eminem. Albano de Kerle, die geeft wel een mooie 8 op 10. Dat is al een mooi begin. Greg Simoens, die zegt 0. Rechte vuilbak in. Vind ik wel heftig. Luc, die zegt leuk, speciaal de beat. Ik vond Dracula wel beter. Het is alternatief, maar toch een 7 op 10. Tobias de Jonkere, die zegt een 5 op 10. Het is toch iets te traag voor mij, maar misschien wordt hij beter met de tijd. Ik geef het een kans. Ja, vind ik een goede mindset. Stefanie die zegt, ik vind het een beetje eentonig. Toch een 2 op 10 nog. Voor Elsho, die voelt hem niet echt een 5. Dus toch nog wel door. Pascal die geeft de 3 op 10. Niet helemaal het ding. Ilan Samijn die zegt, een beetje traag voor mij. Daan zegt, 5 op 10. Als filmmuziek top. Als song misschien iets minder mijn ding. Anroom die is dan wel weer van een 9 op 10. Speciaal liedje, maar wel leuk. Ik voel het wel aan jou. Het moet misschien nog wel een kans krijgen. Dus ik geef het nu een 6 op 10. Ja, als ik dat allemaal optel, is dat toch ongeveer het gemiddelde. En ik voel het moet nog een kans krijgen om door te gaan. Dus straks hoor je Tame Impala en Loser nog eens opnieuw. En dan mag

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de contata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
4: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging 2+.

En voor de Mystical Magical moeten we natuurlijk naar Circus Camille. Daar is al de allerlaatste show vanavond. En Olivia die laat weten dat hij met haar beste vriendin Marison gaat kijken. Ze zijn nu onderweg en ze kijken er allebei keihard naar uit. Hey, veel plezier, doe ze de groetjes van ons, hè.

0: Ja, en dat gaat net iets langzamer. Op deze plekken, namelijk op de Antwerpse ring richting Nederland, een kwartiertje extra tussen Sint-Annelinkerhoever en de Kennedy-tunnel. Richting Gent ook 20 minuten erbij van Deurne tot de Kennedy-tunnel. Richting Beveren is de Beveren-tunnel afgesloten door een technisch defect. Op de E313 richting Antwerpen zijn bij Tessenderlo twee rijstroken dicht door een gat in de rijbaan. Er staat ook 20 minuten file vanaf Beringen. Nog naar Antwerpen 20 minuten erbij aan de E19 vanaf Sint-Job. En nog in Brussel is door wateroverlast in de Georges-Henri-tunnel daar afgesloten voor het verkeer in beide richtingen.
1: M&M. Anke Goergen.
2: M&M.

0: Weekend Show.
1: Vanaf volgende week, elke weekdag op M&M
0: en op VRT Max. M&M.
1: Volg alles van M&M in de app van VRT Max.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Bring your bottle back bij Cipar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipar XL.
8: Luister.

zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: het is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Een hele goede middag, het is 1 uur.
4: VRT Nieuws.
3: Met Stijn de Vart.
5: De brandweer in de Hoge Venen is doodvermoeid. De natuurbrand daar breidt niet verder uit, maar is ook nog niet onder controle. De situatie kan dus zeer snel opnieuw veranderen. Dat hebben de hulpdiensten zo net laten weten. Hulp van blusvliegtuigen of blushelikopters is door het weer momenteel niet mogelijk. Alles valt dus op de schouders van de brandweerlieden op het terrein en dat is zeer zwaar, zegt deze brandweercoördinator.
6: Onze mannen zitten daar 8 uur effectief te werken en dat is echt heel zwaar werk. Slangen sleuren door heel moeilijk toegankelijk gebied, echt door die natuur, putten, er zijn al wel de nodige omgezwikte enkels enzovoort. Dus dat is enorm zwaar. Ja.
5: Het vuur heeft in het totaal al 30 vierkante kilometer natuurgebied vernield. En door de brand komt donderdag de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vervroegd samen. Minister Quintin zal er vragen van parlementsleden beantwoorden. De oppositiepartijen Anders en PvdA hadden daarom gevraagd, ook al hebben de parlementsleden nu vakantie. Honderden Vlaamse bedrijven kregen al importheffingen terugbetaald van de Verenigde Staten. Het Hoge Rechtshof in de VS verklaarde in februari de importtarieven van de president Trump onwettig. Heel wat Vlaamse bedrijven hebben ook een afdeling in de VS en moesten dus betalen als ze goederen wilden invoeren. Ze kunnen dat geld nu terugvragen via de Amerikaanse douane. Brouwerij Huygen uit Melle in Oost-Vlaanderen heeft ook een afdeling in de VS en kreeg al €350.000 terug, zegt de zaak.
7: Ik heb heel vaak van ondernemingen gehoord. Maar dat is toch gevaarlijk als je de president Trump een beetje te veel op de schenen stampt. Dan gaat hij weer wraak nemen tegen uw bedrijf. Doet dat niet. Maar nee, er is een officiële procedure opgestart. Doe het gewoon. Je gaat uw geld kunnen recupereren zonder zware juridische kosten te moeten doen. Dus alsjeblieft, doe het.
5: In Duitsland is een jonge Oekraïner veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 3 maanden voor spionage. Volgens de rechtbank was hij van plan om in opdracht van Rusland pakketjes te versturen met de Oekraïnse post die tijdens het transport zouden ontploffen. Eind vorig jaar werd in Duitsland ook al een man veroordeeld voor sabotage tegen de spoorwegen in opdracht van Rusland. Ook in het Verenigd Koninkrijk en Polen werden als saboteurs veroordeeld. En in het zuiden van de Filipijnen is een scholier gedood bij een schietpartij op een middelbare school. Er vielen ook 2 gewonden. De schutter, zelf een leerling van de katholieke school, heeft zich daarna zelf doodgeschoten. Wat de jongen bezield heeft, is nog niet duidelijk. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam op de Filipijnen. Blijft grijs vandaag met regen of buien en temperaturen tot 25 graden. Ook morgen en donderdag blijft het zwaar bewolkt met regen bij nog 22 graden.
4: M&M.
3: Lucas, die wou heel graag een liedje van The Weeknd horen. Wel, je hebt chance. Dit is Save Your Tears in de playlist.

0: Jonas Blue. Met Edge of Desire.
1: Can we go thrift shopping?
0: Annalene Torfs die vraagt hier nog, zeg Anke, kan je alsjeblieft Plastic Paradise opzetten van Laura Tesoro? Ze was hier te gast deze ochtend. En wel speciaal, lieve Annalene, voor jou passeert ze hier straks nog tegen het einde van het uur. En trouwens, als je benieuwd bent hoe de radio gaat klinken vanaf volgende week, dan zou ik zeker nog even blijven hangen. Nu, Macklemore. Oh!

0: check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze, al die films en series, Benji.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: Vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart. Knaldi.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
6: Ten eerste is Alberto.
7: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
8: Amai, de gorap.
7: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
6: Dag het erin.
9: Blop, de blop. Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
10: Is dat door Piet Piraten spelen?
11: Schip, ahoy.
12: Als die boos was, dan gooide hij met zijn been.
13: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
14: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
7: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play. M&M.

is blij, die stuurt Nile. Dat is lang geleden mijn 1D hartje loves it. Ja, in november komt hij naar de AFAS Dome trouwens. Maar eerst al eens vooruitblikken naar volgende week. Want hoe gaat jouw radio dan klinken? Wel, we beginnen hier op M&M dan met het nieuwe radioseizoen. Officieel de aftrap. Met dus alle vertrouwde gezichten die weer terug zijn. Hè. Onder meer de ochtendshow met Sander en Imaan. Van 6 tot 9. Ja, zonder Maureen helaas. Want die gaat het blokje van Brahim overnemen. Met pijn in het hart. Maar hey, wel leuk om Maureen hiermee als office collega te hebben. Van 9 tot 12. Nadien in de namiddag. Dan is het weer aan mij. Heel plezant. Ik heb er zin in. En dan ook goed nieuws, want Club Koud, daar is er een uurtje langer vanaf volgende week. Dus dat is van 4 tot 7 in plaats van tot 6 was het vorig seizoen. Dus je gaat gewoon een uurtje langer door. Extra veel Koutar en Wannes op jouw radio. En Robin, die gaat ook nog een weekje voorbereiden. En een weekje later start hij dan met Robin van de radio. Dus heel plezant, zet hem zeker vanaf maandagochtend weer op M&M om alle vertrouwde gezichten hier weer terug te horen.

0: R10 bij de Senderlo. Daar zijn twee rijstroken dicht door een gat in de rijbaan. Er staat ondertussen 40 minuten file vanaf Lummen. Op de E19 nog 10 minuten bij de werken in Rumst. Op de N16 richting Willebroek 20 minuten aanschuiven van Sint-Niklaas tot Temse. En nog in Brussel staat aan het begin van de Kruidtuintunnel richting Zuid een defect voertuig daar op de rechterrijstrook. M&M.
1: Anke Goergen. M&M.

Medicine. Eddie uit Schoten, die is aan het werken op zijn dak. Hij zegt, dit keer heb ik een parasol nodig, niet voor de zon, maar wel voor de regen. Het is altijd wel iets, maar gelukkig, met die gezellige muziek komt dat wel goed. Wel, Eddie, laat ons samen die regen trotseren met 5 seconden zomer. Dat

0: Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Bring your bottle bag bij Sipar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Sipar XL. Love to see you
1: shine. Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

Applaus. Deze ochtend was Laura Tesoro te gast bij Robin Keijert in de ochtendshow. Elke ochtend is dat trouwens een BV die langskomt. Morgen komt Hakim, dus zet hem zeker even op vanaf 6 uur morgen vroeg. En heel veel plezier zometeen met Dorian Awesomes. Dit is nog Laura Tesoro.

0: deze gaan we koken.
1: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Daar noem ik nu zeggen past ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
5: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
4: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
6: Schatje, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
6: Ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Relax. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Oh ja, man.
8: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
7: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
8: Ik hoef deze echt niet te weten.
7: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
8: Ik kan echt niet volgen.
7: Of maar jessekes voor de barbecue.
9: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
8: Doe eens naar rechts.
9: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
8: Oh, we hebben een match.
9: De dagelijkse kost-app.
10: Goedemiddag, het is 2 uur.
11: 14 uur.
10: Met Stijn de Vart.
12: Een helikopter checkt het rampgebied in de Hoge Venen. Een verkenningshelikopter is op dit moment de toestand van de natuurbrand in kaart aan het brengen. Op sommige plaatsen heeft de brandweer het vuur onder controle, op andere niet. En als de wind toeneemt, zou het vuur opnieuw kunnen doorbreken. Vooral door de lage wolken kunnen de blusvliegtuigen en de helikopters niet opstijgen. Dus alles valt op de schouders van de brandweerlieden op het terrein. En dat is zeer zwaar, zegt deze brandweercoördinator.
13: Onze mannen zitten daar 8 uur effectief te werken. En dat is echt heel zwaar werk. Slangen sleuren door heel moeilijk toegankelijk gebied, echt door die natuur putten, er zijn al wel de nodige omgezwikte enkels enzovoort. Dus dat is enorm zwaar. Ja.
12: Het vuur heeft in het totaal al 30 vierkante kilometer natuurgebied vernield. En de regen die de voorbije dagen valt, komt voor veel gewassen in de landbouw te laat. Uit een rondvraag van de Boerenbond blijkt dat een deel van de aardappeloogst verloren is. De afgelopen weken waren gewoon te heet en te droog. Voor gewassen die nu nog maar net ontkiemen is de regen wel zeer goed. Landbouwer Jan kweekt bonen.
14: De regen wat ondertussen gevallen is, is voor dit jong bonengewas een godsgeschenk. Dat zijn kleine plantjes die enkele weken geleden gezaaid zijn. Die hebben we via beregening doen kiemen, doen bovenkomen. Die hebben nu nog niet veel water nodig. Dus de regen wat nu valt, is echt ideaal om het gewas te doen groeien.
12: Honderden Vlaamse bedrijven kregen al importheffingen terugbetaald van de Verenigde Staten. Het Hooggerechtshof in de VS verklaarde in februari de importtarieven van president Trump onwettig. Heel wat Vlaamse bedrijven hebben ook een afdeling in de VS en moesten dus betalen als ze goederen wilden invoeren. Ze kunnen dat geld nu terugvragen via de Amerikaanse douane. Het is zeker en vast de moeite om de procedure op te starten, zegt ondernemersorganisatie Volca.
15: Het loont wel de moeite om tenminste de procedure aan te spannen. Uiteindelijk tarieven die illegaal zijn ingevoerd, wel, daar is geen wettelijke basis voor. Het is dan ook niet meer dan correct dat bedrijven die te veel betaalde handelstarieven kunnen terugvorderen van de Amerikaanse douane. En dat gebeurt ook met succes. Het is een complexe procedure, maar het loont wel de moeite om ze te doorlopen.
12: Blijft grijs vandaag met regen of buien en temperaturen tot 25 graden. Ook morgen en donderdag blijft het zwaar bewolkt met regen bij nog 22 graden.
11: M&M.
10: Het weer is geen constante meer, maar een goede muziek op M&M hier wel. Met straks een van de artiesten van deze zomer na Calvin Harris.
16: The official sound of summer.
11: M&M.

De legendarische t-shirt van Bart Simpson. Stond hij in Londen, Bruno Mars. Waarbij hij zit op zijn Instagram, I shall never forget London. Ik denk dat het een van zijn beste was. Van alle plekken waar hij is geweest met zijn romantic tour. Ook in Amsterdam natuurlijk, het dichtste bij ons. En dit weekend start hij verder in Amerika. Eerste stop weer in New Jersey. Hij zal zijn Bruno Mars en...

0: Oké, misschien moet jij mij bijpraten. Want dit is dus big hit geweest als ik weg was. Dus ik leer allemaal nieuwe nummers kennen. Fantastisch. Ook meegeschreven door Ed Sheeran trouwens, deze. Animal van Cat's Eye. Volgende maand, 15 september, ook in ons land, AFAS Dome. En die Ed Sheeran, die ga je hier straks nog horen. Zeker binnen het half uur.
1: Oh, ons cv-fotoboek is er.
2: Mag ik eens kijken?
1: Wauw. Oh, weet je dit nog?
2: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn. Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

Zeg, wie al aan het stressen is dat het 18 augustus is, dat de zomer al voorbij zou zijn? Daar zou ik niet te snel mee zijn. Festivals zijn nog volop bezig en zelfs een festival aankomende. Volgende week waar je gratis tickets voor kan scoren. Dat doe je op 14 max voor Land of Love. In Torhout is dat met Used, omdat het kan. Een Average Rob met Laura Govaerts, Magic, DJ Licious, die gaan er allemaal zijn. En je kan gewoon naar 14 max gaan en klikken op Doe mee en jezelf verzekeren van daarbij te zijn eind augustus.

zo nog even zorgeloos fluiten zoals One Republic doet in dit nummer, I Ain't Worried. Laten we daarvoor gaan de komende twee weken nog in augustus. Zometeen het allerbekendste lied van Ed Sheeran ooit. En eens gehoord, ja, gaat dat tot overmorgen niet meer uit je hoofd. Ik heb dat altijd voor, na deze.

vakantie 3 dagen aan een stuk mee in mijn hoofd gezeten. In het begin was het leuk. Daarna dacht ik even pauze, maar ik kan het nu wel weer aan. Het is en blijft goed. Shape of You. Het is 2:50. Het gaat traag naar Antwerpen op de E313. Daar zijn bij Tessenderlo 2 rijstroken dicht door een gat in de rijbaan. Er staat daar door 1/2 uur file vanaf Lummen. En in Beringen is de weg wel vrijgemaakt. Op de enige 10 dan 10 minuten bij de werken in Rumst. Valt nog mee voor nu. Dan gaan we naar de Antwerpsring richting Nederland. Daar is het 15 minuten vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En op de N16 richting Willebroek een kwartier ook aanschuiven van Sint-Niklaas tot Temse. Op de buitenring rond Brussel een kwartier erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen.

Is het aan jou, deze zomerplank, Gas? Zo even alles eruit halen, alles eruit persen, alle herinneringen maken voor 2026, de zomer? Of denk je, nee, nu ga ik even lay back en het zal onder het jaar wel druk genoeg worden. Dat is zo wat de vibe. Dit is alleszins wat rustiger en zo'n klassieker. 5:30, Wonderwall.

0: Volg alles van M&M in de app van VRT Max. Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
1: Check.
0: De DJ checkt voor je tickets koopt.
1: Oké, check.
0: En social media checkt voor je op date gaat.
1: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
0: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
0: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
2: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je kruidvattaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ten eerste is Alberto.
4: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
5: Amai, de gorap.
4: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
3: Dag in de rug.
6: Blop, blop, blop. Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
7: Is dat door Piet Piraten spelen?
8: Schip, ahoy.
9: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
10: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
11: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
4: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
12: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
13: Echt zalig, al die films en series, Benji.
12: Hoe praat jij nu?
13: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
12: Vind je vrouw dat niet lastig?
13: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
14: Mobile Vikings.
12: Play it smart.
15: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
16: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
15: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
17: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Het internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Echt, een heel jaar.
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
3: Ah, welk zat eens op zoek?
2: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hey, dus de komdata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee. Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you shine.
5: Het is 3 uur, goedemiddag.
6: 14 nieuws.
5: Met Stijn de Fort.
7: Een jongen van 13 wandelde de dodentocht uit. Ja, en dat mag niet, want de minimale leeftijd om deel te nemen aan de wandeltocht van 100 kilometer is 16. Of het jaar waarin je 16 wordt. De ouders van de 13-jarige hadden de jongen online ingeschreven met valse gegevens. De organisatie van de dodentocht bekijkt nu of er identiteitscontroles moeten komen.
8: Hier is er een andere geboortedatum opgegeven dan de effectief correcte geboortedatum. We vinden het toch wel jammer dat mensen afspraken, regels naast zich neerleggen om toch iets te doen wat zij willen. Dat cijfer is er niet zomaar opgeplakt, die 16 jaar. Wij hebben daar ons in laten begeleiden door een sportarts om te bekijken vanaf wanneer is zo'n uitdaging, zo'n 100 kilometer, verantwoord voor iemand om deel te nemen.
7: Nog de hele dag zullen er geen blushelikopters of vliegtuigen uitrukken boven de Hoge Venen. Door het slechte weer is de zichtbaarheid niet goed genoeg. Het goede nieuws is dat het vuur niet meer uitbreidt in de oostelijke richting. Overal waar de brandweerlieden het vuur kunnen bereiken, is het nu onder controle. Maar er zijn ook zones waar enkel vanuit de lucht geblust kan worden en daar is het dus nog niet onder controle. En de regen die de voorbije dagen valt, komt voor veel gewassen in de landbouw te laat. Uit een rondvraag van de Boerenbond blijkt dat een deel van de aardappeloogst verloren is. De afgelopen weken waren gewoon te heet en te droog. Landbouwer Jan heeft zijn groenten de afgelopen weken 's nachts extra besproeid, omdat ze anders zouden uitdrogen. Maar dat is telkens veel werk, zegt hij.
9: We zijn heel blij dat we de beregeningsinstallaties even kunnen stilzetten, of hopelijk kunnen stilzetten tot het einde van het seizoen. Want naast de kostprijs wat het met zich meebrengt, is het toch wel heel arbeidsintensief. Slapeloze nachten, dus we zijn blij dat we terug naar een normaal regime komen en dat we terug onze normale dagen en vooral de normale nachten terug kunnen hervatten.
7: Thibaut Nijs zal de Ronde van Spanje rijden. Dat heeft zijn team Little Trek bekendgemaakt. Nijs kwam door een infectie niet meer in actie sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. Ook Wout van Aert neemt zoals al bekend was deel, net als Kian Uytebroeks en Jordi Meus. De Vuelta begint zaterdag met een korte tijdrit. Blijft grijs met regen of buien en temperaturen tot 25 graden. Ook morgen en donderdag blijft het zwaar bewolkt met regen bij nog 22 graden.
6: M&M.
5: Amai, er komen allemaal artiesten aan van één nummer waarmee je nu heel graag op een terras zou willen zitten. Tenminste toch als de zon weer schijnt.
10: The official sound of summer.
11: M&M.

beeldje in dit grijze weer. Maar dan toch ineens een fel rode cabrio waar je in hopt. En dan volledig Choosing Texas gaat. Onze big hit komt eraan. Maar deze klassieker van Jason Derulo.

0: ergens met je date zijn, iets gaan drinken en dan plots komt je ex binnen in dat café. Of meer bepaald in de bar. Want we zijn in Texas, hè. Zo gaat het in de videoclip van deze Choose in Texas. Heel hard gaat het online. En dus meer dan terecht de titel van Big Hit deze week. Straks Throwback Pink, toen ze nog blond met roze krullen had. En ook een feestje van Purple Disco Machine.
1: Alleen maar de grootste hits, non-stop. Die hoor je op M&M.

0: middagdoor naar M&M Hits. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Nog voor je kan denken.
8: Pas op voor die een borduur.
7: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
9: Kom dat nu niet doen.
7: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
9: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
7: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
10: En krijg ik roze blokjes?
7: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.

Hij valt altijd zo goed binnen op een middag. Om 3:30. Cruel summer. Hopelijk niet te cruel bij jou. Zou ik jammer vinden. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het 20 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En naar Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E19 15 minuten tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. Dan hebben we naar Bergen-op-Zoom op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Stabroek vertraging door een defecte vrachtwagen, dat is op de rechterrijstrook. En op de N16 richting Willebroek 15 minuten aan de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En er rijden nog steeds geen treinen tussen Lokeren en Dendermonde en tussen Sint-Niklaas en Mechelen. Maar er zijn vervangbussen. M&M. Dorian Ausems.

0: Het is weer een zekerheid. Dit weekend live video's van dit nummer van Somber. Ah ja, want hij staat op Pukkelpop. Gesqueezed tussen Zara Larsson en Tyler, the Creator. Om 8:30. Maar dat zal shine, dat weet je. Straks de grote shiny nummer 1 van de M&M 50 en ook iemand die jouw hulp nodig heeft.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Ten eerste is Alberto.
3: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
4: Meidegorap.
3: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
2: Dag en doorheen.
4: Lop de blok.
5: Trek een kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
6: Is dat door Piet Piraten spelen?
7: Schip, ahoy.
8: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
9: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
10: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
11: Was ik
3: de podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app.

0: Dank u, dank u, dank u wel om te stemmen.
1: 100 dagen zonder jou. En ik hou nog vast van wat me tegenhoudt.
2: Wie wordt het zaterdag? Stem nu op jouw favoriete hit voor de M&M 50.
0: Via het M&M-kanaal op VRT Max.

Niet alleen de nummer 1 van de MN50 momenteel, Tranen van Goud, Arm Blomaert, maar ook kanshebber voor VRT Zomerhit 2026. Nog steeds, hij is in de running en jij kan hem helpen. Dat doe je door naar VRT Max te gaan en links op het zonnetje te klikken met VRT Zomerhit achter. En dan even op stemmen klikken. Hij heeft een beige hemd aan, makkelijk te vinden. En hij had een zwart hemd aan met glitters.

0: Het zijn hoogdagen voor Henri PV. Niet alleen omdat het zomerseizoen is en er overal feestjes zijn om op te gaan draaien. Ook niet omdat dit echt een heel goed nummer is en een zomerhit geworden is. Sola. Maar ook omdat het WK hockey is en hij is blijkbaar echt super grote fan van de sport. Ik ben heel blij dat er zoveel aandacht naartoe gaat, zelf ook nog gehockeyd. Update daarover en waar je vanavond naar kan kijken na 4 uur.
1: M&M. They stand from Imagine Dragons. Make life safe. Make life safe.

zo'n beetje in de namiddag donker te zitten omdat het grijs is buiten, niet superveel te doen hebt. Ik kan je alleen maar aanraden om Maxime te gaan helpen op VRT Max, want hij staat ook nog altijd tussen de genomineerden om VRT Zomerhit 2026 te winnen. Volgende week gaan we die winnaar weten, maar de stemmen zijn dus nog altijd nodig. Voor dit nummer met Babette,

0: Het is 4:00, goedemiddag. 14 nieuws. Met Stijn de Vart.
1: De rook van de brand in de Hoge Venen zorgt voor overlast in Duitsland. De natuurbrand breidt niet meer uit, maar de brand is nog altijd niet onder controle. Zeker in het oosten, aan de grens met Duitsland, blijft het moeilijk. Gianni Palink is in Monschau, net over de Duitse grens.
2: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van Veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
1: 4 op de 10 Belgen combineren werk met de zorg voor een kind of een kleinkind of een ander familielid. Dat heeft het statistiekbureau van de overheid berekend. Vooral vrouwen passen hun carrière aan, want bijna de helft van de werkende vrouwen past hun job op een of andere manier aan om voor iemand te zorgen. Bij de mannen is dat een kwart. Professor personeelsbeleid van de KU Leuven, Marijke Verbrugge, legt uit waarom er zo'n verschil is tussen mannen en vrouwen.
3: Voor een stukje heeft dat te maken met de normen in de maatschappij. We associëren nog altijd zorgtaken eerder met vrouwen dan met mannen. En daarnaast zien we ook wanneer keuzes moeten gemaakt worden om zorgtaken op te nemen, dat men dan vaak gaat kijken naar de persoon met het minste loon, om zo als gezin het minste inkomensverlies te lopen. En dat zijn nog altijd vaker de vrouwen dan de mannen binnengezet.
1: De organisatie van de Dodentocht bekijkt of ze de identiteit van de deelnemers beter moet controleren. Want nu blijkt dat de jongen van 13 de tocht van 100 kilometer heeft uitgewandeld. En dat mag niet, want de minimale leeftijd om deel te nemen is 16 of het jaar waarin je 16 wordt. De ouders van de 13-jarige hadden de jongen online ingeschreven met valse gegevens, zegt de organisatie.
4: Hier is er een andere geboortedatum opgegeven dan de effectief correcte geboortedatum. We vinden het toch wel jammer dat mensen afspraken, regels naast zich neerleggen om toch iets te doen wat dat zij willen. Dat cijfer is er niet zomaar opgeplakt, die 16 jaar. Wij hebben daar ons in laten begeleiden door een sportarts om te bekijken vanaf wanneer is zo'n uitdaging, zo'n 100 kilometer, verantwoord voor iemand om deel te nemen.
1: En dan nog nieuws over de Vuelta, want Thibaut Nijs zal die ronde van Spanje rijden. Dat heeft zijn team Little Trek bekendgemaakt. Nijs komt door een infectie niet meer in actie sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. Ook Wout van Aert neemt zoals al bekend was deel, net als Kian Uytebroeks en Jordi Meus. De Vuelta begint zaterdag met een korte tijdrit. Blijft grijs vandaag met regen of buien en temperaturen tot 25 graden. Ook morgen en donderdag blijft het zwaar bewolkt met regen bij nog 22 graden.
0: Ja, we zijn al goed op weg met de files, Mirjam.
5: Ja, we gaan inderdaad weer naar de normale avondspitsen. 170 kilometer hebben we voor de Antwerpse ring richting Nederland. Dat betekent dat 20 minuten vertragen. Naar Gent komt er 10 minuten bij. Naar Antwerpen ook 10 minuten vanaf Waaslandhaven Oost en vanaf Kruijbeke. Een kwartier op de E19 tussen Mechelen Zuid en de Werken in Rumst. En 25 minuten op de A12 vanaf Antwerpen Haven. Ook naar Bergen op Zoom op die A12. 10 minuten tussen Antwerpen Haven en Stabroek komt door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. En 16 naar Willebroek, 20 minuten door te werken in Temse. Voor de buitenring rond Brussel, 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Leuven op de E40, 10 minuten tussen Sterbeek en de Werk in Bertem. En tot vanavond 8 uur rijden er geen treinen tussen Lokeren en Dendermonde en ook niet tussen Sint-Niklaas en Mechelen. Er zijn wel vervangbussen. M&M.
0: Stuur nu in de app van M&M de volle pot als je wil spelen voor gratis cinematickets.

Mirjam zei net dat het al begint te lijken op een gewone avondspits, zeg, onderweg. Maar wij gaan hier nog een beetje vakantie creëren, hoor. Met straks de beste tip om deze vakantie nog dringend te gaan kopen. En waar je vanavond zeker naar moet kijken. Maar eerst gaan we spelen voor gratis cinematickets. Ook nog een leuke avond uit met iemand die je leuk vindt. Want het is een duo-ticket, hè. Als je ervoor wil spelen, stuur je nu de volle pot in de M&M-app.

0: Chainsmokers in duo met Halsey. Amai, ik vond dat wel even, toen Mirjam zei, met alle files, het is nu bijna 170 kilometer, dat we bijna naar de gewone avondspits gaan, maar de vakantie is nog bezig, hè. Maar goed, druk onderweg of niet. We gaan hier spelen voor cinematickets. Dat is altijd entertainend. Het kan trouwens nog elke dag deze week. Want vanaf volgende week is het weer helemaal anders. Hè? Als je om 4:10 je radio aan hebt staan. Is wel natuurlijk heel gezellig. Want dan is Club Koutar terug. Met Koutar zelf. Ah ja, het zou maar raar zijn. En met Wannes Lacroix. Heerlijk. Je hebt een heel vakantie gehad. Dus ze gaan echt alle energie hier binnen pushen bij jou. Dat is leuk. En Sander en Imaan de ochtend. Met twee. En dan ook nog Maureen daarna. Solo. En dan ons Anke. En Robin. En Lotte en niet met bloot. Dus het is nu nog even gewoon. Summer vibes. En dan gaan we samen met jou starten, hè. Oké. De volle pot, dat gaan we spelen vandaag met Jasmin Nijrink uit Zulte. Hey.
1: Hey, goedenavond.
0: Jasmin, jij komt van het werk en het was een goede dag aan je stem te horen.
1: Ja, toch wel.
0: Wat maakt jouw werk zo leuk? Jasmin.
1: Hallo?
0: Hi. Ah, je viel even weg. Nee, ik vroeg mij af,
1: ik
0: welk werk...
1: Ik hoor een dubbele lijn.
0: Ah ja, oké. Okay. Kan je mij verstaan?
1: Ik hoor jouw collega.
0: Aha, oké. Okay. Wacht, we gaan dat even regelen, hoor. Jij hoort mijn collega. Dat is inderdaad een heel sympathiek collega, ja. Maar dan gaan we even jou op een andere lijn zetten. Dan gaat het wel werken. Het is belangrijk natuurlijk dat de deelnemer het spel deftig kan spelen. Want de cinematickets, dat wil uiteindelijk iedereen. Jasmin, is het nu beter?
1: Ja, nu is dat beter.
0: Aha.
1: Nu
0: heb het weer al opgelost. Dat is leuk. Jasmin, welk werk doe je en waarom was het zo leuk vandaag?
1: Ik doe productie, dus eigenlijk inpakken. En het was vandaag gewoon leuk, omdat M&M opstoot natuurlijk. En goede muziek, ja.
0: Het is waar, ik heb mijn best gedaan. Ja, ik heb zeker mijn best gedaan. We gaan dat gewoon nog doorzetten, maar eerst dus even een spelletje tussendoor, Jasmin. Zometeen ga je een thema krijgen en dan een klok die 20 seconden doorgaat. En in die tijd moet je zien 8 dingen op te sommen binnen dat thema. Als dat jou lukt, dan win je een duo-ticket. Geraak je aan 4 zaken, is het al zeker 1 cinema-ticket, hoor. Maar het liefste willen we de volle pot, hè. Zwaar, hè?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Oké, okay, cool. Voor. Jasmin, heb jij trouwens last van zo dat we stilaan naar het... Sorry dat ik het zeg, maar einde van de zomervakantie gaan?
1: Niet echt, nee. Ik ben nu terug aan het werk, dus ik kom er eigenlijk al terug in.
0: Ja, ja, ineens kan je zo meegezogen worden en lukt dat weer, hè. Dat is zo. En het leuke is, het najaar, dus alle maanden die volgen na deze zomervakantie, dat belooft leuk en gezellig te worden. Want het is vandaag dat VRT allemaal programma's en series heeft aangekondigd die je ergens in de komende maanden gaat kunnen zien. Heel leuke aankondigingen met onder andere Tom Waas, die komt terug met Camp Fly, waarin hij met Fly samen met 8 jonge schoolverlaters door Corsica trekt. Het gaat emotioneel zijn, dat gaat hard zijn. Christel Verbeke gaat met verschillende vrouwen die veel over het leven te vertellen hebben praten. En er komt ook een nieuw spelprogramma met Sven de Leijer. Is het gelukt? Met daar straks al een tease van Annemie Struijs. Struif liever gezegd. Die, wat een verspreking. Die daar ook in gaat zitten. Allee, heel leuke dingen. Maar ik weet niet of je dat ook hebt gezien, Jasmin. Pommelien Thijs duikt ook op in die line-up. Blijkbaar gaat ze dus acteren in Altijd Welkom. Dat is een fictiereeks over rouw, samen met Koen de Bouw en Barbara Sarafian. En om die reden, Jasmin, mag je mij nog eens 8 nummers opsommen van Pommelien Thijs. Wat heeft ze allemaal in haar repertoire? 8 liedjes van haar. De tijd gaat nu in.
1: Ongewoon, wat een gedoe. Oh, fuck, jij legt een blackout, die shit. Meisjes van Honing. Tegenwoordig, dit heb ik al gezegd.
0: Niet goud, maar...
1: Zout, maar zoet. Oh, shit.
0: Oh, Jasmin!
1: Oh! Ik heb een blackout.
0: Oh, ik hoorde het. 2 zaken en dan ineens de crash.
1: Oh. Ja, altijd van de stress.
0: Ik snap het. En die 20 seconden denderen maar voort als een snelheidstrein. Het is verschrikkelijk.
1: Het lijkt gemakkelijk aan je luistert.
0: Ik snap
1: op de radio, maar je zelf meedoet, is compleet anders.
0: Ik weet het. Je bent zelfs niet aan vier zaken geraakt, maar ik ben in een zeer goede moed. Het is hier de laatste week avondshow in de zomervakantie, dus ik ga je op zijn minst één ticket geven. Is dat goed?
1: Oh, dat is super lief. Ja.
0: Ik stuur het jou op en dan kan je binnenkort nog eens iets gaan kijken dat je leuk vindt.
1: Super leuk, dankjewel.
0: Graag gedaan, Jasmin. Tot heel snel. Merci
1: tot
0: om mee
1: snel.
0: Te doen. Had ze ik moet gaan gezegd? Dat is er ook nog, hè? Oh, we zouden lang door kunnen gaan. Heerlijk, Pommelien Thijs.

0: altijd welkom. Heerlijke zin eigenlijk. Binnenkort dus nieuwe fictiereeks met Pommelien Thijs. Ik moet niks, ik wil jou. Waarom moet je om 20:30 vanavond jouw tv opzetten? Dat hoor je straks.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, het is een Kandere bureau. Helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis. Ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Kandere interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kandere showroom of op kandere.be. Kandere. More space for your place.

0: kans. 22 over 4. M&M. Zullen we al eens aan het weekend denken? Of toch op zijn minst al aan vrijdag? Dat is dan dat de UEFA Europa League start. Ja, de op één na belangrijkste Europese clubcompetitie van het voetbal. Met overmorgen, belangrijke dag. Dan is het de eerste speeldag van Anderlecht. Die aftrapt tegen Kairat Almaty van Kazachstan. En daar is veel om te doen. Het grootste werk van die match zijn ze precies nu al aan het leveren. Op dit eigenste moment als we aan babbelen zijn. Want ze zijn effectief nu in de lucht aan het hangen om helemaal te vliegen naar Kazachstan. Dat is een vlucht van 9 uur. Nu op zich ça va, maar blijkbaar wisten ze dat maar van vorige week donderdag. Voor een topsporter is dat vrij heftig. Normaal gezien gebeurt dat ook helemaal niet. Maar bon, ze moeten er wel even door en overmorgen al op het veld. Wel leuk, want ze zijn de trucjes van het WK 2026 van het voetbal aan het toepassen. Zoals het dragen van brillen die blauw licht filteren. Ze hebben compressiekousen aan. Ze worden zelfs verplicht tot een schoonheidsslaapje. Ik denk dat jij soms ook die verplichting wil krijgen. Maar dat maakt dus wel de verse Europese trip ooit die een Belgische club ooit dus maakte. En dan moeten ze overmorgen het veld op. Nu eerder op het veld, maar dan in Waver, in ons land, gewoon spelen vanavond de Red Panthers, ons vrouwen nationale team hockey op het WK, het WK-hockey. Afgelopen weekend al heel goed gedaan tegen Nieuw-Zeeland. Daar hebben ze gewonnen. En vanavond moeten ze tegen Spanje. Wat best wel een harde tegenstander is. Zij shinen echt in het spel. Ik heb nog eens opgezocht in Spanje, dat is echt wel, ja, die behoren tot de top. Maar de Red Panthers hebben er zin in. En zeker omdat het dichtbij is. Dit is Emily Verhees, die aanvallend speelt daar.
1: Dat is natuurlijk een mega ervaring. Zeker om een WK in je eigen land te spelen, is niet wat je elke dag gaat meemaken. Ik was heel trots om daar te staan en heel dankbaar dat ik deel mag maken van het team. Ik denk dat je het meer beseft, zeker omdat het in eigen land is. Want een WK in een ander land gaat nog altijd anders voelen. Nu heb je echt de hele tribune zit vol met Belgische supporters. Dus het is een mega leuk gevoel.
0: Zij ze dus afgelopen weekend en vanavond gaat dat niet anders. Zijn. Jij kan ook gewoon alles volgen. Net zoals gisteren naar de Red Lions kan je kijken op VRT1 met commentaar van Eddy Demares en Sophie Giers. Die zijn er weer bij. Ja, die volgen heel dat WK. Hopelijk doen ze het dan wel beter dan de Lions, want die zijn gisteren verloren met 1-0 tegen Duitsland. Morgen een laatste kans in die poelenfase tegen Maleisië. Maar dus eerst vanavond 20:30 op VRT1.

0: Olivia Rodrigo zometeen. 2 minuten AI-tripje, als je er klaar voor bent. En nooit is iemand klaar voor zoveel file, Mirjam.
1: Hoeveel meter zitten we ondertussen voor de Antwerpse ring richting Nederland? Gaat het erg moeizaam, daar komt bijna 1 uur bij. Naar Gent is dat maar 10 minuutjes. Naar Antwerpen een kwartier vanaf Waaslandhaven Oost en vanaf Kruibeke. 20 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Een half uur op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. 20 minuten vanaf Franst en 25 minuten vanaf Stabroek op de A12. En 16 naar Willebroek, 25 minuten door de Werken in Temse. Naar Brussel op de E19 tussen Kontich en Rumst een dikke 10 minuten. Buitenring rond Brussel, een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Leuven op de E40 tussen Sterbeek en de Werken in Bertem 10 minuten. Andere vertragingen zijn beperkt. En tot wellicht vanavond een uur of 8 rijden er geen treinen tussen Lokeren en Dendermonde. Ook niet tussen Sint-Niklaas en Mechelen, maar er zijn wel vervangbussen.

0: Selena Gomez, Marshmallow. Straks in de queue Sabrina Carpenter en Alex Warren. En echt een mega tip die ervoor gaat zorgen dat je uren, maar echt uren, niet meer op jouw gsm gaat komen. Het is ergens beloofd.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Go Yellow!
1: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
2: Oei, dat moet ik rap zijn.
1: Info op telenet.be.
4: Nu kan hij gaan komen, ja! Marion heeft hem dan toch binnengeduwd.
5: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
6: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.

0: Nina. Sorry, ik heb die tip echt nodig. Ja, de tip om uren niet meer op jouw gsm te komen. Ja, het gaat over iets dat daadwerkelijk aan het gebeuren is deze vakantie. Er is een nieuwe hype. Bij iets wat je al eens gemakkelijker vastneemt in de zomer, namelijk een boek. En het is in die wereld van de boeken dat er één bepaald iets is dat mensen nu massaal gaan kopen. En dat zijn de moordraadselboeken. Op dit moment helemaal bovenaan, op nummer 1 in de top 10 van de non-fictieboeken van Standaard Boekhandel. En dat is heel officieel. En er is een bekende fan. Dag Jael Oost.
1: Dag Dorian Ousens.
0: Hallo. Ah, the good energy. Welcome.
1: Dank je.
0: Blij dat ik jou mag bellen. Blij dat jij weer mee bent met de hype, Jael. Ik had niet anders verwacht. Kan je eens uitleggen, want mensen zijn echt eager om te weten waar het over gaat. Waarom ze dringend een boek moeten gaan kopen. Jij bent er vol een bak mee bezig.
1: Ja, ik heb het zelf ontdekt in het begin van de zomer, toen ik met mijn vriendinnen ook in de Standaard Boekhandel was. En wij zagen dat liggen en ik zei, oh my god, dat heb ik echt nodig. En de volgende keer had mijn beste vriendin mij dat als cadeau gegeven. Dat is echt super lief. En ik ben sindsdien, net zoals de rest van het internet, echt verslaafd daaraan. Het is eigenlijk gewoon, ik heb 2 boeken. Ik heb Myrtle dingen. Myrtle en Murdoku.
0: Ja.
1: En Murdoku, dat is eigenlijk een sudoku waar je dan op zoek gaat naar de moordenaar. En eigenlijk bij Myrtle is dat juist hetzelfde. Je krijgt allemaal raadseltjes en dan moet je ook daar op zoek gaan naar een moordenaar.
0: En bij Murdoku moet je sudokus oplossen om erachter te komen of is dat dan ook met raadsels?
1: Ja, dus bij Murdoku, alle cijfers vallen weg. Dus het zijn eigenlijk gewoon, je ziet voor u allemaal vakjes. En die vakjes die stellen dan kamers voor. Je hebt allemaal verdachten. En dan zeggen ze bijvoorbeeld over die verdachte zat in de hoek van een ruimte. Maar dan heb je zo 5, 6, 7 hoeken.

0: Dus dan moet je dat aan de hand van andere tips dan weer gaan uitsluiten. In welke hoek dat die exact zat. Of zo, deze persoon zat op een stoel. En dan uiteindelijk, als je alles hebt samengebracht, is de persoon die het gedaan heeft, dus de moordenaar, zit dan in dezelfde ruimte van het slachtoffer. En zo bent je je moordenaar.
1: Maar waar was dit nieuws in godsnaam aan het begin van mijn zomer? Dit is echt gemaakt voor mij. Ik ben echt mega true crime lover. En zeker zo zoeken, de verradersachtig, je weet wel, Jael, dat is echt...
0: Ja.
1: Dat is zo goed. Hoeveel heb je er al in uitgekregen? Want ik had zo'n paar reacties gezien van mensen die ermee bezig waren, die echt wel zeiden van dat is uren werk en het is soms echt nog wel moeilijk.
0: Ik weet dat ik heel optimistisch ben begonnen, maar dat ik echt al heel snel heel moeilijk werd. Dus ik ben er nog zeker niet door, maar je bent echt al uren zoet met allemaal die verschillende raadseltjes. Maar ik heb nu ook dan bijvoorbeeld naast Murdoku dan Myrtle. Dus als je dan even een Sudoku by Beurs hebt, dan kun je weer switchen naar een heel ander boek. Dus er is echt zoveel aanbod. Het is zalig.
1: Het klinkt echt geweldig. Sommige mensen zeggen zelfs 30 uur dat je ermee bezig bent als je dat in één trek door zou doen. Dus als je echt in een trip wil geraken en even niet op je gsm wil zitten deze zomer, dan moet je dat gewoon gaan kopen. Op één, welke zou je aanraden mochten mensen denken van ik ga er deze zomer nog aan beginnen? Die Murdoku of de andere?
0: Oh, bij mij heeft Myrtle wel een stapje voor, maar dat is gewoon dat ik daar ietsje beter in ben dan in Murdoku.
1: Okay.
0: Dus voilà, dat is een persoonlijke, ik ben een beetje biased.
1: Ja. Lotte uit Westerlo, die laat weten in de app Enigmic is de app-versie van Murdoku. Ik weet niet of ik het juist uitspreek, maar je hebt het ook op je gsm. Maar ja, dan is het hele principe weg van het feit.
0: Nee, dat is leuk.
1: Ja. Toch? Even in een boek. Je kan ze nu massaal gaan kopen. Je gaat misschien zelfs in een wachtrij moeten staan, want veel mensen zijn ermee bezig. Nee, keileuk. Jael, wat ga jij deze zomer buiten die moordraadsels oplossen nog doen? Hè? Waar ben je eigenlijk?
0: Ik sta nu op met een oprit. En van de week ga ik nog naar Pukkelpop. En dat zal het zotste wel nog zijn, denk ik.
1: Oké, cool. We kunnen Jael spotten op Pukkelpop. Geniet daar super hard van. En merci voor de gouden tip en de overtuiging.
0: Ja, graag gedaan, Doria.
1: Tot heel snel.

Geef toe, dit is de zomer 2026 en ze verdient daar een prijs voor. Misschien wel de grootste VRT zomerhit 2026. Geef nog een laatste stem als je dat nog niet deed op VRT Max. Want volgende week gaan ze de winnaar kiezen. Hè. Dus het is aan jou om er nu iets van te maken en haar te helpen. Dit is Florida. En Whistle.

0: reis betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
1: Het is 5:00. 14 uur. Krijg je van Stijn de Vart.
2: In de VS start een groot proces tegen Meta. Meta is het moederbedrijf van Instagram en Facebook. En 29 Amerikaanse staten brengen vandaag het bedrijf voor de rechtbank, omdat ze vinden dat die platformen te verslavend zijn voor kinderen. Meta kan in theorie een boete krijgen van 1200 miljard euro, ook al is dat onwaarschijnlijk. De staten willen vooral dat Meta aanpassingen doet, zoals het stoppen van algoritmes die je gepersonaliseerde inhoud tonen, het eindeloos kunnen scrollen en de likes bij berichten. Later in het proces moet ook CEO Mark Zuckerberg voor de rechter komen. De Hogevenen zullen tientallen jaren nodig hebben om zich te herstellen van de zware natuurbrand daar. Daarvoor waarschuwt milieuorganisatie WWF. Want de Hogevenen zijn een kwetsbaar ecosysteem, zeggen ze.
3: Die venen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. Maar daarnaast slaan die venen koolstof op die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. Die venen wapenen ons tegen klimaatopwarming en dat waardevolle ecosysteem wordt nu verwoest. En daarnaast fungeren dus die veengebieden ook als een spons die water opslaat. Dus de venen beschermen ons potentieel ook tegen overstromingen.
2: En ook in Duitsland is er op sommige plaatsen hinder door de rook van de natuurbrand. In het stadje Monschau, net over de Duitse grens bijvoorbeeld, zijn er de laatste dagen minder toeristen, want de rook is vervelend, vertellen ook deze toeristen.
4: Ja, ze dachten net braadworst, maar...
5: Ja, maar we komen hier niet vandaan, dus het was hier even rijden. Ik denk, nou, wat ruikt nou joh? Maar het was echt de brandlucht. Hoe verder we hier naartoe kwamen, hoe meer brandlucht je ruikt, zeker ja.
6: We hebben nog geluk gehad dat het niet helemaal is overgewaaid. Ik heb astma, dus ik moet een beetje oppassen.
2: 4 op de 10 Belgen combineren werk met de zorg voor een kind of een kleinkind of een ander familielid. Dat heeft het statistiekbureau van de overheid berekend. Vooral vrouwen passen hun carrière aan, want bijna de helft van de werkende vrouwen past hun job op een of andere manier aan om voor iemand te zorgen. Bij de mannen is dat een kwart. Professor personeelsbeleid van de KU Leuven, Marijke Verbrugge, legt uit waarom dat bij mannen zoveel minder is.
7: Heel vaak gaan zij dan eerder kiezen voor flexibiliteitsmaatregelen, wat later starten, wat vroeger stoppen en dan eventueel werk inhalen later. Dat heeft ook te maken met het feit dat mannen gemiddeld genomen vaker in hogere functies zitten met meer autonomie, waar ze die flexibiliteit vaak gemakkelijker kunnen nemen.
2: Popster Madonna heeft de meeste nominaties beet voor de MTV Video Music Awards. Dat zijn de belangrijkste prijzen voor muziekvideo's. Ze is 11 keer genomineerd, onder andere voor muziekvideo van het jaar en voor artiest van het jaar. Ze heeft zelfs meer nominaties dan Taylor Swift, die 9 keer een prijs kan winnen. Madonna won in haar lange carrière al 20 keer zo'n VMA. Vorige maand bracht ze nog een nieuw album uit. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt, maar meestal droog. Morgen zwaar bewolkt met regen die van west naar oost trekt. Temperatuur morgen tot 22 graden. Ook de dagen daarna wisselvallig met buien en temperaturen tot 22 graden.
1: Ja, en om 4:55 toch rekening houden met 223 kilometer file. Mirjam, waar?
8: Ja, behoorlijke pittige spits inderdaad. Antwerpse ring richting Nederland, daar komt 1 uur bij. Naar Gent is dat maar een kwartier. Naar Antwerpen vanaf Waaslandhaven Oost een 30 minuten. Vanaf parkeerterrein in Kruibeek een kwartier. A12 vanaf Schelle dik 20 minuten. E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst een 30 minuten. E313 vanaf Herentals-West ook een 30 minuten. En op de A12 vanaf Stabroek bijna 3 kwartier. En 16 naar Willebroek. 25 minuten door te werken in Temse. Naar Brussel op de E19 tussen Kontig en de Werken in Rums 10 minuten. Door die werken gaat het door omrijders trouwens ook erg traag op de N1 tussen Rumst en Mechelen en dat in beide richtingen. Voor de buitenring rond Brussel een 30 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en de Werken in Bertum 10 minuten. Op veel andere plaatsen beperktere vertragingen en wellicht tot 1:08 vanavond rijden er geen treinen tussen Lokeren en Den Monde. Ook niet tussen Sint-Niklaas en Mechelen, maar er zijn wel vervangbussen. M&M.
1: Dorian Alsens. Amai, er komt een reunie. Er komt groot nieuws. Er komen cadeaus af en we gaan het 6 officieel vieren.

blessings. We have money. Calvin Harris. Oké, ik had ook online gezet, maar ik ben dus officieel 3 weken offline geweest. Dus echt geen Instagram. Ja, oké, TikTok heb ik wel nog geopend. Maar Instagram heb ik echt bijna verwijderd, de app. Nooit meer open gehad. Ik was op vakantie, ik was in Spanje. Ik wou even zo in een andere wereld zijn. Dus ik was daar straks heel blij met wat ik ineens las. Want dat was dus nieuws van toen ik helemaal weg was. Ik had het volledig gemist en ik denk ergens jij misschien ook, dus daarom ga ik het nu nog eens zeggen. De papa van Beyoncé, die heeft blijkbaar gezegd in een interview op de radio in Amerika dat er binnen 30 dagen nieuwe muziek van Destiny's Child komt. Heel belangrijk detail, dat stond 24 juli op VRT Nieuws. We zijn vandaag 18 augustus, dus dat betekent dat het bijna zover is. We zijn de 18e. Die nieuwe muziek komt er trouwens omdat ze nu 20 jaar na hun allerlaatste album zijn. Dus ze zijn van plan te trakteren. Blijkbaar gaat het met remixes zijn, nooit eerder verschenen nummers. Dat heeft die papa allemaal gezegd. En we weten ook al dat er gastartiesten op te horen gaan zijn. Dat is Missy Elliott. A legend. Dus de zomer wordt nog heel mooi. Dus ik dacht, ter ere van dit blije nieuws, gaan we gewoon nog eens zo meteen hier in de avondshow een throwback Destiny's Child doen. En met wat gaan we dat doen? Dat is aan u. Maar ik ga u even helpen.

Wie is in de vibe van deze? Of meer deze energie? Oh, sorry, maar kunnen tot in het oneindige doorgaan? Van deze ook. Strak. Very strak. Bugaboo. Als je die wil, stuur het mij door in de app. Maar we hebben ook... Oh ja. Lose my breath. Altijd een optie in het leven. En dan vergaten we bijna deze. Hoe delicious. Tja, ja. Eén titel in de app van M&M. Wat wil je horen van Destiny's Child om te vieren dat ze een soort van terug zijn? Allee, toch met nieuwe muziek. Laat het mij weten. Tijdens deze Temper City. Self-aware. Wanna vibe ook. One Direction, die komt er ook nog aan. Jonas Blue. Maar wat van Destiny's Child? Hit me up.

0: nieuwe muziek. Nooit eerder uitgebrachte nummers en remixversies van al hun hits. Bootylicious, Lose My Breath, Bugaboo, Bills, Bills, Bills, Jumpin', Jumpin', Survivor, zoveel. Welk nummer wil je zelfs op M&M? Stuur het mij nu in de app van M&M.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Edge of Desire, Jonas Blue. Ja, amai. Soms zijn de grootste cadeaus de meest onverwachte. Destiny's Child is back en gaat dus binnenkort, binnen een paar dagen, nieuwe muziek droppen, als we toch de papa van Beyoncé mogen geloven. Want die heeft dat gezegd in een interview. En voilà, het gaat gebeuren. 20 jaar na hun laatste album en dan komen die nieuwe tracks en remixes natuurlijk. Nu, ik zeg wel onverwacht. Ze hebben dat toch al vaak subtiel geteased in Las Vegas bijvoorbeeld. Voor dit jaar was dat nog in 2026. Dan was er een slotshow van de hele concertreeks van Beyoncé. En toen kwamen Michelle Williams en Kelly Rowland ineens mee op podium. En heel het internet zei toen al, ja, maar bon, die gaan gewoon terugkomen, hè. Stel je voor ook dat die gaan toeren. Amai, ik ben erbij, zo. Oh, daar ga ik alles voor doen. Alleszins, met dat nieuws en die nieuwe muziek binnenkort, zeer binnenkort, dachten we om nu even een klein Destiny's Child feestje te houden. Dus jij mag kiezen uit hun hele repertoire. Dag, Wendy de Groof.
1: Hey, goedenavond.
0: Hi, wat een moeilijke keuze.
1: Ja, ja, een heel moeilijke keuze.
0: Maar wat heb je met Destiny's Child? Wat dacht jij toen dat nieuws kwam?
1: Nostalgie. Ik denk dat ik echt uit de periode kom die daar opgegroeid is met Destiny's Child. Dus ja, dat is pure nostalgie. Hè.
0: Ja, dat is zo. Wie was jouw lievelings, yeah, of is jouw lievelings van de drie?
1: Kelly, eigenlijk.
0: Snap ik, omdat die ook solo wel heel goed is. Hè? Die heeft zo wel echt karakter.
1: Ja,
0: amai.
1: Die is zo heel down to earth gebleven, vind ik ook. Allee, ja, dat is mijn mening daarover.
0: Ja, volg ik wel. Maar jij was er fan van, maar echt je hele gezin ook, hè?
1: Ja, ja, ik heb drie zussen, dus bij ons was Destiny's Child zeer aanwezig.
0: Ja, dat is het allerbeste. Ja, als die dan ineens terug gaan komen, het gaat nooit meer hetzelfde zijn als vroeger, maar dan nog, dat is wel echt, ja, dat is historisch. Dat is echt, dat is iconic. Ja. Oké, Wendy, ik heb heel veel nummers laten horen. Ze hebben er nog heel veel, maar wat gaan we officieel draaien om het goede nieuws te vieren? Wat denk je?
1: Bootylicious.
0: Classic one.
1: Ik denk dat dat wel een goeie is.
0: Ja, dat is een zeer goede keuze. Speciaal voor alle fans en voor binnen een paar dagen de serieuze onthulling van heel wat moois, Wendy. Ik wens je nog een heel fijne avond. Merci.

0: even rustig naar je bestemming van vanavond rijden. Het gaat misschien op sommige plekken een beetje moeilijker zijn, want we zitten met veel file, Mirjam.
1: 260 kilometer, het is op heel veel plaatsen vertragen. Heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat de vakantie stil dan op zijn einde loopt. Ja. En dat er op veel plaatsen ook gewerkt wordt. Maar dat is voor een goed doel, dat is om betere wegen te hebben. En ja, dat doen ze dan speciaal in de vakantie om minder files te hebben. Maar lukt niet altijd. We hebben dus Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier komt erbij. Naar Gent is dat een kwartier vanaf Antwerpen-Noord. Naar Antwerpen vanaf Melzele een half uur. Vanaf parkeerterrein in Kruibeke 20 minuten. A12 vanaf Schelde 20 minuten. E19, 40 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. E313 vanaf Herentals-West een half uur. En ook zoveel op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Dan de N16 naar Willebroek 25 minuten door te werken in Temse. Naar Brussel op de E19 tussen Kontich en Rumst 10 minuten. Door die werken op de E19 gaat het door omrijders onder meer ook erg traag op de N1 tussen Rumst en Mechelen en dat in beide richtingen. Voor de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel. Op de binnenring is dat 20 minuten tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. Naar Leuven op de E40 tussen Sterbeek en de werken in Bertum 10 minuten. Naar Lummen op de E314 in Genk-Oost door een ongeval op de linkerrijstrook. Dan de N41 richting Sint-Niklaas bij Dendermonde ook een half uur file doorwerken. Andere vertragingen zijn beperkt en wellicht tot een uur of 8 vanavond rijden er geen treinen tussen Loker en Dendermonde, ook niet tussen Sint-Niklaas en Mechelen, maar je kan wel een vervangbus nemen.
0: Oké. Ik weet niet of je het hebt gezien op je fiets vandaag, maar vandaag is het officieel 15 jaar geleden dat een drama gebeurde op Pukkelpop, 18 augustus 2011. Een megastorm die toen trok over het festivalterrein. Bomen die omvielen, festivaltenten die in waren gezakt. Het was één ravage. 5 mensen zijn daardoor overleden, 100 mensen gewond en uiteraard nog veel meer mensen onder indruk, zwaar onder de indruk van alles. Dus elk jaar toch dat het op de achtergrond nog ergens blijft zitten, zeker als je erbij was, dat vergeet je natuurlijk niet meer. En zeker nu de komende editie, binnen een paar dagen, gaat dat niet anders zijn. Want nu dus 15 jaar geleden. Een van de bands die toen ging optreden, waar iedereen mega hard naar uitkeek, omdat ze een top headliner waren, het waren de Foo Fighters. Dat is toen niet kunnen doorgaan. Een jaar later zijn ze teruggekomen om dat in te halen, wat heel emotioneel was. Dus misschien is het wel eens een goed idee om ze vandaag nog eens te draaien. Je hoort ze met Best of You.

0: Waar was jij in 2010 in de zomervakantie? Het is wel een heel, heel typisch geluid aan die zomer. Dat hoor je hier zo meteen en ik heb jou nodig om een belangrijke keuze te maken.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Oh ja, man.
3: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
2: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
3: Ik hoef deze echt niet te weten.
2: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
3: Ik kan echt niet volgen.
2: Of mijn gezekjes voor de barbecue.
1: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
3: Doe dus naar rechts.
1: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
3: Oh, we hebben een match.
1: De dagelijkse kost-app.

waren wel wat maanden van Justin Bieber al. 2K voetbal, die performance tijdens de halftime show. Coachella. Hopelijk duikt hij nog eens op in het najaar. M&M. The official sound of summer. Maar nu even weg van de zomer 2026, want we gaan naar die van 2010. Toen we de warmte doden met uren op Angry Birds spelen. Oh my god, en je gsm ging daar zo trager van. Maar dat is wel leuk. We hebben toen ook Kim Kleister de US Open zien winnen, wat echt groots was. En meteen ook een kleine herinnering aan dat de US Open volgende week begint. Wel in 2026 natuurlijk, zonder Kim Kleister. Was ook een zomer die nog altijd aan het nazinderen is in de vorm van een vuvuzela. Want die zomer, ja ja, had ook een WK voetbal. Was ook een leuke hype van houthakkershemden, oversized nerdbrillen. En jawel, dat was ik vergeten, van die, sorry, lelijke snorretjes op t-shirts en alles wat je kon verzinnen. Ineens had alles een snor als versiering. Oh my god, dat was zo'n ding. Op de radio was het deze ook all over.

0: Winnow speak Americano. Met de Olympische Spelen is dat zelfs gebruikt bij een vloeroefening door de topturnster Gabby Douglas. En ze won daar goud mee. Echt waar, de jury was overtuigd met dit nummer. Als je die nog eens wil horen, dan stuur je nu Winnow speak Americano in de app van M&M. Maar zoals ik al zei, zoomen de vuvuzelas everywhere. En als officiële soundtrack doorheen alle voetbalstadions deze. Dat was het WK-lied van 2010. Als je die nog eens wil horen, stuur mij Waka Waka in de app. De vraag is gewoon, waar heb je het meeste zin in? En dat ga ik doen, hè.
1: This is the official sound of summer.
0: M&M. We no speak Americano. Het is een beetje langer om te tippen, maar bon, je moet soms al eens moeite doen voor de dingen. Als je het graag strak houdt, Waka Waka. Een van die twee titels mag je mij laten weten in de app van M&M. En dan hoor je het zo meteen na Alesso en One Republic. Every time.

0: is als frietjes en mayonaise. Alesso en One Republic, dat gaat smooth, dat gaat goed. Ook bij deze nieuwe hit, In Your Eyes. M&M.
1: The official sound of summer.
0: Zijn we even beland in 2010. Waar was jij toen, Margot?
2: Thuis.
0: In 2010?
2: Waar ik dan was?
0: Ja, thuis kan natuurlijk,
2: ja.
0: Hè?
2: Ja, dank je.
0: Het is 16 jaar geleden, jij bent nu 25, dus je was 9 jaar, ja, thuis in de tuin aan het spelen of zo.
2: Ja, aan het dansen of wakka wakka.
0: Ah, voilà. Meteen de keuze bekendgemaakt. Ik kon kiezen tussen We Speak No Americano, maar ook wakka wakka, wat toen het WK-lied was van het WK voetbal. Je wil heel graag die. Eigenlijk had je het al daarvoor gestuurd, hè, want je bent niet de enige die dat heel graag wil. Jullie zitten daar met een mega gezellige bende te luisteren. Wie is daar allemaal?
2: Ik zit hier met mijn mama en met Juliette, mijn nichtje en mijn twee neefjes, maar zij zijn momenteel aan het slapen.
0: Oké, maar wel samen in de auto. Terugkomende van, wat zijn jullie gaan doen?
3: We zijn naar huis aan het reizen.
0: Oké, en wat voor leuks heb je gedaan?
3: We zijn met Maloka blijven slapen.
0: Oh.
3: En gisteravond hebben we een kampvuurtje gemaakt. Maar dan waren mama en papa wel nodig.
0: Oké, en daarna mochten jullie gewoon alleen blijven bij oma en opa. En was het ook nog supergezellig. Wat hebben ze van eten klaargemaakt?
3: Spaghetti gisteren.
0: Oh, fantastisch.
3: In de middag boterhammen.
0: Het kan niet beter eigenlijk, hè? Spaghetti en boterhammen. Het leven moet echt niet meer zijn. Juliette, met jou ben ik aan het bellen. Zo fijn dat jij er ook even bij komt. Juliette, ga jij even aankondigen dat we Shakira met Waka Waka gaan draaien? Dan gaat het ineens uit de radio komen als jij dat zegt.
3: Ja.
0: Oké, doe maar.
3: We gaan Waka Waka opzetten.
0: Zeker. Ja. Geniet ervan daar allemaal samen. Van de grote
2: dankjewel
0: vakantie die nog lang duurt.
2: Dankjewel.
0: Bye bye.

Benson Boone. En Esther Nwano ook niet. Die staat hier zo meteen om jouw avond beter te maken met Berre en Marie. Aan mij krijg je nog Bruno Mars. On My Soul.

0: kan niet gaan komen. Ja! Marion heeft hem dan toch binnengeduwd.
1: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
2: Lotto, omdat het kan.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat

0: Meta riskeert een gigantische boete. In de VS start vandaag een groot proces tegen Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook. 29 Amerikaanse staten brengen vandaag het bedrijf voor de rechtbank, omdat ze vinden dat die platformen te verslavend zijn voor kinderen. Meta kan in theorie een gigantische boete krijgen van 1200 miljard euro. Maar zover zal het waarschijnlijk niet komen. De staten willen vooral dat Meta aanpassingen doet, zoals het stoppen van algoritmes die gepersonaliseerde inhoud tonen, het eindeloos kunnen scrollen en de likes bij berichten. Later in het proces moet ook CEO Mark Zuckerberg voor de rechter komen. De afgelopen dagen hebben zich opnieuw meer mensen aangemeld bij verschillende ziekenhuizen om eicellen te doneren. Afgelopen weekend was het nieuws dat er een tekort is aan zo'n donoren. Dat komt omdat mensen die doneren door een nieuwe wet binnenkort niet meer anoniem kunnen blijven. Een aantal mensen is zich nu spontaan gaan melden. In het UZ in Gent bijvoorbeeld waren er 2 kandidaat-donoren op 2 dagen tijd, terwijl er zich heel dit jaar nog maar 4 vrouwen gemeld hadden. De fertiliteitsarts van het UZ in Brussel vindt dat heel hoopvol.
1: Het is toch hoopvol om te zien dat als mensen zich bewust zijn van het probleem, ja, dat je altruïstische mensen terugvindt in onze maatschappij die daar hun steentje willen toe bijdragen. Als we dat geregeld onder de aandacht kunnen brengen, dan denken we dat we toch die behandelingen gaan kunnen blijven aanbieden in de toekomst.
0: De hoge venen zullen tientallen jaren nodig hebben om zich te herstellen van de zware natuurbrand daar. Daarvoor waarschuwt milieuorganisatie WWF. Het veen slaat volgens WWF CO2 op en helpt om overstromingen te voorkomen. Het is dus belangrijk dat de overheid het veen gaat herstellen, zegt WWF.
2: We weten dat natuurherstel werkt. Natuurherstel is winstgevend en is noodzakelijk om gewapend te zijn tegen die soort extreme weersomstandigheden. En tegen 1 september moet België zijn plan voor een natuurherstel indienen. En dat is een van de belangrijkste instrumenten waarover onze beleidsmakers beschikken. En die kans moeten we ten volle benutten. En om daar werk van te maken en een goed plan om te dienen.
0: En popster Madonna heeft de meeste nominaties beet voor de MTV Video Music Awards. Dat zijn de belangrijkste prijzen voor muziekvideo's. Ze is 11 keer genomineerd, onder andere voor muziekvideo van het jaar en voor artiest van het jaar. Dat is zelfs meer dan Taylor Swift, die 9 keer een prijs kan winnen. Madonna won in haar lange carrière al 20 keer zo'n VMA. Vorige maand bracht ze nog een nieuw album uit. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt, maar meestal droog. Morgen zwaar bewolkt met regen die van west naar oost trekt. Temperaturen morgen tot 22 graden. Ook de dagen daarna wisselvallig met buien en temperaturen tot 22 graden.
3: En voor wie nog onderweg is er Mirjam. Met hoeveel file zitten we?
4: Heel veel file. 225 kilometer zitten we ondertussen. Toch nog een aantal heel lange vertragingen. Antwerp-Stelling richting Nederland. Daar komt 3 kwartier bij. Naar Gent is dat maar 10 minuutjes. Naar Antwerpen een lange file op de E17. Bijna 1 uur tussen Zwijnaarden en Destelbergen. Daar is door een ongeval met een vrachtwagen de weg grotendeels versperd. Verderop vanaf parkeerterrein in Kruibeek een 20 minuten. Een half uur ook vanaf Melcelen. 20 minuten op de A12 vanaf Schelle. E19 nog 40 minuten tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Een half uur ook vanaf Massenhoven en 40 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. En 16 naar Willebroek, 25 minuten door de Werken in Temse. Dan naar Brussel op de E19 tussen Kontig en Mechelen-Noord een kwartier. Door de Werken op de E19 gaat het door omrijders ook traag op de N1 tussen Rumst en Mechelen en dat in beide richtingen. Dan de buitenring rond Brussel, een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring komt er 20 minuten bij tussen Gelbijgaarden en Tervuren. Naar Leuven op de E40 tussen Sterbeek en de Werken in Berthem een dikke 10 minuten. Naar Lummen 25 minuten op de E314 tussen Maasmechelen en Genk-Oost door een ongeval links. Dan de N41 richting Sint-Niklaas bij Dendermonde een half uur file doorwerken. Naar Luxemburg op de E411 bij Namen 3 kwartier komt daar door een ongeval. 2 rijstroken zijn daar dicht. Andere vertragingen zijn kleiner. En wellicht tot een uur of 8 vanavond rijden er geen treinen tussen Lokeren en Dendermonde. Ook niet tussen Sint-Niklaas en Mechelen, maar er zijn wel vervangbussen.
3: Hé, hey, dankjewel. Er is een nieuwe banger die jij mag gaan reten straks. En 1 tip, Spider-Man. Eerst een beetje melig doen in the best way. Met Berre.
5: The official sound of summer.

0: Ze is er helemaal klaar mee, Anne-Marie.
1: M&M.
2: Rate the song.
0: Ik geef het toe, ik ben nog niet naar de nieuwe Spider-Man gaan kijken. I know, ik heb nog geen tijd gehad. En ik spendeer uren op het internet in de hoop dat ik geen spoilers tegenkom, vooral dat. Wat ik wel heb gezien, is dat hij een fire soundtrack heeft. Ik zag Bad Bunny, ik zag Chaka Khan, maar dus ook Tame Impala met Loser. En dat is de song die jij mag raten vandaag. Die is weer helemaal hot nu met de film. Zit blijkbaar ook in een belangrijke scène, maar die durf ik dus niet op te zoeken. Want geen spoilers. Dus in conclusie, ik moet ASAP naar de cinema. En jij mag ASAP jouw punten op 10 voor deze song in de M&M-app sturen.
2: Rate the song.

Tame Impala, Loser. Of juist niet. Wat vond jij van deze song? De M&M-app zegt mij van alles. M&M. Read the song. Oké, dus deze track is duidelijk een grower. Met meer tijd wordt die beter en beter, als ik het goed begrijp uit de app. Els uit Kortrijk die stuurde, nee, niet echt mijn ding. Een 4, was fair. Tobias uit Ieper is dan weer milder. 6/10, nog geen fan. Maar misschien gaat hij beter worden met de tijd. Ik zou hem toch nog eens doorlaten. Dat is heel lief van jou, Tobias. Ik ben zeker dat Tame Impala dat gaat appreciëren. En daarna is het eigenlijk echt alleen maar 10, 10, 10, 10. Mark uit Mechelen die zegt, een typische Tame Impala vibe. Als je niet zegt dat het van Spider-Man komt, dan denk ik direct aan Euphoria. Weet je, dat, ik zie de visie. Ik zie de visie. En Lies uit de Cinderlo stuurt ook een 10. Wist je dat Joe, a.k.a. Steve Harrington, in die clip te zien is? Topnummer. En Anne uit Hamme zegt, ik geef nu 10/10, vindt het al beter. Dus het is duidelijk dat met wat tijd dat lied meer en meer geapprecieerd wordt. Dat is nice. En dat zorgt voor een totaalscore van... 7,5/10. Yes, sir. Morgen vroeg dus weer Tame Impala in je oren. En nu, omdat ik gisteren de nieuwe Camp Rock film heb gezien, toch een beetje Jonas Brothers in je playlist.

0: VRT Max.
1: Oh, een cv-fotoboekje.
2: Mag ik eens kijken?
1: Wauw. Weet je dit nog?
2: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
3: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
5: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes.
5: Esso. Omdat elke rit telt.

Martin Garrix en Ed Sheeran, repeat it. Wie heeft de ultieme summer bop uitgebracht bij ons? Het is aftellen naar die grote finale van VRT Zomerhit in Blankenbergen. Dat is 29 augustus. Heel vlug piepen. Volgende week zaterdag. Oh my god. Straks hoor je Meteor, die ook nog kans maakt op die award, die trofee. Maar het zijn allemaal strijders. En als ze deze banger in hun hoofd houden, komt alles goed. Hier is Survivor.

0: Er zijn zo van die songs die een hele natie kunnen samenbrengen. En waar je meer dan een decennium later nog steeds helemaal op kan losgaan. Samen. Stromae, die weet hoe je zoiets fixt. Zometeen, tafheid. Maar eerst 185 kilometer file. Mirjam, waar vermijd je best?
1: Zeker de E17 van Gent naar Antwerpen bij Destelbergen. Een ongeval met een vrachtwagen. Daar is maar één rijstrook vrij. Je moet rekening houden met bijna anderhalf uur file vanaf UZ Gent. Verder naar Antwerpen nog een kwartier vanaf Waaslandhaven Oost en vanaf Schedde op de A12. E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst 25 minuten. Vanaf Massenhoven 20 minuten. En op de A12 een half uur vanaf Antwerpenhaven, want bij Antwerpen-Noord is er een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Voor de Antwerpse ring richting Nederland nog ruim een half uur vertragen tussen Sint-Anna-Dinkeroever en Borgerhout. En 16 naar Willebroek ook nog 25 minuten aan de werken in Temse. Naar Brussel op de E19 tussen Kontigen en Mechelen-Noord 10 minuten. Buitenring rond Brussel 20 minuten vierde golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Dan naar Leuven op de E40 tussen Sterbeek en de werken in Berchem 10 minuten. Naar Lummen nog vertragen op de E314 tussen Maasmechelen en Genk-Oost, maar daar is de weg wel vrijgemaakt. En 41 richting Sint-Niklaas bij Dendermonde, nog bijna een half uur file door werken. Naar Luxemburg op de E411 bij Namen ook nog bijna één uur, komt daar door een ongeval. Twee rijstroken zijn daar dicht, andere vertragingen zijn wel beperkt.
0: Dankjewel.
2: M&M. The official sound of summer.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: dikke, dikke banger. Voor altijd in mijn hartje. Straks een throwback naar een peak moment van vorige festivalzomer. Eentje met rood haar, hoge noten en een beetje bitterheid naar je ex toe. Daar kent Ella Langley trouwens ook wel iets van.
1: Come on, baby.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
3: Dit is deze week de M&M.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: Vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Ten eerste is Alberto.
4: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
5: Amai, de gorap.
4: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
3: Dag en Doreen.
6: Lop de blok. Trek een kostuum aan en ik dacht. Nu kots ik op die eerste rij.
7: Is dat door Piet Piraten spelen?
8: Schip, ahoy.
9: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
10: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
11: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
4: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
12: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
13: Natuurlijk, het is een ander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
12: En dat is?
13: Rust in huis, ook in september.
14: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.

freestyler. Guys, het is tijd voor mijn queenshow. Dit weekend Pukkelpop en ik ben hyped, want vorige zomer was het met Chapel Roan te doen op een stage die recht van Tomorrowland geplukt leek.

0: Lucky you, als je Daft Punk nog hebt beleefd voor hun pensioen. The Teens, wat waren ze mooi. Straks krijg je nog een hitje uit die era. Van een band die ondanks hun naam niet met 5, maar met 6 zijn. Echt heel confusing.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
4: Dat is ook gek.
1: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor en een na dit toe.
1: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die een borduur!
5: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
7: Nee, schat, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: De zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heland.be. Info en voorwaarden op...

0: Chris Rob. The Rhythm, The Rebel. Used, Yves de Ruiter en Bonsai All-Stars. Tickets via landoflove.be. Samen met M&M.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
3: Wat? 3?
2: Yep. Info op telenet.be.
4: Goedenavond, het is 7 uur.
0: VRT Nieuws.
4: Met Stijn de Vart.
5: Ook vanavond en vannacht wordt nog volop geblust in de Hoge Venen. De situatie blijft er erg moeilijk, maar het vuur breidt niet meer uit. Dat zeggen de hulpdiensten bij de laatste stand van zaken voor vandaag. Johnny Palinkin, Soerbrood, wat hebben de hulpdiensten nog gezegd?
6: Ja, het doel is om het vuur volledig te omsingelen en dat is bijna het geval. Het zou de komende uren moeten gebeuren en dan is het doel voor vandaag bereikt. Er zal dus nog de hele nacht doorgewerkt worden. Vandaag waren er ook enkele opflakkeringen, maar echt uitbreiden doet de brand niet meer. Moeilijk punt blijft nog het oosten van het getroffen gebied. Daar kunnen de brandweerlieden enkel te voet naartoe en ze konden vandaag niet rekenen op blusvliegtuigen, want het regent en de wolken hangen te laag. Dat zal morgen ook wellicht nog het geval zijn. Het blijft dus een complexe situatie hier.
5: Dank je, Gianni. De rente die ons land moet betalen om geld te lenen is gestegen tot het hoogste niveau in 14 jaar tijd. De rente op 10 jaar is nu ruim 3,8%. En dat is slecht nieuws voor onze staatskas, want ons land leent heel wat geld om schulden af te betalen. Maar dat geld lenen zal nu door die hogere rente meer geld kosten. De oorzaak van die gestegen rente is vooral de oorlog in Iran, waardoor de prijs van olie stijgt en dus ook heel wat andere producten duurder geworden zijn. De afgelopen dagen hebben zich opnieuw meer mensen aangemeld bij enkele ziekenhuizen om eicellen te doneren. Afgelopen weekend was het nieuws dat er een tekort is aan zo'n donoren. Dat komt omdat mensen die doneren door een nieuwe wet binnenkort niet meer anoniem kunnen blijven. Een aantal mensen is zich nu spontaan gaan melden. In het UZ in Gent bijvoorbeeld waren er 2 kandidaatdonoren op 2 dagen tijd, terwijl er zich over heel dit jaar nog maar 4 vrouwen gemeld hadden. De fertiliteitsarts van het UZ in Brussel hoopt dat er nog meer mensen komen.
7: Het is toch hoopvol om te zien dat als mensen zich bewust zijn van het probleem, ja, dat je altruïstische mensen terugvindt in onze maatschappij die daar hun steentje willen toe bijdragen. Als we dat geregeld onder de aandacht kunnen brengen, dan denken we dat we toch die behandelingen gaan kunnen blijven aanbieden in de toekomst.
5: En de Spaanse voetballer Rodri verhuist van Manchester City naar FC Barcelona, waar hij een contract tekent tot 2030. Barcelona zou zowat 70 miljoen euro betalen. Rodri speelde 7 jaar in Manchester en met de Engelse club werd hij 4 keer landskampioen en won hij ook 1 keer de Champions League. In 2024 won Rodri de Gouden Bal, de trofee voor beste Europese speler van het jaar. En als aanvoerder van Spanje werd hij deze zomer nog wereldkampioen. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt, maar meestal droog. Morgen zwaar bewolkt met de regen die van west naar oost trekt. Temperaturen morgen tot 22 graden. Ook de dagen daarna wisselvallig met buien en ook 22 graden.
4: Een ongeëvenaard trio dat de Nillies overheerste. Justin Timberland en nog iets. Straks hoor je hen. Nu eerst TikTok superstar Somber.

vergeten, maar wel 6 bandleden hebben. Dat mag je mij nu wel eens uitleggen. Maar goed, dit was Sugar. Ze hadden hiervoor trouwens nog een andere naam. En enkel de bandleden en Billy Joel weten waarom die veranderd is. Mysterious. M&M. Het hoeft echt allemaal niet zo perfect te zijn. Omarm die boodschap van Lola Young maar even. Ook na een serieuze dip komt alles wel weer goed. Hier is Messi. M&M.

0: Lovey Babes.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn de kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Oh, mijn zalige pad thai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
3: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken het? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim. M&M.

Land en dus Nelly Furtado, het Unstoppable trio uit de Nelly's Give It To Me. Straks hoor je een popdiva die ook nooit teleurstelt. Een vrouw die de sequel van The Devil Wears Prada echt afmaakte. Na deze, die is voor de Swifties, I Knew What I Knew You.

klein ideetje. Als wij de allereerste song van Rihanna blijven knallen hier zo, komt er misschien een nieuw, allernieuwste nummer van haar. Ik kan maar proberen. Straks komt hij eraan. Naar Antwerpen op de E17, anderhalf uur file rijden tussen UZ Gent en Desselbergen. Door een

0: replay. Wat de DJ nu gaat fixen, of zo meteen alleszins, dat is iconisch. The 90s are calling. We gaan naar een house classic met een zotte openingskreet. Bijna even iconisch als die van The Lion King.
1: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nog voor je kan denken,
3: pas op voor die borduur.
2: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
4: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd? En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
8: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
7: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee?

0: love. De meid die er nu aankomt, is die, de nieuwe Olivia Rodrigo, Freya Sky. Een Britse variant dan wel. Piep jong, Disneyster en een debuut dat record verbreekt. Silent Treatment. Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan denkt. Nieuwe Olivia of niet?
1: This is the official sound of summer. I played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a

Reggie met Ellie. Eerlijk zijn over wat je wil, dat is heel belangrijk. Sienna Spyro doet dat keigoed. Het mag allemaal tastbaar zijn. Je hoort haar na ons, Miley.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
0: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Bring your bottle bag bij Issy XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Issy Paris XL. Let's see you shine.
3: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Pittem in West-Vlaanderen is rond 4 uur vanmiddag een chemisch lek ontstaan in een biogas- en compostbedrijf. Enkele bewoners van huizen in de buurt zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brandweer is massaal ter plaatse, zegt burgemeester Dennis Vrijman.
4: Ja, men was bezig met iets af te breken en tijdens die werkzaamheden is er een stuk gevallen op een leiding die zwavelzuur bevatte. Dus die buis is natuurlijk beginnen lekken. Momenteel zijn de brandweerdiensten ter plaatse om te kijken hoe ze dit kunnen afdammen of dichten.
3: In de Hogevenen blijft het vuur voorlopig onder controle. Dat zeggen de hulpdiensten vanavond na opnieuw een zware dag op het terrein. Collega Johnny Palink is in het dorpje Zoerbrood. Hij hoorde dat het blussen vanavond en vannacht gewoon verder gaat.
5: Ja, het doel is om het vuur volledig te omsingelen en dat is bijna het geval. Het zou de komende uren moeten gebeuren en dan is het doel voor vandaag bereikt. Dat zegt de woordvoerder van de hulpdiensten.
6: L'objectif de la journée sera très certainement atteint. Il n'est pas encore terminé cette journée. Donc les pompiers vont continuer d'intervenir. Comme ils vont continuer d'intervenir toute la nuit.
5: Ja, er zal dus nog de hele nacht doorgewerkt worden. Vandaag waren er ook enkele opflakkeringen, maar echt uitbreiden doet de brand niet meer. Moeilijk punt blijft nog het oosten van het getroffen gebied. Daar kunnen de brandweerlieden enkel te voet naartoe en ze konden vandaag niet rekenen op blusvliegtuigen, want het regent en de wolken hangen te laag. Dat zal morgen ook wellicht nog het geval zijn. Het blijft dus een complexe situatie hier.
3: Ons land overtreedt de mensenrechten doordat veel gemeenten bedelen verbieden of bemoeilijken. Dat zegt het Europees Comité voor Sociale Rechten. In 305 Belgische gemeenten zijn er bedelreglementen. Die bevatten vaak bepalingen die in strijd zijn met de mensenrechten en ook botsen met rechterlijke uitspraken. Bedelen moet kunnen onder bepaalde voorwaarden. Dat zegt Henk van Houtegem van het steunpunt Armoedebestrijding.
7: Het is zo dat via rechtspraak of vrij recente rechtspraak er wel degelijk sprake is van een recht op bedelen, maar die is niet totaal. Het kan wel degelijk zijn dat er bijvoorbeeld, als het gaat over hinder van verkeer en dergelijke, dat er wordt ingegrepen. Maar in elk geval zijn er heel wat bepalingen in de huidige reglementen die echt niet door de beugel kunnen en al zeker niet een totaal verbod.
3: En de Spaanse voetballer Rodri verhuist van Manchester City naar FC Barcelona. Hij tekent er een contract tot 2030. Barcelona zou zowat 70 miljoen euro betalen. Rodri, voluit Rodrigo Hernandez, is 30. Hij speelde 7 jaar in Engeland bij Manchester City. Hij won er 4 keer de titel en 1 keer de Champions League. Als aanvoerder van Spanje werd hij deze zomer wereldkampioen. Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt. Tegen de ochtend kans op regen in het westen en het noorden. Temperaturen tot 19 graden. Ook morgen zwaar bewolkt met regen van west naar oost. Namiddags en 's avonds mogelijk veel regen en mogelijk onweer in het zuidoosten. Temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Je mag Beyoncé's instructies opvolgen zo meteen. To the left met alles wat je niet meer nodig hebt. Eerst stoelen en banken aan de kant voor Bebe Rexha.

non-stop. Die hoor je op M&M Hits. Luister de hele dag door naar M&M Hits. Op DAB+ en op VRT Max.

dag vanuit het mooie Wachtebeke. Samen met zijn vrouw Vanessa, shout-out naar jullie. En Noemi uit Antwerpen, die stuurt... Hey Esther, ik luister vanuit de auto. Voorzichtig op de baan daar. Neem zeker geen voorbeeld aan Shaboozy, Tipsy. Maar je mag daar straks wel op dansen. This is the official...

0: Als we dan toch tipsy zijn, stel ik voor dat we op naar de club gaan. Jennifer Lopez en David Guetta gaan het daar even overnemen. Die weten als geen ander hoe dat moet. Naar Antwerpen op de E17 ruim 1 uur file rijden tussen UZ Gent en Destelbergen. Door een ongeval is er maar 1 rijstrook vrij.
1: Esther Moano.

wat jou misschien wel kan redden is denken aan je droomvakantie. Negeer even al die back-to-school reclames die je overal ziet. Dat is echt veel te vroeg. We moeten dat echt niet gaan normaliseren. Weg ermee. Will Smith, die gaat je al voor met zijn ideale bestemming. En dat is Miami. Picture die maar even.

is altijd leuk aan de mainstage op festivals. Dat is on... Daar kan je niet over twijfelen, maar... Soms zijn die kleinere stages, de tentjes, ook echt de moeite. En als je zondag op Pukkelpop zou zijn, kan ik je echt al Raven Lenae aanraden in The Wave. Om 3:20 uur, wees daar. Straks hoor je haar met Love Me Not.

Ik laat je straks achter in de handen van DJ Magic. En ik kan je nu al zeggen dat dat goed gaat zijn, Magic Summer. Want ik heb gehoord dat Mi Gente daarin gaat zitten. Ja, dat wordt super tof. Maar eerst heb je nog een paar tracks van mij te goed, zoals deze Magnetic.

0: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het Amerikaanse bedrijf Plug Power schrapt zijn plannen voor een groene waterstoffabriek in de Antwerpse haven, dat schrijft de krant De Tijd. Waterstof kan dienen als propere brandstof voor auto's. Het project werd 4 jaar geleden aangekondigd en was goed voor een investering van 400 miljoen euro en werk voor 50 mensen. Plug Power zegt nu dat het twijfelt of de productie van waterstof rendabel kan zijn. Vlaams minister-president Matthias Diependalen vreest dat de verwachtingen te hoog waren.
1: Ik denk dat waterstof wel fantastisch is, maar het is een beetje zo dat enkele jaren geleden de verwachtingen nog veel groter waren dan vandaag. Vandaag is dat wat meer bijgestuurd. Het pragmatisme is wat groter geworden, want waterstof, zeker groene waterstof, is bijzonder duur in productie. En we zien ook dat de afnemers niet zo snel groeien als verwacht.
0: België overtreedt de mensenrechten doordat veel gemeenten bedelen verbieden of bemoeilijken. Dat zegt het Europees Comité voor Sociale Rechten. Er zijn bedelreglementen in 305 Belgische gemeenten. En die bevatten vaak bepalingen die in strijd zijn met de mensenrechten en ook botsen met rechterlijke uitspraken. De uitspraak van dat Europees Comité is niet bindend, maar moet onze overheden tot actie aanzetten. Dat vindt Henk van Otegem van het Interfederaal Steunpunt Armoedebestrijding.
2: Ons pleidooi is vooral om ook te voorzien in sociale bijstand voor die mensen en om eigenlijk te maken dat ze op de hulp kunnen rekenen in hun situatie. En het is ook zeker zo dat er wordt gezegd dat men mensen niet mag verhinderen om hulp te vragen, om solidariteit te vragen aan de andere burgers.
0: In de Verenigde Staten begint een groot proces tegen Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram. 29 staten vinden dat de social media platformen van Meta verslavend zijn voor kinderen. Ja, Lucas de Kluze, wat willen zij bereiken?
3: Wel, theoretisch gezien kan Meta een boete krijgen van 1200 miljard euro, al lijkt die kans eerder klein. Het is de staten ook niet om dat geld te doen, zeggen ze. Ze willen vooral dat Meta aanpassingen doorvoert om de apps minder verslavend te maken. Zoals ouderlijke controle voor kinderen bijvoorbeeld, of minder verslavende algoritmes. Later in het proces zal ook CEO Mark Zuckerberg voor de rechtbank moeten verschijnen. Hij zal de rechter proberen te overtuigen dat hij en zijn bedrijf de mentale gezondheid van kinderen niet doelbewust hebben geschaad. Een uitspraak wordt verwacht pas eind september.
0: En dank je, Lucas. En op het WK Hockey spelen onze nationale vrouwen hun tweede groepswedstrijd tegen Spanje. Jonathan, met de penningen in Waver, hoe zijn de Red Panthers aan de match begonnen?
4: Best goed. Bij het begin van het tweede kwart staat het wel nog 0-0, maar de kansen zijn alleen voor de Red Panthers. De Belgische vrouwen spelen met veel drive naar voren en het zijn de tieners die de kansen afdwingen. De 18-jarige Van Heel en daarna haar leeftijdsgenoot Verhees kwamen het dichtst bij de 1-0. Voorlopig wel nog geen doelpunt in deze wedstrijd tegen de sterkste tegenstander in de groep, maar die sterke tegenstander durft niet in de reactie te gaan tegen de Red Panthers die de wedstrijd controleren. Na de eerste gewonnen wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gaan ze dus vol voor 6-6 in de eerste groepsfase.
0: Dank je, Jonathan. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt. Tegen de ochtend kans op regen in het westen en het noorden bij temperaturen tot 19 graden. Ook morgen is het zwaar bewolkt met regen van west naar oost. In de namiddag en avond mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer, temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix.

0: 18 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In de Hoge Venen is de brand na 5 dagen onder controle. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik vanavond na opnieuw een zware dag op het terrein voor de hulpdiensten. Collega Gianni Palink was in het dorp Soerbrood en hoorde dat het blussen vanavond en vannacht gewoon verder gaat.
1: Ja, het doel is om het vuur volledig te omsingelen en dat is bijna het geval. Het zou de komende uren moeten gebeuren en dan is het doel voor vandaag bereikt. Dat zegt de woordvoerder van de hulpdiensten.
2: L'objectif de la journée sera très certainement atteint. Elle n'est pas encore terminée cette journée, donc les pompiers vont continuer d'intervenir comme ils vont continuer d'intervenir toute la nuit.
1: Ja, er zal dus nog de hele nacht doorgewerkt worden. Vandaag waren er ook enkele opflakkeringen, maar echt uitbreiden doet de brand niet meer. Moeilijk punt blijft nog het oosten van het getroffen gebied. Daar kunnen de brandweerlieden enkel te voet naartoe en ze konden vandaag niet rekenen op blusvliegtuigen, want het regent en de wolken hangen te laag. Dat zal morgen ook wellicht nog het geval zijn. Het blijft dus een complexe situatie hier.
0: Ja, de brand heeft 30 vierkante kilometer veen- en bosgebied verwoest. Het herstel van de veenbodem zal tientallen jaren duren, dat zeggen experts van milieuorganisatie Wereld Natuur Fonds. Herstel is belangrijk, want dat gebied speelt een grote rol in de aanpak van de klimaatcrisis, dat zegt Hans Moisson van WWF.
3: Die venen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. Maar daarnaast slaan die venen koolstof op die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. Die venen wapenen ons tegen klimaatopwarming en dat waardevolle ecosysteem wordt nu verwoest. En daarnaast fungeren dus die veengebieden ook als een spons die water opslaat. Dus de venen beschermen ons potentieel ook tegen overstromingen.
0: Het Amerikaanse bedrijf Plug Power schrapt zijn plannen voor een fabriek in de Antwerpse haven die waterstof zou produceren met groene stroom. Waterstof kan dienen als propere brandstof voor auto's. Het project werd 4 jaar geleden aangekondigd en was goed voor een investering van 400 miljoen euro en werk voor 50 mensen. Plug Power zegt nu dat het twijfelt of de productie van waterstof rendabel kan zijn. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wijst naar Europa dat volgens hem te snel wou gaan met waterstof.
4: En ik denk persoonlijk ook, en dat hebben we ook in ons regeerakkoord opgenomen, dat de Europese Unie daar eigenlijk een beetje te snel is willen gaan. Ze hebben te snel verplicht om groene waterstof te gaan gebruiken en hebben de tussenstap van andere vormen van waterstof overgeslaan. En wij hebben in ons regeerakkoord ook gevraagd van kijk Europese Unie, herbekijk dat, neem daar een tussenstap. We zijn ook eerst hybride gaan rijden, vooraleer dat we elektrisch gaan rijden zijn. Maar dat is eigenlijk een beetje de tussenstap die we bij waterstof hebben proberen overslaan.
0: Ons land overtreedt de mensenrechten doordat veel gemeenten bedelen verbieden of bemoeilijken. Dat zegt het Europees Comité voor Sociale Rechten. Er zijn in 305 Belgische gemeenten bedelreglementen en die bevatten vaak bepalingen die in strijd zijn met de mensenrechten en ook botsen met rechterlijke uitspraken. De uitspraak van dat Europees Comité is niet bindend, maar moet onze overheden tot actie aanzetten. Dat vindt Henk van Otegem van het Interfederaal Steunpunt Armoedebestrijding.
5: Ons pleidooi is vooral om ook te voorzien in sociale bijstand voor die mensen en om eigenlijk te maken dat ze op de hulp kunnen rekenen in hun situatie. En het is ook zeker zo dat er wordt gezegd dat men mensen niet mag verhinderen om hulp te vragen, om solidariteit te vragen aan de andere burgers.
0: Sport op het WK hockey spelen onze nationale vrouwen hun tweede groepswedstrijd tegen Spanje. Jonathan, met de penningen in Waver, we naderen het einde van die wedstrijd. Hoe staat het daar?
6: Met nog 3 minuten te gaan staat het hier 1-1. De Red Panthers scoorden net voor de rust met een sterke penaltycorner van Stefanie van den Borre. Waren baas over de wedstrijd in de eerste helft. Spanje onherkenbaar daarin. Maar de Spaanse vrouwen zijn met een ander gezicht buiten gekomen en ook zij konden hun penaltycorner benutten bij de allereerste poging. Het overwicht in het vierde kwart, het laatste kwart, is absoluut wel weer voor de Panthers. Maar ze moeten wel het laatste vat energie gemixt met focus kunnen openen in deze laatste minuten. Een gelijkspel is geen drama voor de Panthers. Een eventueel verlies is dat veel meer. Winst is toch wenselijk.
0: Dank je, Jonathan. Vannacht is het zwaar bewolkt. Tegen de ochtend kans op wat regen in het westen en het noorden bij temperaturen tot 19 graden. Ook morgen zwaar bewolkt met regen van west naar oost. In de late namiddag en avond mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer. Temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Nu de brand in de Hogevenen na 5 dagen onder controle is, is het tijd om lessen te trekken uit de aanpak van de natuurramp. De brand begon vrijdag met 1 hectare en heeft 3000 hectare natuur verwoest, voornamelijk belangrijk veengebied. De VZW Emergency Response Alliance hekelt dat er niet meteen luchtsteun is meegestuurd. In andere landen gebeurt dat wel, dat zei brandweerman Michael de Nijs in Ter Zake.
1: In het buitenland wordt die standaard meegestuurd. Hier moet dat via opschalingen gaan, via de federale politie en dergelijke.
2: Een hele procedure.
1: Een hele procedure. Die gaat relatief snel nog wel, maar vuur gaat nog sneller. Je moet vuur eigenlijk aanpakken. Onmiddellijk bij de start moeten die brand onder controle krijgen, want op het ogenblik dat wij de controle verliezen, dan is het heel moeilijk om de controle terug te nemen. Mm-hmm. Zeker in dergelijke omstandigheden van wisselende windrichtingen, rukwinden en dergelijke.
0: Op het WK Hockey hebben onze nationale vrouwen 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
3: Een frustrerend gelijkspel voor de Red Panthers, want er zat veel meer in tegen Spanje. De Belgen waren op 1/4 na voortdurend baas over deze wedstrijd en konden veel kansen creëren, maar het ontbrak in de cirkel aan efficiëntie en vooral aan rust en focus. Stefanie van den Borre scoorde met haar handelsmerk de strafcorner, maar ook Spanje deed dat bij hun enige poging daarop. Zowel Englebert, Ballongien als Struik kregen nadien goede kansen, maar de winst bleef uit. Vorig jaar snoepte Spanje het brons nog af van de Panthers op het EK, maar dit Spanje was te pakken. Een verlies is niet dramatisch voor de medailledroom van de Panthers, maar hier hadden ze zichzelf veel moeite kunnen besparen.
0: Twee voetbaltransfers. Rode Duivel Axel Witsel zet zijn carrière verder bij het Franse Nice. Witsel is 37 en tekent een contract van 1 seizoen met een optie voor een extra jaar. Vorig seizoen speelde Witsel voor het Spaanse Girona. En Union-aanvaller Promise David trekt naar het Engelse Brighton. De Canadees van 25 speelde 2 seizoenen voor Union. Hij won 1 keer de titel en 1 keer de beker. En in de Verenigde Staten is Frank Beard overleden, de drummer van rockband ZZ Top. Beard was 77 en had al een tijd lang gezondheidsproblemen. Sinds 1969 was hij lid van ZZ Top. Samen met Billy Gibbons en Dusty Hill had hij grote successen met Short-Dressed Man, Legs, Gimme All Your Lovin' en deze LaGrange.
4: I'm right, friend.

Begin juli speelde ZZ Top nog in Forest Nationaal. Weet je, van het trio was Frank Beard de enige zonder lange baard. Vannacht zwaar bewolkt, kans op wat regen of een bui. Temperaturen tot 19 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met periodes van regen. Temperaturen tot 22 graden. In de late namiddag en avond mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Rond deze tijd zou het vuur in de Hoge Venen omsingeld moeten zijn. En dat was ook het doel van de dag van de brandweer, 5 dagen na het begin van die rampzalige brand in het natuurgebied. De situatie blijft er moeilijk, zo is er geen enkel blusvliegtuig of geen enkele blushelikopter kunnen opstijgen vandaag wegens het slechte weer. Maar dit is wel een belangrijke stap, zegt Hilde Mertens in het dorp Soerbrout.
1: Dat is een gigantische klus. Ze zijn daar aan de slag geweest met graafmachines, maar heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, ja, die omsingeling te doen, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft, maar die ook moet zorgen, vooral in dat moeilijk toegankelijke gebied in het oosten, noordoosten van de Hoge Venen, om daar ook makkelijker te voet te geraken. Want we spraken onder andere met een ploeg uit Noord-Limburg. Dit terrein is zo ongelooflijk zwaar. Het is trekken en sleuren aan die brandslangen. Dus dat is een titaan werk als die omsingeling eigenlijk op 1 dag al is geklaard aangelegd.
0: Ja, nu de brand onder controle is, is het stilaan tijd om lessen te trekken uit de aanpak van de ramp. De VZW Emergency Response Alliance hekelt dat er niet meteen luchtsteun is meegestuurd. Dat zei brandweerman Michael de Nijs in Ter Zake.
2: In het buitenland wordt die standaard meegestuurd. Hier moet dat via opschalingen gaan, via de federale politie en dergelijke.
3: Een hele procedure.
2: Een hele procedure, die gaat relatief snel nog wel, maar vuur gaat nog sneller. Je moet vuur eigenlijk aanpakken. Onmiddellijk bij de start moeten die brand onder controle krijgen, want op het ogenblik dat wij de controle verliezen, dan is het heel moeilijk om de controle terug te nemen. Mm-hmm. Zeker in dergelijke omstandigheden van wisselende windrichtingen, rukwinden en dergelijke.
0: Op het WK Hockey hebben de nationale vrouwen 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
4: Een frustrerend gelijkspel voor de Red Panthers, want er zat veel meer in tegen Spanje. De Belgen waren op 1/4 na voortdurend baas over deze wedstrijd en konden veel kansen creëren, maar het ontbrak in de cirkel aan efficiëntie en vooral aan rust en focus. Stefanie van den Boren scoorde met haar handelsmerk de strafcorner, maar ook Spanje deed dat bij hun enige poging daarop. Zowel Englebert, Ballongien als Struik kregen nadien goede kansen, maar de winst bleef uit. Vorig jaar snoepte Spanje het brons nog af van de Panthers op het EK, maar dit Spanje was te pakken. Een verlies is niet dramatisch voor de medailledroom van de Panthers, maar hier hadden ze zichzelf veel moeite kunnen besparen.
0: Speelster Charlotte Englebert is teleurgesteld, ook al blijven de Red Panthers na de winst in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland aan de leiding.
5: Geen slecht gevoel, wel een beetje frustratie van dat we, als we kijken naar Nieuw-Zeeland, een beetje minder goed aanbal zijn, een beetje minder goede connecties. Want kijk, we zijn natuurlijk nog in de competitie. We kunnen het alleen maar goed doen in de laatste wedstrijd.
0: Ja, die is donderdag tegen Ierland. 2 voetbaltransfers. Rode duivel Axel Witsel zet zijn carrière verder bij het Franse Nice. Witsel is 37 en tekent een contract van 1 seizoen met een optie voor een extra jaar. Hij komt over van het Spaanse Girona. En Union-aanvaller Promise David trekt naar het Engelse Brighton. De Canadees van 25 speelde 2 seizoen bij Union. Hij won 1 keer de titel en 1 keer de beker. En de rode duivel Romelu Lukaku heeft zijn debuut gemaakt bij zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe. In de playoffronde van de Champions League mocht Lukaku zowat 10 minuten invallen tegen het Franse Lyon. Toen stond de 1-1 eindstand al vast. Voor Lyon scoorde Luis Openda. In de VS is Frank Beard overleden, de drummer van rockband ZZ Top. Beard was 77 en had al een tijd lang gezondheidsproblemen. Sinds 1969 was hij lid van ZZ Top en samen met Billy Gibbons en Dusty Hill had hij grote successen met Sharp Dressed Man, Legs, LaGrange en deze Gimme All Your Lovin'.

Begin juli speelde ZZ Top nog in ons land in Vorst Nationaal. Weet je, van het trio was Frank Beard de enige zonder lange baard. Het weer nog vannacht zwaar bewolkt, kans op wat regen of een bui, temperaturen tot 19 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met periodes van regen, temperaturen tot 22 graden. In de late namiddag en avond mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer. Zo dinsdag 18 augustus zit erop, een goede nacht.

0: Een goede nacht ondertussen. Het is 1 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Rond deze tijd is het vuur in de Hoge Venen omsingeld. En dat was het doel van de dag van de brandweer. 5 dagen na het begin van de rampzalige brand in dat natuurgebied. De situatie blijft er moeilijk. Zo is er geen blusvliegtuig of helikopter kunnen opstijgen, omdat het te slecht weer was. Maar dit is toch een belangrijke stap, zegt Hilde Mertens in het dorp Soerbrood.
1: Dat is een gigantische klus. Ze zijn daar aan de slag geweest met graafmachines, maar heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, ja, die omsingeling te doen, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft, maar die ook moet zorgen, vooral in dat moeilijk toegankelijke gebied in het oosten, noordoosten van de Hoge Venen, om daar ook makkelijker te voet te geraken. Want we spraken onder andere met een ploeg uit Noord-Limburg. Dit terrein is zo ongelooflijk zwaar. Het is trekken en sleuren aan die brandslangen. Dus dat is een titanenwerk als die omsingeling eigenlijk op 1 dag al is geklaard aangelegd.
0: In Oekraïne roept oud-minister van Defensie Fedorov op om verkiezingen te houden, ook al is er nog oorlog. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky. Dat leidde tot felle protesten en daarom besliste Zelensky om ook legerleider Sirski, dat is een rivaal van Fedorov, te vervangen. Verkiezingen organiseren is nu wettelijk onmogelijk, want Oekraïne leeft al sinds de Russische inval 4 jaar geleden onder staat van beleg. Fedorov erkent dat het complex is om verkiezingen te organiseren, maar dat het niet onmogelijk is. De democratie mag niet gegijzeld worden door Rusland, zegt hij. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is een 16-jarige jongen opgepakt na een geweldincident waarbij een man van 38 levensgevaarlijk gewond raakte. De feiten dateren van begin augustus en gebeurden aan een speelplein. Mogelijk waren er nog 2 andere personen betrokken, die worden nog opgespoord. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak verder. Op het wereldkampioenschap hockey hebben onze nationale vrouwen hun 2e groepswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Spanje speelden de Red Panthers 1-1 gelijk. Na rust gaf België zijn voorsprong nog uit handen. Voor Red Panther Louise de Waad voelt het gelijkspel dan ook aan als een verlies.
2: Ik denk dat we zeker eerst de helft hadden de bovenhand. Zij raakte totaal niet uit onze press. Ik denk dat zij 2 keer in onze cirkel zijn geweest. En voor de rest waren wij continu op hun helft. Dus ja, ik zie toch wel eens verloren punten, ja.
0: Vannacht zwaar bewolkt, kans op nog wat regen, temperaturen tot 19 graden. Ook de dag blijft zwaar bewolkt met periodes van regen bij temperaturen tot 22 graden. In de late namiddag mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.